0: 12 seconden trager dan de Poolse Okruszynska. Eerder gisteren won Vic de Smet zilver bij de junioren mannen. En op die manier staat de teller van de Belgische medailles op dit WK wielrennen al op 4. Vannacht overwegend helder, in het noorden nog wat lage wolken. Plaatselijk kan er mist ontstaan, minimaal rond 13 graden. De dag begint grijs straks, maar dan wordt het snel zonnig met in de loop van de dag weer wat meer wolken. En wel zachte maxima tot 23 graden. En over enkele minuten start de astronomische herfst om 2:05 om precies te zijn. Dat is de herfstequinox. De zon komt dan precies loodrecht boven de evenaar te staan. En de dag duurt dan ook exact even lang als de nacht. Met dat weetje kan ik afsluiten. Meer vind je in de app van VRT Nieuws en ik wens je nog een fijne nacht.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Amerikaanse president Donald Trump overweegt een exportverbod voor diesel uit de Verenigde Staten. De dieselprijs is overal in de wereld gestegen, onder andere door de oorlog tussen de VS en Iran. De raffinagecapaciteit voor diesel is gedaald omdat er schade is aan heel wat installaties in het Midden-Oosten. En ook de bevoorrading vanuit het Midden-Oosten verloopt veel moeilijker door de geblokkeerde straat van Hormuz. De Amerikaanse minister van Financiën zegt dat de Amerikaanse regering onderzoekt of een volledige of gedeeltelijke stopzetting van de export van diesel haalbaar is. Als die maatregel er komt in de VS, zou dat de prijs van diesel in de rest van de wereld nog kunnen opdrijven. En in Frankrijk komen er maatregelen om die hoge brandstofprijzen te milderen. Thuisverpleegkundigen die gemiddeld meer dan 100 km per dag rijden, zullen een bonus krijgen van €80. En een bestaande premie van €100 voor mensen die met de auto naar het werk gaan, wordt uitgebreid en ook verder gezet tot het einde van het jaar. Eerder was al bekend geraakt dat de brandstofverdelers in Frankrijk uitzonderlijk zomerdiesel mogen verkopen en dat nog tot 15 november. De maatregelen kosten de Franse staat €450 miljoen. In Frankrijk is er veel ongenoegen over de hoge brandstofprijzen. Zo waren er al acties van boze vissers die oliedepots blokkeerden. Bij ons zijn er voorlopig geen plannen voor extra steunmaatregelen om de brandstofprijzen te compenseren. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Jana de Kruijenaren zilver veroverd in het tijdrijden bij de juniorsvrouwen. De Kruijenaren 18 was 12 seconden trager dan de Poolse Okroszynska. Ze behoorde niet tot de favorieten voor een medaille en dus was de euforie extra groot.
2: Ik ben heel blij, want ik had het zeker niet gedacht. Dus ik kreeg eigenlijk meer wattage dan ik moest, want ik dacht gewoon gaan, niet nadenken, gewoon gaan. Ja, het is super,

0: Blij.
1: Ook Vic de Smet won zilver bij de junioren mannen. En op die manier staat de teller van de Belgische medailles op dit WK wielrennen al op 4. Maar er mogen er altijd nog wat bij komen natuurlijk. De astronomische herfst is begonnen, om 2:05 om precies te zijn, maar van miserig herfstweer is nog zeker geen sprake. Vannacht overwegend helder, in het noorden wel wat lage wolken. Plaatselijk kan er mist ontstaan en minimaal rond 13 graden. De dag begint eerst grijs, maar later wordt het zonnig, met in de loop van de dag wel wat meer wolken. En ook zachte maxima tot 23 graden. Fijne nacht nog, en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music. Yeah, yeah.

0: Radio Brussel.
1: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Onze gevangenissen zijn niet voldoende aangepast aan oudere gedetineerden, terwijl die groep jaar na jaar groeit. Dat zegt de Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen in een nieuw rapport. Op dit moment zijn meer dan 700 gevangenen ouder dan 60. Dat zijn er 30% meer dan 6 jaar geleden. Voor ouderen zijn de omstandigheden in de gevangenis niet ideaal. Pieter Roubaix van de Toezichtsraad.
2: Bijvoorbeeld de zware deuren die de oudere gedetineerden moeilijk open krijgen, de wandelafstanden die men moet afleggen om naar het bezoek te gaan, om naar de dokter te gaan, om naar de kinesist te gaan. Men gaat eigenlijk ook wel kunnen vaststellen dat bepaalde oudere gedetineerden die verplaatsingen niet meer gaan maken, omdat dat moeilijk is voor hun.
1: Het Duitse chemiebedrijf Evonik schrapt 22 banen op zijn site in de Antwerpse haven. Het bedrijf kondigt een wereldwijde herstructurering aan, waarbij in totaal meer dan 3000 jobs worden geschrapt. Vooral in Duitsland. Er komen geen naakte ontslagen in Antwerpen. De jobs zullen de komende 2 jaar verdwijnen door natuurlijke uitstroom en werknemers die met pensioen gaan niet te vervangen. Volgens de CEO van het bedrijf is de herstructurering nodig door de onzekere geopolitieke toestand, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. In de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de Oekraïense president Zelensky gesproken met de Amerikaanse president Trump. Zelensky zei na afloop dat het gesprek goed was verlopen en dat zowel de VS als Oekraïne zich willen inzetten om de Russische oorlog tegen Oekraïne nog voor de winter te beëindigen. Oekraïne is bereid om een staakt het vuren te sluiten voor aanvallen op energieinfrastructuur. En volgens Zelensky wordt er ook nog altijd gewerkt aan afspraken voor de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Oekraïne benadrukt al maanden de nood aan voldoende luchtafweer om Russische raketten neer te halen. Plaatselijk kan er de komende uren mist ontstaan en minima rond 13 graden. Na het ochtendgrijs wordt het zonnig met in de loop van de dag weer wat meer wolken en zachte maxima rond 23 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de Russische oorlog in Oekraïne nog voor de winter stopt. Gisteren zaten de Oekraïnse president Zelensky en de Amerikaanse president Trump samen in New York. En Zelensky zei achteraf dat hij bereid is om een gedeeltelijk staakt het vuren te sluiten met Rusland over aanvallen op energieinfrastructuur.
2: If they don't want us to attack their diesel and refineries and etc., so we are ready. If they will not attack our energy system, our electricity heating system, water supply.
1: Nog volgens Zelensky wordt er ook nog altijd gewerkt aan afspraken voor de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Oekraïne benadrukt al maanden de nood aan voldoende luchtafweer om Russische raketten neer te halen. De Amerikaanse president Trump overweegt een exportverbod voor diesel uit de VS. Ze onderzoeken of een volledige of gedeeltelijke stopzetting van de export van diesel haalbaar is. Als die maatregel er komt, zou dat de prijs van diesel in de rest van de wereld nog verder kunnen opdrijven. Die prijs staat al hoog, onder meer door de oorlog tussen de VS en Iran. Er is schade aan heel wat installaties in het Midden-Oosten en de bevoorrading verloopt moeilijker. Het Duitse chemiebedrijf Evonik schrapt 22 jobs op zijn site in de haven van Antwerpen. Het bedrijf kondigt een wereldwijde herstructurering aan, waarbij in totaal meer dan 3000 jobs worden geschrapt. In Antwerpen zouden er geen naakte ontslagen komen. De jobs zullen de komende 2 jaar verdwijnen door natuurlijke uitstroom en werknemers die met pensioen gaan niet te vervangen. Volgens de CEO is de herstructurering nodig door de onzekere geopolitieke toestand, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke stelt voor om het conflict bij de luchtverkeersleiders van Skies in Charleroi op te lossen via een externe bemiddelaar. De luchtverkeersleiders staken daar al sinds een week, dagelijks tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's morgens. Daardoor zijn er al tientallen vluchten geschrapt en dat heeft grote gevolgen voor reizigers, maar ook voor werknemers en de luchthaven. Het conflict gaat er over nachtpremies. Minister Krukke wil dat er opnieuw dialoog komt en dat de vakbonden tijdens de bemiddeling hun acties ook opschorten. En op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft onze landgenote Jana de Kruijenaar zilver veroverd in het tijdrijden bij de juniores vrouwen. De Kruijenaar is pas 18 en was geen favoriet, dus de euforie was groot.
3: Ik ben heel blij, want ik had het zeker niet gedacht. Dus ik kreeg eigenlijk meer wattage dan ik moest, want ik dacht gewoon gaan, niet nadenken, gewoon gaan. Ja. Dus ik ben super blij, super blij. Ja.
1: Ook bij de mannelijke junioren won een Belg zilver. Ons land heeft nu al 4 medailles op het WK wielrennen in Canada. Vandaag eerst zonnig, daarna meer bewolking, maar het blijft droog. Het wordt tot 23 graden. Morgen zo'n 20 graden en deels bewolkt. Meer in onze app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Hallo, goedemorgen. Ik daag jullie uit om een screenshot te maken van jullie agenda vandaag. En stuur die foto maar eens door via de VRT Max-app.
1: Is dat interessant?
0: Ik vind dat op zich wel. We zijn toch zo op het level van vriendschap gekomen dat wel...
1: Ik vind dat misschien wat invasief.
2: Nee, ik ben wel...
1: Ik denk niet dat veel mensen dat gaan doen.
0: Ik daag jullie uit, kom aan.

0: zes uur, hier zijn we weer.
1: VRT Nieuws.
0: Janneke Aerts.
2: België pakte twee medailles op het WK wielrennen. Jana de Kruijenaren veroverde zilver in het tijdrijden gisteravond bij de juniores vrouwen. Ze is 18 en ze was 12 seconden trager dan een Poolse. Ze stond er zonder verwachtingen aan de start en ze was dus dan ook heel blij met de zilveren medaille.
3: Ik ben heel blij, want ik had het zeker niet gedacht. Dus ik kreeg eigenlijk meer wattage dan ik moest, want ik dacht gewoon gaan, niet nadenken, gewoon gaan. Ja, dus ik was super blij.
2: Ja, en Victor Smet won dan weer zilver bij de juniores mannen. De Smet is 17 en deed er 6 seconden langer over dan de Spanjaard Noval. Een kers op de taart na een heel mooi jaar al, zegt hij zelf.
4: Ik ben echt wel heel blij met mijn seizoen, maar als je dan een podium op het WK kunt doen, is dat natuurlijk nog steeds een seizoen waar je super blij mee kunt zijn. En dat was ik daarvoor al, dus nu echt ongelooflijk eigenlijk.
2: En zo heeft ons land al dus intussen 4 medailles op dit WK wielrennen. Bij chemiebedrijf Evonik in de haven van Antwerpen verdwijnen er 22 jobs. Wereldwijd schrapt het Duitse bedrijf in totaal meer dan 3000 jobs. Hier in Antwerpen zullen er geen mensen ontslagen worden, maar zullen ze wel rekenen op mensen die vrijwillig vertrekken en werknemers die met pensioen gaan niet te vervangen. Evonik zegt dat de besparingen nodig zijn door de onzekere wereldsituatie, de economie die amper groeit en ook de internationale concurrentie. Ook vandaag zijn er opnieuw meer dan 40 vluchten geschrapt op de luchthaven van Charleroi. Het komt nog altijd door de staking bij de luchtverkeersleiders daar. Die zijn nog altijd boos omdat ze meer willen verdienen voor hun nachtshiften. De minister van Mobiliteit, Jean-Luc Krukke, wil nu met een externe bemiddelaar de problemen daar oplossen. Oekraïne en de VS willen dat de Russische oorlog in Oekraïne nog voor de winter stopt. Gisteren zaten de Oekraïnse president en de Amerikaanse president Donald Trump samen in New York. Zelensky zei achteraf dat hij bereid is om een gedeeltelijke wapenstilstand te doen met Rusland over aanvallen op energieinfrastructuur.
5: If they don't want us to attack their diesel refineries and etc., so we are ready. If they will not attack our energy system, our electricity heating system, water supply.
2: Het begint nog bewolkt, maar daarna wel op de meeste plaatsen zonnig, met in de loop van de dag misschien opnieuw iets meer wolken, maar wel overwegend droog bij zo'n 20 graden. De komende dagen krijgen we hetzelfde weer.
6: Cambio Autodelen. Mijn auto waar ik wil, wanneer ik wil.

0: al gehoord hebben, maar wij zien er piekfijn uit vanochtend.
1: Ja, Bos Paas best voor hoog bezoek.
0: Ja, maar echt, hè.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Ik denk dat wij gewoon niet uitgenodigd waren. Ik reed naar hier en er waren heel veel mensen die uit de club kwamen. Op de Brusselse straten ook gezien?
1: Ja, op een woensdagnacht.
0: Echt, hè? Wat was er te doen gisteravond? Als iemand in de club geweest is, stuur ons alsjeblieft half dronken foto's, zodat we toch een beetje mee kunnen genieten van een wilde nacht. Nu is het 6:06 en wij staan klaar voor die nieuwe dag.
2: Studio Brussel.
3: Eva en Dries.
4: De aanwezigheden.
0: Ja, heb je een stress gehad vannacht? Ja. Voor het bezoek van straks?
1: Vooral vanmorgen, want ik had mijn Spicy Mandarin aan. Dat is mijn nieuwe parfum, zoals jullie ondertussen weten. Spicy Mandarin, hele acquired taste. Mijn Poloco aangedaan, mijn snor geschoren. Ik dacht, ik ben...
0: Ah ja, dit is goed, de snor.
1: Dankjewel. Ik was zo klaar voor het bezoek, maar toen dacht ik... Fuck. Ik heb gisteravond ook wel gewoon veel look gegeten. En dat is zo'n afknapper, zeker voor die persoon die langskomt. Ja. Die personen.
0: Want die eten geen look, denk ik.
1: Nee. Nee, ja, of ik weet het niet, maar die...
0: Nee.
1: Ah, je weet dat.
0: Ja, dat is niet goed... Voor de stem en voor de vertering. Sommige mensen kunnen dat niet goed verteren. Ik denk dat de personen die op bezoek komen straks geen look verteren. Maar bon, dat kunnen we straks nog verder uitvissen. Voor als je het nog niet doorhebt, er komt groot bezoek.
1: En daarom heb jij ook een deel van je haren afgesneden.
0: Ja, ik ben echt op mijn paasbest. Ik ben all the way.
1: Prachtig.
0: Ik ben naar de kapper geweest voor een bezoek.
1: Ik heb je al vaak met Angèle vergeleken, maar nu is het echt... De vergelijking is volledig rond, ja.
0: Audrey, stop! Ja,
5: het is
0: elke dag, alsjeblieft. Lieve Jos, jij ziet er ook stralend uit. Ben jij zenuwachtig voor het bezoek?
6: Ja, toch een beetje.
0: Ja, we hebben niet vaak bezoek in deze show, want jullie zijn ons bezoek, lieve luisteraars. Maar het bezoek dat vandaag komt... Is wel welkom, hè?
6: Ja,
0: en als we bezoek doen, dan doen we het goed.
6: Ja. En ik heb het bezoek nog nooit ontmoet.
0: Nee, ook niet.
1: Nee. Ook niet. Enkel jij, Eva.
0: Ja. Het gaat niet teleurstellen. Daarnet hebben wij, jij hebt gevraagd aan de mensen, nog voor 6:00, van stuur een screenshot van jullie agenda door. Ik vond dat een verschrikkelijk slecht idee.
1: Ja.
0: Omdat agendas doorgaans saai zijn. Maar Jos, ja, jij hebt er nu een paar voor jou liggen.
6: Ja, Danny uit Olen, zijn agenda is wel redelijk saai, want het is gewoon leeg. Toon uit Stabroek, die moet straks om 5:00 de camion gaan halen bij De Sutter. En Joris uit Galmaarden, die mag niet vergeten dat zijn dochter Amber vandaag pedagogische studiedag heeft.
1: Fantastisch.
0: Ja, dat is goed, hè. Zo ben je echt... Gewoon in het leven van de luisteraars. Dus iedereen die wil dat... Jos, je kan je misschien helpen aan sommige mensen. Bijvoorbeeld, kan je een berichtje nog sturen rond 8:30 van... Hey, uw dochter ligt nog in bed, want ze heeft pedagogische studie.
1: En om 16:45 dat hij de camion bij De Sutter zeker...
0: Ga je dat zeker ook laten weten?
6: Ja, ik ga dat doen.
0: Oh, oké.
2: Ben jij ook aanwezig?
3: Laat van je horen via de VRT Max-app.
2: Eva en Dries.
7: Hello Belgium, this is Royal Blood, and you're listening to Studio Brussels.
3: Studio Brussels.
7: Life is music.

0: Dua Lipa, Don't Start Now. Do start now en vertel ons alles over je private leven. Wij komen graag eens rondneuzen hoe het gaat daar bij jullie rond 6:15 in de ochtend. Administratief medewerker Jos.
1: Ja, er zijn veel mensen wakker. Dat zijn Joke uit Meissen,
2: hey.
1: Karim uit Waregem, Olivia uit Riemst, Birger uit Wijgmaal, Mike uit Willebroek, Peter uit Peer, Bianca uit Komen, Hilde uit Gerardsbergen die zegt: goedemorgen, onderweg van Gerardsbergen naar Wondelgem voor een oppasdag bij mijn kleinkindje Isaac. Nele uit Edegem die zegt: hashtag slecht geslapen.
0: Dat is niet erg, maar ik, van dat slecht slapen, hè, wij trekken nu daar wel door. Maar het is de eerste keer dat er een Birger luistert, volgens mij.
2: En ook iemand uit Komen, dat is blijkbaar hier een stadje in de Belgische provincie Henegouwen, een deelgemeente van Komen-Waalsen. Komen zelfs.
0: Ja, Bianca komt erbij.
1: En Jessie uit Tendermonde is ook wakker en zij hangt aan de lijn.
0: Jessie!
3: Hi, goedemorgen Dries en Eva.
2: Long time no see, Jessie, want wij hebben elkaar al gesproken eerder. Maar waar was je? Waar was je in al die tijd?
3: Op vakantie en ik zou het al halve nachten moeten werken, zoals dat heet bij ons.
0: Oké, wat brengt jouw agenda vandaag? Wat staat er op jouw screenshot?
3: Vandaag een vroege shift, om 6:30 beginnen straks. Dat is om 2:00 gedaan, maar dan daarna ga ik naar een kniespecialist met mijn dochter. Die zit met een young girl's knee en ze weten niet wat dat is.
0: Dat klinkt wel cool. Een young girl's knee, zou ik dat ook nog kunnen hebben?
3: Ja, she doesn't agree. Ze vindt dat niet zo heel erg cool.
0: Nee, natuurlijk niet.
2: Wacht, wat is een young girl's knee?
0: Nee, ik weet het niet, maar het klinkt als een TikTok-hype.
3: Als iemand... Nee. Dus je spijt genoeg geen TikTok-hype. Dat is iets met het kraakbeen. Dat is een probleem met het kraakbeen. Komt heel dikwijls voor bij jonge meisjes.
0: Okay.
3: En ze moeten daar uitgroeien. Maar ondertussen zit ze wel al 2 jaar met pijn.
0: Oh, dat
3: ken ik. En ze heeft nu onlangs een verkeerde beweging gemaakt. Oh. En de pijn gaat niet weg.
0: Oh, zeg, eerst je dus, voilà. Wens haar heel veel succes. En we hopen dat er een beterschap komt. Heb je een idee wie ons bezoek zou kunnen zijn?
3: Nee, want ik heb het niet onmiddellijk. Ik heb daar net om 6:00, iets na 6:00 mijn radio opgezet.
0: Ja.
3: Dus
0: we gaan straks nog wat tips geven. Eerst moeten we even wat muziek spelen, want we zijn al lekker lang aan het natafelen met jou. Dag Jessie!
4: Kevin Parker from Tame Impala, and you are listening to Studio Brussels.
5: Life is music.

0: krijg er een bericht van Gert in de VRT Max app. Die heeft tot 10 uur afbraak van het event. En dan een meeting. En dan daarna nog een meeting met de renovatiedienst.
1: Hey, afbraak, event. Yo.
0: Zalig. Zalig dat wij screenshots krijgen van jullie agenda. Het hoeft nu niet de hele ochtend te duren.
1: Jawel, jawel.
0: Dat is oké. Loser Tame Impala.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
6: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
8: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glee shampoo en conditioner. 4 voor maar 2.

0: lieve zus, word maar lekker wakker met Eva en Dries. Goedemorgen, Young Yellow. Het is bijna 6:30. Als je nu pas begint te luisteren, we hebben gisteren van de patron, gisteren laat, dat is voor ons 7 uur 's avonds, hebben we een bericht gekregen dat we onverwachts bezoek krijgen. Heel hoog bezoek. We mogen het nog niet zeggen. Is met een embargo en van die dingen. Dat weet je.
1: Flauw, hè? Dat is flauw. Hè?
0: Dan weet je hoe groot het bezoek is. Dat wel. Maar we hebben een paar tips. Tips waar je misschien iets mee bent.
2: Ja, ja.
0: Kijk, de personen die komen, komen met twee.
2: Ja, dat is al mooi.
0: Ik ken ze persoonlijk. Jij niet, Dries.
2: Nee, maar, ik heb ze nog nooit gezien in het echt.
0: Nee, iedereen in Vlaanderen kent ze wel.
2: Ja, dat is waar.
0: Echt iedereen. Wat kan ik nog zeggen? Hun life is music.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, dat is waar.
0: Een van de twee wordt Witte genoemd.
2: Oh!
0: En de andere eet geen appelmoes.
2: Maar oké, die Witte wil dan niks zeggen, want vaak zijn mensen die Witte worden genoemd absoluut niet meer wit. Dat is gewoon een bijnaam van vroeger of zo. Wie weet. Ja, ik heb ook nog een tip. Ik heb een tip en dat is in de vorm van een stukje geluid. Dat is dit.
0: Oeh.
2: Dit is de tip. Het is een moeilijke tip, maar luister goed toch even.
0: Ja, oh.
2: Voilà, dat was het.
0: Wat we ook nog kunnen zeggen is dat het te maken heeft met deze video's die je van verschillende BV's hebt zien circuleren de afgelopen dagen. Denk aan Ella Leijers, Peter van de Veijers, Sven de Leijer, Joris Hessels en nog veel meer.
3: Ik ga.
4: Ik ga.
5: Ik ga.
6: Ik ga.
7: Ja, ja, ik ga.
8: Ik ga.
9: Ik ga met mijn vrouw en met mijn dochter.
10: Ik ga.
11: Ik ga.
0: Wat is dat toch? Met die een ik ga.
2: Ik heb geen idee.
0: Ja, ga je straks te weten komen. Dus eigenlijk is het enige wat jij nu moet denken en luidop zelfs een keer mag scanderen in dat ochtendelijke uur, mag je gewoon schreeuwen, ik ga! En dan, in jouw geval, blijven luisteren. Audrey Hobart met Sue Me! Studio

0: wanted. Audrey Hobart met Sue Me en zo meteen haar kleine broertje. Dat is toch zalig?
1: Hoe mooi is dat? Zus en broer samen op de radio.
0: Ja, voilà. Haar kleine broertje is de hotshot op Studio Brussel. Het is 6:30, Yannick. Ons land pakte gisteren nog eens 2 medailles op het WK wielrennen.
2: Ja, zo pakte Jana de Kruijenaar zilver in de tijdrit bij de junioren gisteravond. Ze is 18 en ze was 12 seconden trager dan een Poolse. En ook bij de mannenjunioren behaalde Vic de Smet zilver voor ons land. Hij is 17 en deed er 6 seconden langer over dan een Spanjaard. De teller van de medailles op dit WK wielrennen staat dus voorlopig nu op 4. En bij chemiebedrijf Yvonneke in de haven van Antwerpen verdwijnen er 22 jobs. Wereldwijd schrapt het Duits bedrijf trouwens in totaal meer dan 3000 jobs. Nu, hier in Antwerpen zullen er geen mensen ontslagen worden, maar zullen ze wel rekenen op mensen die vrijwillig zullen vertrekken, maar ook op werknemers die met pensioen gaan niet te vervangen. En het weer vandaag, het begint grijs, daarna wel meestal zonnig, met af en toe iets meer wolken in de loop van de dag, maar wel droog bij zo'n 20 graden.
3: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Ja, dus de hotshot, net gezegd, is het broertje van Audrey Hobart. Ze komen uit een LA family waarvan de papa filmproducent is. Maar ze hebben gewoon allebei bakken talent die zij dus in de muziek gestoken hebben. Het is een sleeper hit.
1: Ja.
0: Heb jij mij gisteren geleerd?
1: Een nieuw woord, ik ken het nog niet. Een sleeper hit betekent dus een hit die eigenlijk al een dagje ouder is. En dus een paar jaar ouder is. En nu komt die plots naar boven. Nu wordt het een hit uit het niets. Of
0: ja, dankzij TikTok. En gewoon omdat Malcolm Todd een heerlijk figuur is om bezig te zien. 23 is ze en Earrings is onze hotshot. Maar even nog over ons bezoek, want er wordt al meegegokt in de Studio Brussel app. Ja. In de app van VRT Max. Maar het ding is, we mogen niet zeggen of je juist bent of niet. Snap je? Dus je zal zelf moeten aanvoelen in de buurt komt, want het is met een embargo.
1: Zullen we nog een tip geven gewoon?
0: Geef nog één tip.
1: Nog één tip. En dat is dan dit.
0: Ja, nu weten. Allee, kun je het even zeggen, vind ik.
1: Ja,
0: jawel, jongen. Dit is echt wel obvious.
3: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
4: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: Malcolm Todd.

0: Ga je dat zakje toch nog wegdoen? Er ligt zo'n zakje van een koffiekoek met zo nog een vet print van de koffiekoek erop.
1: Gaat onze gast dat niet appreciëren, wil je zeggen?
0: Nee. Kom, en dan ruikt hier waarschijnlijk naar boter. Je zorgt dat dat weg is tegen straks. America!
2: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
1: Ik krijg een bericht via de VRT Max-app van Andreas uit Ole. Wat was de afloop van Sneller dan de zang gisteren? Want ik was redelijk onder de indruk van de wandelende Shazam-bibliotheek die Bert uit Hulshout heet. Alhoewel de afloop, Andreas, van het spel gisteren was dat die kerel toch zeker niet nog eens sneller was dan de zang. Zometeen een 16e kerel.
0: Krijgen we die ooit uit deze competitie? Dat is echt een hele, hele belangrijke vraag aan het worden.
3: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Cambio. Zou dat iets voor mij zijn? Moet ik dan alles plannen? Is er wel altijd een auto vrij? En wat kost dat eigenlijk?
7: Doe de test op cambio.be en ontdek het in 1 minuut. Cambio autodelen. Je twijfelt tot je instapt.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
9: Dag manneke.
10: Hey.
9: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
10: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
9: Okay, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
10: Ook landbouwer.
9: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
10: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
9: Ja, slim.
11: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
12: Tot en met 18 oktober bij Yoozoo -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yoozoo NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yoozoo.be.
13: Knaldi!
12: Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt.

0: Ai, ai, ai. Je hebt gemorst, schatie.
1: Ja, maar dat is water. Dat kan geen kwaad.
0: Gaat dat opgedroogd zijn?
1: Tegen hoe laat komen die?
0: 7:25.
2: Zet verzekers nog een steentje in mijn schoen. Haha.
3: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
0: Ja, ik ben nu druk bezig met dat hoogbezoek. Maar misschien moet jij je focussen op waarschijnlijk een competitierecord dat hier nog eens gaat sneuvelen, Dries.
1: Ja, beste Bert uit Hulshout, hoor je mij?
4: Hey Dries, goedemorgen. Ik hoor u zeker, ja.
1: Goedemorgen. Ik ga hier recht staan. Kijk maar mee via 14 Max. Een staande ovatie nu al. Man, man, man. Voor iedereen die Bert nog niet kent, Bert is de man die elke dag om 6:45 meedoet aan dit spel. En zolang hij juiste antwoorden geeft, blijft hij in de competitie. En wat is een juist antwoord? Hij herkent elk nummer op basis van de intro. Het zijn intro's met soms maar een klein viooltje. Superstil. Een klein baslijntje.
0: Gisteren een one-hit wonder met een intro van 10 seconden. Ja. Crash Test Dummies.
1: Crash Test Dummies. Allee, ik bedoel, die bestaan zelfs niet echt. En Bert uit Hulshout, die kent ze. Hij herkent elke intro. Het is oprecht heel indrukwekkend.
0: Zeg Bert, oefen jij in je vrije tijd op Sneller dan de Zang? Dat willen wij weten.
4: Wel, ik moet toegeven, de laatste dagen, als ik een song hoor en ik begin te twijfelen, dan ga ik wel eens even kijken op Spotify. Ah, shit, wat was dat weer? Of zo. Ja,
0: ah,
4: een beetje wel. Ja.
0: Oké, het kruipt in uw kop, de competitie. Dat vind ik heel tof.
4: Gert, ja, toch wel een beetje.
0: Gert uit Herenthout, die wil hier ook nog weten, is Bert misschien een hacker? Misschien heeft hij wel jullie PC gehackt.
4: Nee, ik ben gewoon met de auto aan het rijden. S'morgens om 6:45, dus ik zou het ook niet weten.
0: En jij speelt voor de 16e keer Sneller dan de Zang.
1: Hij speelt eerlijk voor te hacken.
0: Een intro herkennen voor de zang begint. Dit is nu nog toevallig wel een iconische intro. En ik denk dat ik ga diep teleurgesteld zijn als je deze niet weet. Bert uit Hulshout voor de 16e keer Sneller dan de Zang.
4: Born to Run. Ja.
1: Bruce Springsteen is juist.
0: Ja.
1: Weer al juist.
4: Ja.
0: You were born to gewoon own this game, hè?
1: Man.
0: And this game was born for you, Bert uit Hulshout. We horen elkaar morgen terug.
3: Eva. En

0: Er zijn mensen die wakker hebben gelegen van muggen. Er hebben mensen wakker gelegen van kopzorgen in verband met besparingen en te dure diesel. Hopelijk kunnen wij met zo lichtere plaatjes als No Broke Boys een beetje lichtheid in je ochtend brengen. En je mag ook wel best weten dat we bezoek hebben na het nieuws van 7 uur. Groot, groot, groot bezoek met ook groot nieuws. Maar wie?
1: Mag ik nog eens een tip weggeven, alsjeblieft?
0: Ja, dus je weet al dat de ene geen appelmoes eet en de andere noemen ze witte. Maar je mag nog een tip geven.
1: Een echte tip. Hier komt de tip.
0: Oh. Ik zou hyped zijn als ik dit hoorde. Na het nieuws van 7.
2: Studio Brussel. Studio Brussel. Life is music. Life is music. Studio Brussel.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
1: Op en top professioneel. Met de pro van...
3: Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profiel.be.
4: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh. Oei. Met een enkel.
2: Schat, zo vrouw?
4: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
2: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos.
4: Oh.
2: Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Joehoe!
4: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
4: Oh my, zalig, merci.
5: Goed doen? Voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
3: B-Bad.
5: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
2: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt...
2: Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.

0: Actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
2: Pop, het is 7 uur.
1: VRT Nieuws.
2: Jannik Aert.
3: Er kwam iemand om bij een woningbrand. In Roestelaar in West-Vlaanderen is een man gestorven bij een brand in zijn huis. Het vuur brak uit in de slaapkamer en verspreidde zich ook heel snel. Er was veel rook. De brandweer kon uiteindelijk nog een vrouw redden, maar voor haar man kwam dus alle hulp te laat. De oorzaak van die brand is nog niet duidelijk. Bij chemiebedrijf Yvonneke in de haven van Antwerpen verdwijnen er 22 jobs. Wereldwijd schrapt het Duitse bedrijf trouwens in totaal meer dan 3000 jobs. Hier in Antwerpen zullen er geen mensen ontslagen worden, maar zullen ze wel rekenen op mensen die vrijwillig vertrekken. En werknemers die met pensioen gaan, zullen ook niet vervangen worden. Oekraïne en de VS willen dat de Russische oorlog in Oekraïne nog voor de winter stopt. Gisteren zaten de Oekraïnse president Zelensky en de Amerikaanse president Donald Trump samen in New York. Zelensky zei achteraf dat hij bereid is om een gedeeltelijke wapenstilstand af te spreken met Rusland en dan specifiek over de aanvallen op energieinfrastructuur.
4: If they don't want us to attack their diesel and refineries and etc., so we are ready. If they will not attack our energy system, our electricity heating system, what is the plan?
3: En ons land pakte 2 medailles op het WK wielrennen gisteravond. Jana de Kruijenaren veroverde zilver in het tijdrijden bij de juniorenvrouwen. Ze is 18 en ze was 12 seconden trager dan een Poolse. Ze stond er zonder verwachtingen aan de start en was dus ook heel blij.
5: Ik ben heel blij, want ik had het zeker niet gedacht. Dus ik kreeg eigenlijk meer wattage dan ik moest, want ik dacht gewoon gaan, niet nadenken, gewoon gaan. Ja, dus ik ben super blij.
3: Vic de Smet won dan weer zilver bij de juniorenmannen. De Smet is 17 en deed er 6 seconden langer over dan een Spanjaard. Een kers op de taart na een heel mooi jaar al, zegt hij zelf.
6: Ik ben echt wel heel blij met mijn seizoen, maar als je dan een podium op het WK kunt doen, is dat natuurlijk nog steeds een seizoen waar je super blij mee kunt zijn. En dat was ik daarvoor al, dus nu echt ongelooflijk eigenlijk.
3: Zo heeft ons land dus intussen al 4 medailles op dit WK wielrennen in Canada. En dan nog dit. Clouseau zal volgend jaar optreden in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. En dat is opvallend, want het is de eerste Belgische artiest die daar staat. Koen en Chris Wouters vulden al 137 keer de AFAS Dome, een record. En op 4 augustus volgend jaar volgt er dus het Koning Boudewijn Stadion. Daar is plaats voor ruim 50.000 fans, meer dan dubbel zoveel als in de AFAS Dome. Onder meer Beyoncé en Coldplay traden er al op. En Koen Wouters en Chris Wouters zijn dan ook heel blij. Het begint nog bewolkt, maar daarna op de meeste plaatsen zonnig. Met in de loop van de dag iets meer wolken, maar overwegend droog bij zo'n 20 graden. De komende dagen krijgen we hetzelfde weer.
7: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
2: Hallo, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Geen al te grote problemen voorlopig, wel wat aanschuiven door ongevallen. Onder meer op de E40 van Brussel naar Leuven. Een kwartier van Sterbeek tot Everberg. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Verder naar Brussel zijn de files voorlopig beperkt tot maximum een kwartier. En op de binnenring rond Brussel is het wel ook een kwartier aanschuiven van Strombeek tot Diegem. Net voorbij de oprit van de E19 is ook een aanrijding gebeurd. Naar Antwerpen een vrij normale spits met maximum vertragingen van zo'n 20 minuten op de E313 vanaf Massenhoven.
7: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
9: De Koning. De slimme kijk op ramen.

0: Wacht wat? Clouseau is de eerste Belgische artiest ooit die een Koning Boudewijn Stadion gaat spelen.
1: Ja.
0: En zijn zij dan ons grote bezoek of wat?
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Strokes Someday.
1: Dit is de ochtend van Studio Brussel. Eva en Dries.
0: Oké, we hebben straks onverwacht bezoek. Alles daarover zo meteen. Ik wil gewoon nog heel even zeggen dat als je nu wakker bent, goed zo. En spaar je energie voor binnen 23 minuten, want dan gaat de wekker hier opnieuw af. En we spelen voor 4000 euro aan maaltijdboxen. Voilà, dat gezegd zijnde. We hebben dus onverwacht bezoek. Wie zou dat toch kunnen zijn, Dries?
2: Ja, ik heb hier tips te geven aan uur lang muzikale tips. En die tips klonken zo ongeveer. En ik denk dat de Studio Brussel luisteraar, de Life is Music luisteraar, wel had herkend dat dit... Daar gaat ze eens, want ze komen eraan. Chris en Koen Wouters van Clouseau komen hier exclusief bij ons vertellen wat het grote nieuws is.
0: Ja, jong, die gaan een Koning Boudewijn stadion misschien nog...
2: Zo groot stadion dat je het niet kan uitspreken.
0: Ja, amai, 50.000 man, de eerste Belgische act die dat ooit gaat doen. Dat is toch mega cool, ze komen dat je vertellen. Ik heb Dries al een beetje extra zenuwachtig zitten maken, want je bent aan het oefenen op je piano. Daar gaat ze, want stel dat Koen zin heeft om te zingen, moet je dat kunnen spelen.
2: En Chris is ook een jammer, heb ik laten vertellen dat zo iemand is van, ja, kom, we gaan jammen, ho, kom op.
0: Ja, oké, dus ik ga hier straks nog wat Nothing But Thieves en Avicii en zo draaien, dan kan jij ondertussen nog wat op je piano oefenen, voor als Clouseau hier straks binnen stapt. Dat gaat binnen een tiental minuten zijn.
2: Oh, ik heb daar zin in.
0: Ondertussen is het WK wielrennen in Canada nog steeds bezig en heel cool, we rijgen daar echt wel de medailles aan elkaar, want nog twee extra medailles gisteren, vertelt Maarten van Gramberen.
3: Alweer twee medailles erbij voor ons land. In het tijdrijden, zowel bij de junioren mannen als bij de junioren vrouwen. Bij de mannen was het Vic de Smet en hij strandde op een paar seconden van de gouden medaille. En het tof was, op het podium krijgen dus alle medaillewinnaars zo'n bosmarmot. Maar hij had gezien als zilveren medaillewinnaar dat zijn bosmarmot een gouden medaille rond zijn nek had. En dus hij zei op het podium tegen de Spanjaard Noval, die had gewonnen, zeg vriend, ik denk dat ik uw bosmarmot heb en jij die van mij. En dus hebben gewisseld. En dan was er daarna nog een zilveren medaille voor Jana de Kruijenaren, ook ontzettend goed gereden. En zat ook een weddenschap met haar coach Kim de Baat. Ze zei, als ik een medaille haal, dan moet jij mijn tattoo laten zetten. En zo geschiedde.
0: Amai, wat is dat allemaal met bosmarmotten en tattoos? Dat is dan wild op dat WK wielrennen. Focus je op de piano. Clouseau, Koen Wouters en Chris Wouters.
2: Ik ga.

0: Stars van Coldplay en Avicii. Het is 7:20. Zometeen Wet Like met Wet Dream. Kickstart van uw ochtend. Maar ik wil eerst even aan jou vragen, Dries. Stel, je krijgt 4000 euro eten aan huis geleverd van Studio Brussel. Wat zou dan het eerste gerecht zijn dat jij gaat maken?
1: Risotto met veel truffel en caviar. Misschien een glasje champagne als dat gaat nog. Misschien zoiets, ik weet het niet. Ja.
0: Voilà, fantaseer je maar mee, want wie weet krijg je ons straks aan de lijn.
2: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Vandaag een expo. En morgen liever techno? Doe samen met de Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor De Munt, De Single, Seamine, Wheels, Smak, Full Circle Antwerp, Gum en Plantentuin, KMSKA en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.

0: Begin, Wet Dream van Wet Lake. Als wij zeggen dat wij bezoek hebben dat je niet zou verwachten op een doodgewone dinsdag eind september op Studio Brussel.
1: Of woensdag zelfs, hè?
0: Woensdag, voilà. Dan hebben wij ook bezoek dat je niet zou verwachten op een gewone woensdag eind september.
2: Studio Brussel.
0: Leuk, welkom Koen en Chris van
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Hey, we hebben het al overal gehoord en het nieuws gelezen, maar we willen het graag uit jullie mond horen. Wat is het plan?
3: Het plan is dat we volgend jaar op 4 augustus het Koning Boudewijnstadion gaan spelen.
1: Dat is fantastisch.
3: Dat is, ja, wij vinden dat ook.
0: Daar moet nog één zinnetje bij, hè. Als eerste Belgische artiest ooit.
3: Ah ja, dat is waar. Dat is zo. Dat is
0: die correct. Stoef ja. Mogen er ook al bij pakken.
3: Ja, ja,
5: maar dat is dan niet echt de reden waarom we dat doen. Wij denken gewoon, holy vierletterwoord. Ja. We zijn daar een filmpje gaan opnemen. Ik zweer u, dat is groot, hè. Ja. Ja. Daar gaan straks, hopelijk, we verkruisen even onze vingers, 58.000 mensen binnenstaan.
0: Oh, oh.
5: Dat is echt, wij doen het ook een heel klein beetje in onze broek.
0: Ja, dat vind ik ook leuk, denk ik, om af en toe nog eens terug in de broek te doen.
3: In broek,
0: ja, en zo. Een beetje spanning voelen toch, want ja, na 137 keer in de AFAS-doom, het was altijd een grote droom van jou, Koen, om dit te mogen doen.
3: Maar ja, je gaat naar dat stadion, ja, een keer naar de voetbal kijken natuurlijk, maar ook naar groepen, naar wereldsterren.
0: Coldplay.
3: Ja, Coldplay.
1: Beyoncé.
0: Bad Bunny.
3: Ja, dan sta je daar en dan denk je, wow, allee, hoe gaaf is dat? Wat gebeurt er hier? Hoe indrukwekkend is dat? Zo, echt overweldigend, zoveel volk. En dan denk je al meteen van, ja, dat is niks voor ons natuurlijk. Ik bedoel, dat is too big. En ook, die mensen zitten in een wereldtour. Dus die komen daar met een grote productie af, maar die staat de dag nadien of twee dagen nadien al wel in Amsterdam of in Parijs. En ja, als wij dat doen, dat is dan voor één keer. Dus wie is zot genoeg om dat één keer te doen? Ja, veel mensen hebben ons dat afgeraden.
0: Is het waar?
3: Ja, tuurlijk, omdat we eigenlijk een gekke onderneming is om zoiets groots op te zetten, eenmalig. En wij dachten, fuck it.
0: Net daarom moet je het doen ook.
3: Ja, je wilt er nog mee. Als je die kans zou krijgen, dat vertel dat aan je kleinkinderen.
0: Zeg, en je gaat toch vliegen dan? Of zoiets? Daar moeten we over beginnen nadenken, hè?
3: Daar moeten we echt over beginnen nadenken. Maar ik wil wel best eens door het stadion vliegen. Ja, ik vind
0: dat wel een idee.
1: Er komen nu al meteen vragen binnen van Faber uit Merchtem. Wanneer kunnen we tickets kopen en vooral waar?
3: Tickets vanaf volgende week.
5: Woensdag.
3: Woensdag, ja. 30 september vanaf 10 uur start de ticketverkoop. En dan gaan we weten of we...
5: En ik denk bij...
3: Of het daar alleen staan.
1: Of het gênant was of niet.
3: Ja, of het gênant
5: was of niet. Het is bij greenhousetalent.com.
1: Ah, oké, dat is goed. Perfect. Op het internet gewoon, ja.
0: Maar zot zeg, de eerste Belgische...
5: Via onze site, hè.
0: Ah ja, via de site van Clouseau. De eerste Belgische artiesten ooit in het Koning Boudewijnstadion. En dat allemaal begonnen is met een nummer 1 in de afrekening in 1989.
3: Ah, is dat, hè?
0: Ja,
3: daar is het begonnen. Ja. En volgens mij nog vroeger dan 89.
0: Ik dacht, in 89 november hebben jullie 4 weken op 1 gestaan met Daar gaat ze.
3: Ja, wel, ik denk, eerlijk gezegd, moet dat een keer opzoeken. Ja? Ik heb vroeger zodanig veel getriest met gele briefkaarten. Wat doe ik dan ook zo? Ik weet nog dat ik heel mijn klas, als brandweer en ze zit uitkwam, dat ik heel mijn klas een brief...
1: Oh!
3: En ik liet die allemaal zo'n top 3 maken. En toevallig was dat altijd Clouseau op nummer 1.
0: Nee, hier komen wel goede apen uit de mouw.
3: Heel... Zo zijn wij volgens mij al vroeger dan 89 op...
0: Dat is manifesteren dat je ooit in een Koningboudewijnstadion wilde gaan staan.
5: Maar dat is toch niet triche, dat is toch gewoon... Allee,
3: is dat oké? Okay? Is dat toegestaan?
0: Ja. Hey, maar echt, mannen, proficiat.
5: Dank u wel.
0: Wij gaan, hè?
1: Ja, ik heb me eraan geërgerd aan al die bv's die zeggen ik ga. Maar nu ben ik heel blij dat ik weet dat ik ga.
3: Dat was een geweldig filmpje van Utrecht.
1: Ja.
0: Mogen wij jullie nog één ding laten horen voordat we jullie gaan laten gaan, Koen en Chris Wouters? Wij zijn hier namelijk op zoek naar een bv die zijn wekkergeluid nadoet. Dat doen we elke dag om 7:30.
3: Ja, ja.
0: Ondertussen kan je daar 4.000 euro mee winnen. Dus iedereen is very hyped in de app mee aan het sturen. Jullie met jullie muzikale gehoor en met de kennis in de bv-scene, mogen we de stem eens even laten horen?
3: Zeker.
0: En dan mocht je zo een tipje, als je het weet, mocht je het ook zeggen, een naam mag ook. Maar wie is dit volgens jullie?

0: flauw idee. Huh?
1: Ik weet zelfs niet welk muziekje dat die nou doet.
2: Nee, dat vind ik ook. Het lijkt Yellow Submarine, maar dan wordt het niet zoiets. Heb je het gevoel dat je herkent bijvoorbeeld, Koen? Je kent veel mensen in de media.
1: Nee.
2: Jullie allebei trouwens.
1: Nee, en ik denk ook niet dat dit opgenomen is 's ochtends vroeg. Volgens mij imiteert ze haar wekker op een ander uur van...
3: Allemaal tips.
2: Zullen we nog eens luisteren naar jullie nummer 1, waar het allemaal begonnen is?
1: Ja,
2: daar gaat ze van Clouseau op zich. Dat maakt ons een ochtend. Merci, mannen.
1: Dankjewel.

0: daar gaan we, naar de show van Clouseau. Op 4 augustus in het Koning Boudewijn Stadion. Tickets vanaf volgende week woensdag 10 uur.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
3: Bon, als zelfs Koen en Chris Wouters, die iedereen kennen, geen idee heeft wie de wekker is, misschien kunnen we beter het spel nu stoppen of zo?
4: Ja, we gaan ermee stoppen.
3: Ja, stop. Maar als je toch wil meespelen, ja, bon. Als, stuur dan maar via de VRT Max app Wekker en je telefoonnummer vanaf nu.
1: Stuur nu Wekker en je telefoonnummer via de VRT Max app.
2: En maak kans op 4000 euro aan maaltijdboxen van Foodbag.
1: Eva en Dries.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Jannik, het is nu 7:30. Het belangrijkste uit jouw nieuws.
5: Ja, en dat toch terwijl die groep jaar na jaar groeit, zegt de toezichtsraad voor het gevangeniswezen. Op dit moment zitten er meer dan 700 gevangenen die ouder zijn dan 60. Dat zijn er 30% meer dan 6 jaar geleden. En de toezichtsraad wil dan ook dat er aanpassingen komen voor hen, zoals bijvoorbeeld de zware gevangenisdeuren herbekijken en de wandelafstand voor bezoekers eventueel inkorten. En op het WK wielrennen in Canada heeft ons land nu intussen al 4 medailles behaald in het tijdrijden. Gisteravond wonnen Vic de Smet en Jana de Kruijenaren bij de junioren, allebei zilver. Voor allebei was het trouwens ook de medaille een verrassing. Vanaf morgen starten de wegritten op het WK in Montreal. Het weer vandaag, het begint grijs, daarna meestal zonnig, met af en toe iets meer wolken, maar wel droog bij zo'n 20 graden.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Ja, dus wie is de wekker niet? Dat willen jullie graag nog eens uit mijn mond horen. Het is niet Gloria Montseré, niet Jamie Lee Six, niet Birgit Aardgeers van de Ideale Wereld, niet Pommelien Thijs, niet Amelie Albrecht, niet Jennifer Heijlen en ook niet Charlotte Sieben. Je speelt voor 4000 euro en minstens 4 keer zoveel mensen die meedingen naar die prijs ondertussen.
3: Ah, my. Alright. Als je gsm nu afgaat, neem dan maar op, want wij zijn het. We bellen nu 1 iemand die gestuurd heeft via VRT Max.
6: Hallo, met Jasper.
3: Dag, Jasper.
6: Jasper.
3: Goedemorgen.
0: Het is met... echt even twijfelen of het nu Jasper of Jasper ging zijn. Het is 50-50, hè.
3: De vorige wekkerwinnaar heette Gulzara. Supermooie naam, maar ook nog nooit gehoord. Maakt niet uit. Dus iedere naam kan. Goedemorgen, Jasper. Dit is het moment waar jij 4000 euro wint. Zullen we nog één keer luisteren?

0: Jasper, wie is de wekker?
1: Ik dacht Blanchette Slettenburen.
2: Voor wie het niet goed verstaan heeft met de iets wat mindere telefoonkwaliteit, Francis Leffeburen, hè, van Blind Getrouwd, onder andere, bedoel je?
1: Ja, klopt.

0: is niet Fransjes Leffenburen, Jasper.
1: Maar jammer.
0: Ik snap het wel, hoe je eraan komt. Allee, ik...
1: Ja, ik dacht een beetje de heet stem. Een beetje
2: En dat grenzen zo, hè. Circulatieplan.
0: Circulatieplan.
2: Ja, maar ik hoorde dat daartussen door.
0: Morgen gratis Charlotte wetten op de kouter. Zo dat, hè, bedoelde je?
2: Ja, hoor ik de Daniel Terman.
0: Ja, oké. Oké, genoeg. Het is niet Fransjes Leffenburen. Morgen 4500.
3: Weet jij wel wie de wekker is?
4: Luister morgenochtend om 7:30.
3: Speel mee met de wekker van Eva en Dries.
4: En maak kans op 4500 euro aan maaltijdboxen van Foodpack.
3: Studio Brussel.

0: terwijl je rustig in jouw cornflakes of yoghurt met granola zit te prakken, is er waarschijnlijk op dit moment wel iemand jarig, hè? Iemand die jarig is op 23 september. Je mag al een berichtje sturen in de VRT Max app. Dan kan de Jos ons, jou op onze verjaardagskalender zeggen. Dit was Goed Genoeg. En de Beaches zijn de volgende met Last Girls at the Party. Goedemorgen.
1: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
2: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
3: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
4: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties, gedurfd en relevant. Laat je raken, dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry, Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
7: Tweede of derde pijler, juffrouw? En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. We gaan dat...
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
10: Hey, we're the Beaches and you're listening to

0: De beaches. Volgend jaar is het weer van dit.
1: De Studio Brussel Snowcase.
0: Hey. Yes, wij gaan met jullie naar de bergen. We gaan op Studio Brussel Snowcase en we nemen mee jou en al jouw vrienden. Goeie DJ's die zorgen voor sets tijdens de après-ski, zo ergens op een tussenpiste. En een bende toffe artiesten waar we sinds gisteren één naam van kennen.
2: Het is een naam die als hij naar Clouseau zou gaan, zou hij zeggen... Ik ga. Als je snapt, dat is een doordenkertje. Het is natuurlijk dikke Limburgse trots. Vertel die gisteren bij Nona en Thibaut.
3: Snowcase, wat jullie mogen verwachten, is spektakel, denk ik. Misschien ga ik wel verrassen met iets anders dan het gewone.
2: Oh, iets anders dan het gewone. Ben ik heel benieuwd wat dat is, welk spektakel hij in petto heeft. Spektakel op de skipiste zal het in ieder geval zijn, want Tikke heeft stress voor het skiën.
3: Ik ben super zenuwachtig. Pizza punt. Dat is het enige wat ik op dit moment in mijn hoofd heb. Eén ding is zeker, ik ga sowieso glijden.
0: Hij gaat sowieso glijden. Heerlijk, het enthousiasme van Dikke die dus meekomt op Snowcase. Straks tussen 4 en 6 hoor je in primeur bij Nona en Thibaut wie de tweede artiest is die meegaat met jou en je vriendengroep naar de bergen. Als je ook mee wil, ga zeker eens kijken op Studio Brussel VRT Max. Daar vind je alle info en tickets. Gaan we nu?
2: Jazeker.
1: Wil jij mee op Snowcase met Studio Brussel en een pak straffe artiesten?
4: Tickets en info bij Studio Brussel op VRT Max.
1: Studio
4: Brussel.
5: Mijn state, kassa, loop niet zomaar op Prada. Met Rari loop nog met Whitney.

gasolina. Gasolina. Gasolina. Gasolina. Gasolina.

0: Sisters met Everlong. Het is woensdag 23 september, de dag dat Clouseau onder andere een Koning Boudewijnstadion heeft aangekondigd. De dag waarop de wekker ook niet geraden is geweest. Josse Wiet, administratief medewerker. Wie staat er op onze verjaardagskalender?
1: Bruce uit New Jersey wordt 77 jaar vandaag.
0: Wacht, Bruce uit New Jersey?
1: Ja, the one and only.
0: Jij bedoelt
1: Bruce Springsteen.
0: Ja. Wat een bos. Nog andere mensen?
1: Ja, veel mensen. Lars uit Hoogstraten die viert zijn 23e verjaardag vandaag. Er zijn ook twee Barten jarig. Dat is Bart uit Niel, die 51 wordt. En Bart uit Nazareth, die wordt 60 en die zegt I don't like it.
0: Allee, Koen Wouters wordt ook 60 volgend jaar.
1: Dan Niel uit Roeselaren laat weten dat hij vandaag 7 kaarsjes uitblaast. En zijn neefje Abel wordt 3 jaar vandaag. Ellen uit Waasmunster wordt 48. Ook een paar mama's en papa's die hun dochters een gelukkige verjaardag willen wensen. Dat is Tien uit Beersen, die laat weten dat haar dochter Ella 11 wordt. M uit Ter Hulpen wenst haar dochter een gelukkige 8e verjaardag. En Kim uit Beveren wenst Maite een hip hip hoera.
0: Ademen, Jos. Ja. Blijven ademen.
2: Ben jij vandaag jarig? Stuur nu je telefoonnummer via de VRT Max-app.
3: Eva en Dries.
0: Onze Phoebe Bridgers nu nog voor het nieuws van 8. Stond zo lang op 1 in de afrekening. Nu niet meer, maar door Fontaines eruit gekikt. Dus dat valt nog wel.

0: vanavond op VRT1.
1: Ik ga hier sowieso geen 20 jaar meer zijn. Maar dan kan ik me gewoonlijk niet inbeelden dat dat volgend jaar al zou zijn.
0: Op VRT1 ontmoet Christel mama's die ongeneeslijk ziek zijn. Op VRT Canvas vertelt de docu Achter de tralies van de tijd over oudere gedetineerden. En op VRT Max kan je het volledige nieuwe seizoen van De 12 al kijken. Tot vanavond.
2: In Nederland,
3: doeg.
2: Italië,
3: ciao.
2: Frankrijk,
3: salut.
2: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
4: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
5: Jij?
6: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
5: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
8: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
7: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
9: Recupel. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
10: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
11: Vandaag opera. En morgen Booktopia. Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Ente Gent, Momu, KVS, Booktopia, Concertgebouw Brugge, MC Escher Beyond Infinity, AB, M Leuven en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf geprikkeld, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
12: Studio Brussel. Het is 8 uur, hallo iedereen.
13: VRT Nieuws.
12: Jannik Aert.
11: Maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf geprikkeld, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.

0: terwijl die groep wel jaar na jaar groeit. En de omstandigheden die moeten dus herbekeken worden, zegt de toezichtsraad.
1: Bijvoorbeeld de zware deuren die de oudere gedetineerden moeilijk open krijgen, de wandelafstanden die men moet afleggen om naar het bezoek te gaan, om naar de dokter te gaan, om naar de kinesist te gaan. Men gaat eigenlijk ook wel kunnen vaststellen dat bepaalde oudere gedetineerden die verplaatsingen niet meer gaan maken, omdat dat moeilijk is voor hun.
0: In Roeselare, West-Vlaanderen, is vannacht een man omgekomen bij een brand in zijn huis. Het vuur brak uit in de slaapkamer en verspreidde zich snel en er was ook veel rook. De brandweer kon wel een vrouw redden, maar voor haar man kwam dus alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. In het containerpark van Riemst in Limburg is gisteren een handgranaat gevonden bij het klein gevaarlijk afval. Het park is een tijdje lang ook ontruimd. Dat zegt de afvalophaler Limburg.net.
2: Het is een handgranaat die lijkt te dateren uit de tijden van de Tweede Wereldoorlog. Dus blijkbaar was de granaat op zich wel voor een stukje onklaar gemaakt, maar daar zat wel degelijk nog een deeltje explosieven in, waardoor het toch niet helemaal ongevaarlijk is natuurlijk. En vandaar is het toch aan te raden is, als je dergelijk materiaal hebt, om een bevoegde instanties contact op te nemen en dat niet zomaar aan een recyclagepark achter te laten.
0: De ontmijningsdienst Dovo heeft die granaat meegenomen. En opnieuw twee Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Jana de Kruijenaren pakte zilver in de tijdrit bij de junioren. De medaille was een verrassing voor haar, dus ze was ook heel blij.
3: Ik ben heel blij, want ik had het zeker niet gedacht. Dus ik kreeg eigenlijk meer wattage dan ik moest, want ik dacht gewoon gaan, niet nadenken, gewoon gaan. Ja, het is super blij.
0: En ook bij de mannen junioren behaalde Vic de Smet zilver voor ons land gisteravond. En zo heeft ons land dus intussen al 4 medailles op dit WK wielrennen in Canada. En dan nog dit. Clouseau zal volgend jaar optreden in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. En dat is toch wel opvallend, want het is de eerste Belgische artiest die daar ooit staat. Koen en Chris Wouters vulden al 137 keer het Sportpaleis, nu de AFAS-Dome, een record ook. En op 4 augustus volgend jaar volgt dus het Koning Boudewijnstadion. Daar is plaats voor ruim 50.000 fans, meer dan dubbel zoveel als in de AFAS-Dome. Onder meer Beyoncé en Coldplay traden daar al op. En Koen en Chris Wouters kijken er enorm naar uit.
4: Het is zeker iets waar ik al heel lang zo stiekem in mijn hoofd mee bezig ben. Van, hoe gaaf zou dat zijn, mochten we dat ooit kunnen doen. Je ziet daar dan de Stones spelen of Coldplay spelen en je staat tussen de mensen en je denkt, wow, hoe gaaf is dit.
5: Wij zouden echt onze beide polletjes kussen als we dat zouden uitverkopen. Dat zou ongelooflijk zijn.
0: Het begint hier en daar nog bewolkt, maar op de meeste plaatsen wordt het zonnig vandaag. Met in de loop van de dag iets meer wolken, maar wel overwegend droog bij zo'n 20 graden. En de komende dagen krijgen we meer van hetzelfde weer.
6: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
7: Hajo, wat files vanochtend?
8: Ja, net een ongeval gebeurd op de A19 van Ieper naar Kortrijk. Je staat 10 minuten in de file bij Menen. Op de E40 naar de kust is het 20 minuten aanschuiven tussen Erpenmeren en Wetteren. Daar is de weg wel weer vrijgemaakt na een eerder ongeval. Even kijken, het is vrij druk op de binnenring rond Brussel. Je bent een half uur kwijt van Grote Bijgaarde tot Vilvoorde. En in Brussel dikke problemen door een ongeval in de Kruidtuintunnel en de Rogiertunnel richting Zuid. Op de Kleine Ring is dat. Die twee tunnels zijn gesloten en je moet rekening houden met meer dan een uur vertraging vanaf Koekelberg. Naar Antwerpen geen verrassingen te melden. Het is aanschuiven tot een klein half uur vanuit Turnhout en Hasselt, zie ik. En ook opletten wel tot slot op de E313 naar Hasselt. Daar gaat het 10 minuten langzamer bij Wommelgem door een aanrijding op de spitsstrook.
6: De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.

0: hoort hier ons lievelingsochtendnummer nog voor 9 uur.
1: Dat is een nummer dat klinkt als een roze donut met witte hagelslag.
2: Oh. Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Macabre en Ghost. Je luistert naar de enige ochtendshow met live piano. Met daarbij nog eens een pianist. Jos, wie heb je gekozen om bezongen te worden?
1: Ik heb gekozen voor Boukje uit Lier.
0: Boukje uit Lier, the one and only. Proficiat, hoe oud word jij?
2: Ik word 26 jaar. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, wat een mooie leeftijd. Ik ben ook bijna 26 jaar, dus we kennen de problemen van een 26-jarige. En jouw probleem is vooral het interieur van de Vlaamse huiskamer, want jij bent interieurdesigner.
2: Yes.
3: Vertel eens, wat is je specialiteit als interieurdesigner?
2: Ik doe vooral renovatiewerk.
3: En wat vind je zo doorgaans van de Vlaamse huiskamers? Mooi of iets minder mooi?
2: Het gaat dat er veel renovaties binnenkomen. Ik wil toch zeggen dat er nog veel lelijke interieurs zijn. Dus,
3: Veel lelijke interieurs. Oké, leuk. Daar kan ik wel iets mee. Gaan we zingen, Eva?
0: We gaan zingen. Bakje, hier gaan we.

0: het.
1: Hoera!
0: Wauw, dat was mooi. Dat was wel een klein beetje geaarzeld, maar ja, leuk, leuk.
2: Een hele leuke gniffel. Dat doe je alleen als je jarig bent, hè. Zo gniffelen op je 26e dan nog wel. Paukje, je mag kiezen uit deze drie platen. Ik krijg spontaan zin om mijn lady shave boven te halen. Venus, Shocking Blues, tot op 1 op jouw verjaardag in 69. Als je deze kiest, dan kijken we niet verder. Maar kijken we verder, kunnen we niet meer terug, Paukje.
1: Oh. Jawel, ja, doe die maar. Ik vind het wel heel leuk.
0: Ja, tuurlijk.
2: Echt heel leuk. En ik vind dat helemaal passen bij jou, want jij bent ook echt... Heel... Ja, ze kan dat zelf niet aan.
0: Ja, nee, dat mag niet. Dat mag...
2: Paukje, je bent ook echt heel leuk. Ben je ook jarig deze week? Stuur dan.

0: Eilish. We zijn hier al verrast geweest, zeg, door Clouseau en dat Koning Boudewijnstadion. En nu is Dries de studio uitgelopen. En hij zei dat ik moest zeggen als hij binnen mocht komen. Dries, ja, kom maar.
1: Hallo guys. Ik heb mij verkleed in de volgende artiest die er aankomt over 10 minuten. Waarom? Omdat ik gigantische fan ben.
0: Wait, is dit... Het zou ook wel sober kunnen zijn.
1: Oh my god, herken je mij niet?
0: Op de ene manier weet ik.
1: Kom aan, wacht, zo.
0: Is het Ray?
1: Ja, het is Ray!
0: Ja, zo meteen Joy van Ray. Nu Queens of the Stone Age. 40 max als je beeld bij wil.

0: de gitaar erop. Heerlijk. Easy Street van Queens of the Stone Age. Het is bijna 8:20. En heb je al gefloten vandaag? Dan zal je het straks doen.
1: Dit najaar in Ancien Belgique. Geniet van onvergetelijke concerten van Jay Bernard, The Clockworks, Aileen Orson, Blondshell, Dikke. Of ontdek een van onze vele workshops, expos of screenings. AB, Home of Music. De volledige kalender, info en tickets vind je op abconcert.be. Samen met Humo, De Standaard en Studio Brussel.
2: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
3: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan -50% op Boni Atlantische zalmfilet.
5: De tweede aan -50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Alleen.
7: Hoi.
6: Met twee.
7: Hey, alles goed met jou?
6: Met drie.
8: Oh, maar kijk eens waar schattig.
7: Kom, zie je, Loebas.
6: Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Waele vastgoedmakelaar voor. De Waele vastgoed. Ervaring voor het leven.

0: Coming Home. Dat denkt Charlotte de Witte er ook van. Come on, dance with me. Ja, in Gent denken ze academiejaar op gang trekken met een bang. Want Charlotte de Witte heeft gisteravond aangekondigd dat ze morgenavond op donderdagavond in de Overpoort in Gent gratis een set komt spelen tussen 7 en 8 s'avonds. Een van de allerbeste techno-dj's van de hele wereld die naar haar thuisstad terugkomt voor een gratis set. Ik vind dat fantastisch.
1: Ja, die heeft dat nogal gedaan dit jaar. Of?
0: Ja, in februari op de Kouter toen.
1: Ja.
0: Dus de tweede keer, maar dat was toen een gigantisch succes. Dat was echt een massa aan mensen die eindelijk ook een keer Charlotte Witte aan het werk kunnen zien. Want niet iedereen is into clubben of techno of zo. Maar als het u zo opgediend wordt, nog door de beste dj van de wereld, dat is echt wel...
1: En met daglicht, hoe cool is dat?
0: Met daglicht, heel, heel cool. Nu is het gewoon op straat trouwens. Of zoals ze zelf zegt in haar aankondiging, in de meest iconische nightlife straat van Gent. Ken je de Overpoort?
1: Ja, nog nooit geweest.
0: Ah ja, maar ik wel al vaak in mijn studententijd. En what happens in de Overpoort?
1: Ja, ja, ja.
0: Stays in die Overpoort. En? Morgen tussen 7 en 8. We verwachten u daar. Come on.

0: Morgen gratis op de Kouter in... wat zeg ik? In de Overpoort in Gent tussen 7 en 8. Onze Charlotte de Witte. Zo meteen. Sunshine op je radio. Eerst bij Yannick luisteren, want er zijn steeds meer oudere gevangenen in ons land.
1: Ja, meer dan 700 van hen zijn ouder dan 60 jaar. Dat zijn er zo'n 30% meer dan 6 jaar geleden. En ja, onze gevangenissen zijn daar niet goed genoeg aan aangepast aan die groep. De Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen vindt daarom dat er ook dringend aanpassingen moeten komen voor ouderen in de gevangenissen. Zoals bijvoorbeeld de zware gevangenisdeuren herbekijken en individuele cellen voor oudere gevangenen die toch wel wat zorgboevend zijn. En Clouseau zal volgend jaar optreden in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. En dat is toch wel opvallend, want het is de eerste Belgische artiest die daar op het hoofdpodium staat. En dat op 4 augustus volgend jaar. In het Koning Boudewijnstadion is er plaats voor ruim 50.000 fans. En onder meer de Rolling Stones, U2 en Coldplay traden er al op. En vandaag het weer, het klaart stilaan op. Het is meestal zonnig ook, met af en toe iets meer wolken doorheen de dag. Maar wel droog bij zo'n 20 graden.
2: Goedemorgen.
3: Eva en Dries.
2: Eva en Dries.
0: Wij gaan eens tonen hoeveel zin wij hebben in deze dag. In deze woensdag 23 september. Dries, zet jij anders even de deur van de nieuwe dag open?
4: Dat is heel goed. Amai. Oh, dat is een zware deur, jong.
0: Oké, so far so good. Wij zijn namelijk verliefd op één nummer, wij samen. Een nummer dat op het lijf van onze radioshow geschreven is eigenlijk. Het doet echt hetzelfde. Het nummer als wij elke dag proberen met jullie, dat is gewoon die ene kleine smile, al duurt het maar 3 seconden, op jullie gezicht krijgen. We hebben het over het nummer van Ray en haar 2 zussen, die het nummer Joy gemaakt hebben. En we zullen het eens even gewoon demonstreren anders. Wij hypen onszelf elke dag op deze manier op. En jij kan het ook thuis eens proberen en toepassen op je eigen situatie. Hier gaan we.
4: Heel de week wordt het nog heerlijk zomertje. Oh, nazomer met misschien zelfs 23 graden vandaag.
0: Echt? Kom je pizza eten in de tuin dan straks?
4: Heel graag. En zondag zelfs tot 25 graden. Maar
0: dat is bangelijk, want ik ga kamperen met onze familie. Echt zalig.
4: En de weken zijn 2 woensdag, dus tjaka, mannetjes.
0: Hakken maar. Net gehoord hier bij Studio Brussel. Clouseau komt naar het Koning Boudewijnstadion. En Dries heeft dat net ontmoet en het was niet super gênant.
4: De diesel is nog steeds heel duur, dus laten we allemaal de fiets pakken vandaag.
0: Dat is perfect, dan kunnen mijn prachtige benen nog wat meer bruinen.
4: Ja, bruin voor Charlotte Witte morgen in die Overpoort.
0: De beste vrouwelijke DJ ter wereld, helemaal gratis.
4: Ah, en gepersonaliseerde nummerplaten hebben al 8 miljoen opgebracht dit jaar.
0: Aha, dan hebben wij een idee wat er op de onze zou moeten komen. Dries, zeg het maar tegen iedereen die luistert. Zeg het maar, doe het maar, schat.
4: Ik dacht zo, Griekse ei. Goh, ja, misschien gewoon...
0: Tjaaaa!

0: Yeah, Song 2 van Blur.
1: Er komt straks iemand over bezoek, op bezoek bij Studio Brussel. En het heeft te maken met deze gitaarnoten.
0: Tjoeke.
2: Ah. Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
3: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Iedereen?

0: ouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
3: wauw!
2: Van Vibra.
4: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
3: Ja, ja.
4: En zaterdag Scouts Weekend.
3: Komt goed.
2: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is
3: wauw!
2: Van Vibra.
5: Ik ben het beu!
6: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe verder liever?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij

0: De komende dagen een heerlijke nazomer. T-shirt weather van Circa Waves. Het is 20 voor 9. Ik dacht tijd voor een keer goede muziek.
1: Ah, dat is heel goed, want ik ga mijn vettige vingers van deze piano moeten afvegen. Want die wordt straks bespeeld door iemand heel belangrijk. Er komt straks een band langs om een pianotape te spelen. We mogen nog niet verklappen wie het is. Maar één van ons twee slaapt met de frontman van die band. Oh, wie komt er straks langs voor een pianotape?
0: Amai, wacht, ik ben aan het denken, hè. Ja. Every time I wake up, I will be a bit.
2: Oh! Be a bit stronger. Hey, het is Jan Paternoster hier nog eens. Wij komen langs voor een pianotape en we gaan onze nieuwe single brengen. Wicked, ik kijk er naar uit. Yo!
1: Hey, ik kijk er ook heel hard naar uit. We kunnen het eindelijk zeggen. Sjoeke komt langs bij Studio Brussel. Jan en Dries van Blackbox Revelation komen bij Nona en Thibault een interview geven, maar wel zonder gitaar.
0: Ja. Want, zo heb je ze nog niet veel gehoord, hè?
1: Nee. Ze gaan hun nieuwste single akoestisch brengen op piano. Dat is toch fantastisch?
0: Ja. Ik weet niet of je Jan ooit al piano hebt horen spelen.
1: Nee, dus daar ben ik al heel benieuwd naar.
0: Ja, straks tussen 4 en 6. Ze komen wel een nieuwe single spelen, die ze nog maar juist hebben gereleased vorige week. Wicked, al gehoord?
1: Ik heb ze al heel kort gehoord. Ik vind het heel goed, vooral het einde is al heel dreamy gegeven. Ja, dat vind ik fantastisch.
0: Ja, het is mijn lievelingsnummer van de plaat die eraan komt.
1: Oh!
0: Ja. Echt wel. Ik kan het ook al in harmonie meezingen, maar daarvan zal ik jullie bespaard houden. Ja. Ze hebben ook een hele reeks shows aangekondigd, van Brugge tot Genk, Leuven, ook in Nederland een paar shows. En op 12 maart spelen ze in de Roma. En op 12 maart komt die nieuwe plaat van Blackbox Revelation ook uit.
1: Heel goed.
0: Maar wat een dag is dit al, zeg. Dus straks pianotape met Blackbox Revelation tussen 4 en 6 bij Nona en Thibault.
3: Goedemorgen.
4: Eva en Dries.
3: Studio Brussel.

0: Belgische DJ's zijn goed bezig. Charlotte Witte, die gratis op de Overpoort komt draaien. Maar ook Netsky, die ons helemaal zot aan het maken is. Hij gaat volgens mij met nieuwe muziek komen. Zijn socials waren allemaal leeg. En nu heeft hij een website, een nieuwe website, waar je echt al naar nieuwe muziek, gewoon soms hele stukken nieuwe muziek kan luisteren.
1: Oeh, spannend. Five, six, seven,
0: eight. Verder nog geen info, maar je weet, stay tuned at Studio Brussel, dan zal je het als eerste horen.
1: Het is bijna 9 uur. Zorg dat je morgen kan luisteren, want de wekker is €4.500 al waard aan maaltijdboxen.
0: Tot morgen. Ciao.

0: inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford.
2: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
0: Iedereen?

0: ouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Ja, met die banaan.
3: Daar lig je dan, in bad. Urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
2: Oh.
3: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
6: 9 uur, heel erg goedemorgen.
7: VRT Nieuws.
6: Met Jenny Kaart.
8: Vooruit wil gezinnen meer helpen met de hoge energiefacturen. Op dit moment daalt een deel van de belastingen voor elektriciteit en aardgas zodra er een vastgelegde prijs overschreden wordt. Maar die drempel moet lager, vindt federaal parlementslid van Vooruit, Oscar Suntjes.
9: Wat voor Vooruit essentieel is, is dat een overheid de extra inkomsten die ze krijgt niet in haar eigen zakken steekt, maar maximaal teruggeeft aan de mensen. Vandaag hebben wij al een prijsbeschermingsmechanisme in ons land, waarbij dat de accijnzen automatisch dalen. Maar die drempelwaarde die ligt veel te hoog. Met Vooruit willen we die verlagen, zodat we mensen hun energiefactuur veel sneller kunnen doen dalen.
8: In Genk in Limburg is er
9: zakkensteek, maar maximaal teruggeeft aan de mensen. Vandaag hebben wij al een prijsbeschermingsmechanisme in ons land, waarbij dat de accijnzen automatisch dalen. Maar die drempelwaarde die ligt veel te hoog. Met Vooruit willen we die verlagen, zodat we mensen

0: door de hulpdiensten uit het wrak bevrijd, maar alle hulp kwam spijtig genoeg te laat.
1: Er zijn steeds meer oudere gevangenen in ons land. Meer dan 700 van hen zijn ouder dan 60 jaar. Dat zijn er 30% meer dan 6 jaar geleden. Onze gevangenissen zijn daar wel niet goed genoeg voor aangepast aan die groep mensen. En in de gevangenis van Merksplas wordt dat probleem steeds groter.
2: Het is zelfs zover dat gedetineerden soms met een rollator binnenkomen of rechtstreeks vanuit een woon- en zorgcentrum, omdat ze daar feiten hebben gepleegd. Dat zijn situaties die we vroeger eigenlijk amper tot nooit voor hadden. En dat is nu wel het geval. En dan moet je als gevangenis dan maar op instellen. Maar zo eenvoudig is dat niet. Niemand heeft hier de specifieke zorg en de know-how om dat te doen.
1: De Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen vindt dat er daarom dringend aanpassingen moeten komen voor ouderen in onze gevangenissen. En Clouseau zal volgend jaar optreden in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. En dat is wel voor het eerst dat er daar dan een Belgische artiest zal staan. Koning Chris Wouters vulde al 137 keer het Sportpaleis, nu de AFAS-Doom. En dat is een record. En op 4 augustus volgend jaar volgt er dus ook het Koning Boudewijnstadion. Daar is er plaats voor ruim 50.000 fans. Onder meer Beyoncé en Coldplay en ook de Rolling Stones traden daar al op. En Koen en Chris Wouters, die kijken er enorm naar uit.
3: Het is zeker iets waar ik al heel lang zo stiekem in mijn hoofd mee bezig ben. Hoe gaaf zou dat zijn, mochten we dat ooit kunnen doen? Je ziet daar dan de Stones spelen of Coldplay spelen en je staat tussen de mensen en je denkt, wauw, hoe gaaf is dit?
4: Wij zouden echt onze beide polletjes kussen als we dat zouden uitverkopen. Dat zou ongelooflijk zijn.
1: Het is hier en daar nog een beetje bewolkt, maar de zon komt er overal door, stilaan, met in de loop van de dag iets meer wolken, maar wel overwegend droog bij zo'n 20 graden. En de komende dagen krijgen we meer van hetzelfde weer.
5: Cambio Autodelen. Mijn auto waar ik wil, wanneer ik wil.
6: Studio Brussel. Rick de Bruiker.
7: Ja, Marianne die is er ook bij. Wel de Ierse versie, dankzij Fantasy DC. Maar even goed, Steve Lacy en die juwelenkist van Bruno Mars. Heel erg goedemorgen.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music. Tonight.

head-to-toe so player. Bruno Mars, 24 Karat Magic. Zo dadelijk richting Detroit, Motor City voor een feestje met Inner City. Eerste danspassen in slow motion. En als je niet oplet, nog een slow motion huilscène erbij ook. Het is echt dramatiek op zijn Iers, deze Fontaine's DC en Marianne.

allemaal zo erg geniet. Toch, The Good Life. The Good Life, fantastisch. Op woensdagochtend Kevin Saunderson, die eigenhandig de underground naar boven duwde op deze Good Life Inner City. En deze, die blijft plakken. Die nieuwe van Steve Lacy. Een gast die trouwens heel goed omringd is. Op zijn album kan hij onder andere rekenen op Erykah Badu als guest. Maar ook solo redt hij zich wel. Er is Steve Lacy en oh yeah.

0: Alice May. Over een maand komt haar debuutplaat uit. Alice May, die we hebben leren kennen met de nieuwe lichting natuurlijk. Het is een album waar ze toch zo'n 20 jaar haar heeft toegeleefd en uitgekeken. Heel benieuwd. The Dog Days Are Over. Geen zorgen met Florence en de Machine zo meteen.
1: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Knaldi. Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Vandaag genieten van een symfonie. En morgen eerder comedy. Doe samen met De Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Design Museum Gent, Brusk, H-Concerts, Antwerp Symphony Orchestra, Plein Publiek, Bozar, Opera Ballet Vlaanderen en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
5: De Koning. De slimme kijk op ramen.
6: Slim? Wat is daar nu slim aan?
5: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
6: Huh?
5: Bij ramen van De Koning kiest je slim.
6: Hoe?
5: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
6: Dat is inderdaad slim.
5: Ja, hè?
6: Laat nog eens horen.
5: De Koning.
7: De slimme kijk op ramen.

0: Florence and the Machine, Dog Days Are Over. Aniek die stuurt, ik zit volop in mijn dog days. Die is honden aan het knippen in Opglabeek. Ik krijg er een foto binnen van een border collie die er prachtig uitziet. Een beetje triestig gek daar op die knipbank. Hopelijk niet hard aan het huilen was met deze Florence and the Machine. Het zou perfect kunnen en het zou eigenlijk ook perfect passen, toch? Ik heb nieuwe muziek voor jou.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Onze hotshot deze week die komt uit de US&A, baby. Het is muziek van een jonge kerel die de laatste jaren stapje per stapje en fan per fan ook duidelijk aan het groeien is. Noteer maar Malcolm Todd. Dat is iemand die vanuit LA popsongs schrijft die lekker gebronzeerd zijn onder de zon en die ook vooral in je kop blijven hangen. Dat moet je maar horen. Binnenkort doet hij voor het Nationaal trouwens. En ik denk dat dit nummer daar mogelijk wel eens goed gaat werken bij het publiek.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Malcolm Todd.

Stromae. Toeslemem. Ja, Stromae, dat is een Belg die ondertussen meer fans stelt, denk ik, dan ons land inwoners heeft. Maar het gaat toch in de buurt komen. Ik heb ze niet persoonlijk geteld, maar het zou toch meer dan 11 miljoen zijn, gok ik. Stromae, we gaan straks in de ogen kijken van een Black Eyed Boy naar de meeslepende nieuwe muziek van The War on Drugs. Who's That? Volgens het klassieke recept van de band Soul Food eigenlijk in muzikale vorm.

0: Texas, Black Eyed Boys. We trekken ze meteen op een Eurotrip. Richting van de mooiste steden in Europa, denk ik. De stad van de goulash, van de ruinbars. Misschien ben je er zelf al eens geweest. Ik denk George Ezra ook, die is daar verliefd geworden, want die heeft daar een prachtig nummer over geschreven, zo dadelijk.
1: De Hayley Williams Show, 14 juni 2027 in Vorst Nationaal. Voor het eerst staat de Paramore frontvrouw solo in België. Op 14 juni in Vorst Nationaal. Tickets en info via greenhousetalent.com. De Hayley Williams Show live. Samen met Studio Brussel.
2: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
7: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank.
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
9: Hema!
10: Humo!
11: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexijobs of sponsoren mama en papa.
12: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
11: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
12: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
11: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
12: Hema!
13: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
14: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

een heerlijk huilende George Ezra. Au. Budapest. We hebben een jarige in ons midden trouwens. Trompe Le Monde. Het vierde album van Pinksys is vandaag exact 35 jaar geleden uitgekomen. Dat is die plaat met die hoes, met die oogballen. Misschien zie je het je nog voor je. Heb je misschien gaan kopen in de Free Records op 35 jaar geleden. Het is vooral ook de plaat waar Black Francis echt helemaal naar de voorgrond trad. En een van de eerste nummers op dat cd'tje heb ik hier klaarstaan. Lekker agressief, zoals we Pinksys ook kennen. Dit is Pinksys en Planet of Sound.

aanstekelijk riffje. Very housey, deze Prosper en Clooney. Free your mind. En free your agenda, hopelijk ook een beetje vandaag. Niet druk aan je hoofd. Desondanks, ik heb sowieso muziek voor jou. Deze is goed om alles even los op te laten, sowieso. Het is Belgisch. En het is heel erg straf. Het is Ila. Ik zei daarnet, goed riffje. Wel, deze kan toch ook wel tellen.

Ila Story. Er is een opvolger klaar voor haar debuut. Eindelijk een nummer, album beter met de titel Motherland. Ila stelt het voor in de AB op 28 november. Dit is Buka Shade. En die nemen ons mee tot 10. Lekker prikkelende dansmuziek, hè.

0: stiekem dansje. Op woensdag voormiddag, waarom ook niet, met Buka Shade en een In White Rooms. Of zoals Stefanie het eigenlijk het allerbeste samenvat in de VRT Max app. Tekenschijf, uitroepteken. Wat kan ik daaraan toevoegen? Het is zometeen 10 uur, dat wil maar één ding zeggen. Prince O'Clock op Studio Brussel.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
3: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
2: Ja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
4: Recupel. Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
5: Geef 8 hamburgers.
4: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
7: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
8: Je informeren voor je gaat renoveren?
9: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
8: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
9: Tal van bedrijven en renovatiepanden openen hun deuren.
8: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
10: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: 10 uur, heel erg goedemorgen.
11: VRT Nieuws.
0: Met Danny Kaart.
12: Het is lang geleden dat het nog zo droog was. Het KMI zegt dat we de groot droogste periode sinds de jaren 70 meemaken. Ook in de komende weken valt er nog weinig tot bijna geen regen. En dat kan een probleem worden ook voor onze productie van drinkwater. De drinkwatermaatschappij Vivacqua in Brussel haalt water uit de Maas. En die staat erg laag momenteel. En daardoor moet de productie daar wellicht ook al voor de tweede keer sinds de zomer verminderen. In 17 Vlaamse en Waalse gemeenten staan er nu al beperkingen op drinkwaterverbruik. In Vlaanderen is er voorlopig geen probleem, ook al blijft het droog. De vakbonden van de luchtverkeersleiders van Skies stoppen voorlopig met hun stakingsacties op de luchthaven van Charleroi. Sinds vorige week staakten de luchtverkeersleiders elke nacht omdat ze meer wilden verdienen voor hun nachtshiften. Dat betekent nu wel elke dag tientallen geschrapte vluchten. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke stelde voor om met een externe bemiddelaar de problemen daar op te lossen en de vakbonden zeggen nu dat ze dat een kans willen geven. Vooruit wil gezinnen meer helpen met de hoge energiefacturen. Op dit moment daalt een deel van de belastingen voor elektriciteit en aardgas, zodra er een vastgelegde prijs overschreden wordt. Maar die drempel die moet veel lager. Dat vindt ook federaal parlementslid van Vooruit dat ze dat een kans willen geven. Vooruit wil gezinnen meer helpen met de hoge energiefacturen. Op dit moment daalt een deel van de belastingen voor elektriciteit en aardgas, zodra er een vastgelegde prijs overschreden wordt. Maar die drempel die moet veel

0: Die drempelwaarde die ligt veel te hoog. Met vooruit willen we die verlagen, zodat we mensen hun energiefactuur veel sneller kunnen doen dalen.
1: Er zijn steeds meer oudere gevangenen in ons land. Meer dan 700 van hen zijn ouder dan 60 jaar. Dat zijn er 30% meer dan 6 jaar geleden. Onze gevangenissen zijn niet genoeg aangepast aan die groep en de toezichtsraad voor het gevangeniswezen vindt dat het dan ook anders moet. In de gevangenis van Merksplas is er sinds enkele jaren een afdeling waar oudere gevangenen samen zitten, maar ook daar worden er steeds meer problemen gemeld.
2: Het is zelfs zover dat gedetineerden soms met een rollator binnenkomen of rechtstreeks vanuit hun woning in het zorgcentrum, omdat ze daar feiten hebben gepleegd. Dat zijn situaties die we vroeger eigenlijk amper tot nooit voor hadden. En dat is nu wel het geval. En dan moet je als gevangenis dan maar op instellen. Maar zo eenvoudig is dat niet. Niemand heeft hier de specifieke zorg en de know-how om dat te doen.
1: Op de meeste plaatsen is het intussen al zonnig, met in de loop van de dag af en toe iets meer wolken, maar wel droog bij zo'n 20 graden. De komende dagen krijgen we hetzelfde weer.
3: De Koning. De slimme kijk op ramen. Brussel, Rick de Bruiker.
4: Ja, hier blijven we gelukkig niet droog staan met een playlist die alles smeert en vlot met Jungle, Chase and Status en uiteraard deze sexy motherfucker.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

Horns, stand up please. Sexy motherfucker. Wat een man, Prince, sexy motherfucker. Goedemorgen, het is woensdag. We zijn zo meteen back on 74 met Jungle. Eerst talent van eigen kweek, Jelle den Turk, die stiltjes aan eigenlijk heel Europa aan het veroveren is. Maar zeker ook ons eigen land. Er is een nieuwe plaat op komst van zijn project Dressed Like Boys. En met dit nummer heeft hij dat aangekondigd. And Then I Woke Up, meteen ook de titel van dat album, klinkt als een soort van barokke renaissance. Luister maar.

Jungle back on 74. De zon staat hier in Brussel erg hoog al. Het lijkt een mooie zondag. Wat zeg ik zondag? Het voelt als een zondag. Het lijkt een mooie woensdag te worden. Denk ik toch? Tot die baas aan je bureau staat en deze zin uitspreekt. If you can find the time, heb je nog wat tijd over vandaag? Het is gelukkig net iets anders bij deze Chasing Status. Met de stem van Delilah. Time.

0: Ze komen naar Brussel 26 februari in de ING Arena voor een gigantisch feest, denk ik. Chase and Status met The Time. Ik ga verder met nummers die perfect passen bij deze zwoele nazomer van Ella Parks en Talking Heads.
1: Avonden vol kippenvelmomenten en meeslepende meezingers. Dit najaar hoor je de meest indrukwekkende stemmen en popklassiekers in La Madeleine. Laat je raken door het talent van Freya Ridings, Gavin DeGraw en Matt Hansen. You gotta let him go. Tickets en info, livenation.be. Samen met Studio Brussel.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
4: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. Eén fles plus één fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Talking Heads. This Must Be the Place, een nummer als een hangmat eigenlijk. Maar wel een hangmat waar deze Arlo Parks stiltjes aan komt schudden. Met een drumgroove die voor mijn part eeuwig mag blijven duren.

Stijn is zuur dat hij ook in de rush zit om zijn hond nog buiten te krijgen deze voormiddag. Ik snap het alles door elkaar, soms helpen na woensdag voormiddag. De rush van editors. Wat kan maar dat een super woensdag worden? Met deze muziek, maar zeker ook met de glimlach van Lily Allen die eraan komt. En met de roze bril. Die komt van Elton John. Hier samen met Turnstile.

0: gedaan met Lily Allen, Smile. Ik heb Arcade Fire en een eerste naam voor onze snowcase.
1: Van virtuoze riffs en rauwe rock tot meeslepende folk metal. Dit najaar brengt de grenzen van het gitaargenre naar Ancien Belgique. Laat je wegblazen door de unieke sound van Last Train, Olivia en LVT. Tickets en info, livenation.be. Samen met Studio Brussel. It's a
2: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Luister, hè. Het enige dat ik wil, is zelfstandig zijn. Mijn eigen praktijk, eigen klantjes, eigen centen. En niet al die paperassen!
4: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat, is er Dexter. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
6: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
7: Wel, meneer, 5317.
6: Ja, maar mijn naam is...
7: Ja, 5317, ik weet het.
6: Oké.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Ja, Peter, dus er zijn verschillende opties die we samen...
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
8: Knaldi!
9: Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
10: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.

0: Arcade Fire and the Suburbs. Liefhebbers van de pre, de après. En eigenlijk eender welke ski, die moeten even opletten, want we zijn er terug volgend jaar met de Studio Brussel Snowcase. Deze keer trekken we naar Saint-Laurent-d'Arve. Ik hoop dat ik dat juist heb uitgesproken. Saint-Laurent-d'Arve, het skigebied Les Cibelles. Als je dat weet liggen of niet, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Het enige waar je goesting in moet hebben is 1. De latten of het board. En 2. De muziek, want we nemen weer een pak artiesten mee. Gisteren hoorden we dat Dikke erbij is. En vanavond hoor je bij Nonna en Thibaut een tweede naam van de line-up. Dus als jij een groot sneeuwfeest wil beleven, 6 tot 13 maart, de Studio Brussel Snowcase met een pak muziek, waaronder dus ook deze man, Dikke. Ik hoop dat hij die Atomic Orchestra niet meeneemt, maar je hoort ze wel hier, Beef met mezelf.
1: Volle klas, het laat me spreken gewoon. Jullie zijn loyaal aan de verkeerde persoon. Die life die ik leef, heb ik al geleefd in mijn droom. Maar hey, ja, wat moet je anders, ik beleef het gewoon. Mijn jongen zegt die goede kant van je thuis laten. Want de zaken zit geen liefde, maar buit maken. Dat is minder insteken dan eruit halen. Rook weer een tabak aan, mama zegt dat ze het ruikt aan me. Brand gaat in mijn jas, want we leven tussen as. Papa zegt maar laat die chain, ik zie liever met een tas. Mijn hart hier.

Furious duetje. Robert Smith. En Olivia Rodrigo, What's Wrong With Me. Nu een man die graag muziek maakt, maar die ook verdomd graag op een tennisveld staat. Backhand, forehand, Admiral Freebie, die is er niet vies van. En van een goede groove ook niet. Einstein Brain.

0: En toen, na dat tuur had geghost.
1: Nee.
0: Jawel. Toen is hij gewoon op iemand anders.
1: Jij meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Tegen klanten met een sterke inderdaad, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in de pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
7: Maak nu een afspraak op carglass.be.
8: Oei.
9: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
9: Ja, en hoe verder liever?
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
9: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
10: Dag, Simo.
11: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleggen gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
12: Media bij Carrefour.
13: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
14: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
15: Van het bos tot in de tuin.
14: Zagen.
15: Snoeien.
14: Blazen.
15: Maaien.
14: Meer maaien.
15: En nog meer maaien.
14: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
15: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
14: Stiel. Sterk werk.
16: Oh, zalig, hè?
17: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
16: Oh.
17: Oei.
16: Met een enkel.
17: Schat, zo vuil?
16: Nee.
17: Wat kunt er nog op staan?
16: Zo'n beetje.
17: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
16: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
17: Ah, oh, dat is in orde dan.
18: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
19: Dit is Studio Brussel.
20: Studio Brussel.
21: Goedemorgen, 11 uur.
22: VRT Nieuws.
21: Met Jannie Kaart.
23: Diesel tanken wordt morgen weer wat goedkoper. Nu betaal je nog maximaal €2,50 voor een liter diesel te tanken, maar morgen gaat daar toch wel bijna 10 cent weer af. De brandstofprijzen stijgen al sinds een goed half jaar, sinds de oorlogen in het Midden-Oosten, maar ook die van Oekraïne en verschillende aanvallen op olieinstallaties in die regio's. Het gerecht heeft een onderzoek geopend naar de dodelijke brand vannacht in Roeselaar in West-Vlaanderen. Daarbij is een man van 60 om het leven gekomen en zijn vrouw raakte licht gewond. De onderzoeksrechter en gerechtsdeskundigen onderzoeken nu wat er gebeurd is. Volgens onze informatie van VRT Nieuws zijn er brandversnellers gevonden en zou het dus ook om brandstichting kunnen gaan. De vakbonden van de luchtverkeersleiders van Skies stoppen voorlopig met hun stakingsacties op de luchthaven van Charleroi. Sinds vorige week staakten de luchtverkeersleiders al elke nacht, omdat ze meer willen verdienen voor hun nachtshiften. Maar dat betekent dus wel elke dag tientallen geschrapte vluchten. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke stelde voor om met een externe bemiddelaar de problemen op te lossen. En de vakbonden zeggen nu dat ze dat toch wel een kans willen geven. Het KMI zegt dat we de droogste periode sinds de jaren 70 meemaken. Ook de komende weken valt er nog weinig tot bijna geen regen en dat kan een probleem worden voor onze productie van drinkwater. Drinkwatermaatschappij Vivacqua in Brussel haalt water uit de Maas. Die staat ook nu erg laag. En daardoor moet de productie wellicht voor de tweede keer sinds deze zomer verminderen. In 17 Waalse gemeenten gelden nu wel al beperkingen op drinkwaterverbruik. In Vlaanderen is er voorlopig geen probleem, ook al blijft het wel droog. En droog zal het ook wel blijven vandaag, op de meeste plaatsen ook met zonnige perioden, met in de loop van de dag iets meer wolken, maar dus vooral droog en 20 graden. En de komende dagen krijgen we meer van het 17 Waalse gemeenten gelden nu wel al beperkingen op drinkwaterverbruik. In Vlaanderen is er voorlopig geen probleem, ook al blijft het wel droog. En droog zal het ook wel blijven vandaag, op de meeste plaatsen ook met zonnige perioden, met in de loop van de dag iets meer wolken.

0: DJ, gonna burn this goddamn house right down. Oké, Sophie.
1: Oké, het is maar woensdagochtend, op het gemak.
0: Maar misschien kan ik wel helpen hoor. Om de boel hier in lichter light te zetten met New Gold Dream van Simple Minds zometeen. En met deze uit de nieuwe soundtrack van GTA 6. Heb je hem al gehoord? En heb je iets om te noteren vooral, want het is een hele waslijst aan namen in de credits. Catriel en Paco Amoroso, Pink Panthers, Etienne de Crécy en Fred again. Doen allemaal mee op deze Sexy Magic.

denderende drums en die slepende synths van Simple Minds. Anyone, Anytwo, Anythree, Anyfour. New Gold Dream en 1, 2, 3, 4. We gaan richting de drums van Mario Goossens. En vooral ook de riffs van Ruben Blok natuurlijk. Op deze nieuwe van Triggerfinger. No

Triggerfinger, No Trouble. Wil je ook geen trouble mee met die gasten? Trouwens, het is vanavond voor de eerste keer een nieuwe show hier op woensdag. Vanaf nu elke woensdag eigenlijk om 9 uur op Studio Brussel een vaste afspraak met Esther Nwanu en Gaylor Kiyaku. Die gaan dan volop voor de nieuwste releases en andere gebeurtenissen binnen de hip-hop en de R&B. Met uiteraard ook veel Belgisch talent, zoals deze...

Je moet zien dat ik hier niet te veel in mijn danspassen kruip. Of ik ga er nog een verrekking aan over deze woensdagvoormiddag. Miss Angel en Who. Maar langs de andere kant, ik ben het mezelf aan het aandoen. Want ik heb ook nog Disclosure in de playlist staan. En Warhouse, die ook al best dansbaar is, die nieuwe.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
2: Volkswagen. Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
3: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
6: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
7: Alles is op.
6: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
7: Oké,
6: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Studio Brussel.

Disclosure. Straks gaan we verder dansen hoor. In het donker zelfs. Met The Boss of met Celeste. Maar eerst lokaal talent. Maarten de Volder, die heeft al wat bij elkaar geschreven. Niet enkel voor Balthazar. Zeker ook voor Warhouse. En er komt nog een hele hoop muziek bij trouwens. Want er is een album opkomst. The Donkey getiteld. En het is ook vooral iets elektronischer. Zo blijkt. Dat hoor je eigenlijk ook al hier. In deze eerste single. Of het is een nieuwe single. Sinds Warhouse. Simple Pleasures. Ja.

Indrukwekkende stem, Celeste. Stop This Flame, zeker niet in het geval van Bruce Springsteen. Die mag zich vanaf vandaag 77 noemen. Jawel, gelukkige verjaardag aan de boss. Studio.

0: somber. My body isn't ready. Het is woensdag voormiddag. Misschien zit je wat te diep in je werk. Ik krijg een bericht van Eline dat ik even Pascal, Ben en Steve moet wakker maken. Mannen, wakker worden. Er komt nog een pak muziek aan. Dus even opkikkeren met Walk the Moon.
1: Leef gerust met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
2: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
3: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
2: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
4: Recupel. Profel.
5: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
6: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
7: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
8: Hallo.
7: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
9: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij...

trouwens al plannen. Nee, ja, geen zorgen. Het is heel simpel. Als jij vrijdagavond om 7 uur de radio opzet, dan wandel je binnen in het grootste feest van heel Europa. Het is echt waar, met de Europe's Biggest Dance Show. Het is een radioshow, maar het is eigenlijk een gigantisch feest. Want we zenden uit over 11 landen, 12 radiozenders, van de BBC tot pakweg de radio in Oostenrijk. Met de beste dansmuziek. En wij doen ook mee met Amber Broos. En een half uur lang beste van Belgische bodem. Deze kan er dus ook perfect tussen. Vrijdagavond, 7 uur. Europe's Biggest Dance Show. Dit is Amélie Lens en Angèle en hun

met de kokosnoten in de aanslag. Voor de vrienden van de poëzie, Absent Minded en hun versie van Hugo Claus natuurlijk in deze Enva. Ik vraag me af, is dat nog steeds zo'n kampvuurklassieker? Ik heb zelf al lang niet meer rond de vuur gezeten, besef ik, met die droogte, met die hitterecords. Het is bijna 12 uur, ik laat jou zo achter bij Gunter D. Eerst nog eentje van Balu Brigada, deze Bad Head. Komt-ie.

0: Vanavond op VRT1.
1: Ik ga hier sowieso geen 20 jaar meer zijn. Maar dan kan ik me gewoonlijk niet inbeelden dat dat volgend jaar al zou zijn.
0: Op VRT1 ontmoet Christel mama's die ongeneeslijk ziek zijn. Op VRT Canvas vertelt de docu Achter de tralies van de tijd over oudere gedetineerden. En op VRT Max kan je het volledige nieuwe seizoen van De 12 al kijken. Tot vanavond.
2: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat lief?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om jou met pensioen bezig te zijn. Waar gaat dat?
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
6: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
0: Vandaag een expo. En morgen liever techno? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor De Munt, De Single, SeaMine, Wheels, Smak, Full Circle Antwerp, Gum en Plantentuin, KMSKA en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
7: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
8: De Keuning. De slimme kijk op ramen.
9: Slim? Was daar nu slim aan?
8: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
9: Huh?
8: Bij ramen van De Keuning kiest je slim.
9: Hmm.
8: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
9: Dat is inderdaad slim.
8: Ja, hè?
9: Laat nog eens horen.
8: De Keuning. De slimme kijk op ramen.
10: Dit is Studio Brussel.
11: Studio Brussel.
12: Een hele goede middag, het is 12 uur.
13: VRT Nieuws.
12: Hier is Toon Janssens. Dieseltanken wordt weer wat goedkoper. Nu betaal je nog maximaal 2,50 euro voor een liter diesel, maar morgen gaat daar bijna 10 cent per liter af. De brandstofprijzen stijgen al sinds een goed half jaar, sinds de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne en de verschillende aanvallen op olieinstallaties in die regio's. Het gerecht heeft een onderzoek geopend naar de dodelijke brand vannacht in Roeselaren in West-Vlaanderen. Daarbij is een man om het leven gekomen, zijn vrouw raakte licht gewond. De onderzoeksrechter en gerechtsdeskundigen onderzoeken nu wat er precies gebeurd is. Volgens onze informatie zijn er brandversnellers gevonden en zou het dus om brandstichting kunnen gaan. In Antwerpen krijgen studenten vandaag gratis condooms uitgedeeld door Sensoa. Steeds minder jongeren gebruiken condooms, terwijl die net het beste beschermen tegen SOA's, zoals chlamydia en gonorreu. Daarom start Sensoa een nieuwe campagne voor 20 tot 25-jarigen. Die moet hen aanmoedigen om voor het vrije over condooms te praten. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de jongeren dat moeilijk vindt. Wie er wel over praat, gebruikt vaker een condoom, zegt Sensoa.
14: Ze hebben schrik dat ze gaan afgewezen worden door een partner. En men heeft soms de juiste woorden niet. Of men heeft schrik dat hun partner gaat denken dat je hen niet vertrouwt. En daarom stelt men het gesprek uit of heeft men het gesprek helemaal niet. Daarom willen we met de campagne voorbeeldzinnen geven, tips geven over hoe je dat gesprek kan aangaan.
12: In Marokko zijn de stembureaus 2 uur geleden opengegaan om er een nieuw parlement te kiezen. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de dodelijke jongerenprotesten van vorig jaar en sinds tienduizenden Marokkanen naar het Spaanse plekje Ceuta zijn gevlucht. Heel wat Marokkanen zijn ontevreden omdat het leven er erg duur is geworden en omdat er veel mensen geen werk vinden. Zo'n 16 miljoen Marokkanen hebben zich geregistreerd om te gaan stemmen en dat is een stuk minder dan bij de vorige verkiezingen, zegt Samira Jadir, correspondent zit in Marokko.
11: Nou, de jongeren hier hebben weinig vertrouwen in de politiek. Een jaar geleden ging juist deze generatie de straat op om betere leefomstandigheden te eisen. Maar deze Gen Z-protesten werden beantwoord met een hard optreden van de politie. Ze hebben mede hierdoor dus het idee dat er niet naar hen wordt geluisterd. En ze zien ook geen politieke partijen die dat wel doet.
12: Het weer, het is vrij zonnig vanmiddag. Soms trekken er wat wolken voorbij.
11: Maar deze Gen Z-protesten werden beantwoord met een hard optreden van de politie. Ze hebben mede hierdoor dus het idee dat er niet naar hen wordt geluisterd. En ze zien ook geen politieke partijen die dat wel doet.

0: Goedemiddag en welkom bij nieuwe 5 over 12, de woensdageditie. En die beginnen we goed met Only the Poet.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Vanaf vandaag kan je naar de nieuwe film van Brad Pitt gaan kijken. Heart of the Beast, zo heet hij. Een survivalfilm met Brad Pitt in de hoofdrol. Een film dus waar heel wat vrouwen en ook sommige mannen extra naar uitkijken. Aangezien Brad Pitt natuurlijk de hunk de hunks is. Wij gaan deze middag op zoek naar dingen die jij zou zeggen tegen Brad Pitt als je hem tegen het lijf zou lopen. Stuur jouw hormonale suggesties nu door via de app van VRT Max. En wie weet haal je dan straks de top 5 van de leukste inzendingen. Wat zou jij zeggen als je Brad Pitt tegen het lijf loopt? Denk eens goed na en stuur door via de app van VRT Max. Ik zal beginnen. Stel dat ik Brad Pitt tegen het lijf zou lopen, dan zou ik dit tegen hem zeggen. Oh daddy.
1: 5 over 12. Studio Brussel. Oh.

Dat waren ze met She Wants to Move. Vandaag komt de nieuwe film Heart of the Beast uit met uber-hunk Brad Pitt in de hoofdrol. Wij gaan daarom deze middag op zoek naar dingen die jij zou zeggen tegen Brad Pitt als je hem tegen het prachtige lijf zou lopen. Eens kijken wat er allemaal al is binnengekomen in de app van VRT Max. Femke uit Gent, die zou dit tegen Brad Pitt zeggen als hem tegen het lijf loopt. Gek op jou.

Betty uiteraard van Big Brother. En hij die uit Tine, die zou dit dan weer zeggen als ze Brad Pitt tegen het lijf loopt. Need You Tonight van INXS. Oké, Heidi. Wat zou jij tegen Brad Pitt zeggen als je hem tegen het lijf zou lopen? Stuur jouw suggesties nu door via de app van VRT Max. Straks de top 5 van de beste inzendingen. Nu eerst Lorde.

0: favoriet van onze grijsdeurwaarde. Mevrouw van Burm, die nu ook bij haar gong staat. Kijk, ze heeft erop geslaan. Dat wil zeggen dat ze al de inzendingen nu gaat bekijken en bestuderen. En de top 5, die hoor je zo na Aura en Camel Fat.
1: De Powerline Store. De Britse singer-songwriter komt naar Brussel. Met haar nieuwe album en special guest Violet Grove. Op vrijdag 4 december in Forst Nationaal. Tickets en info livenation.be. Biba Doobie live. Samen met Studio Brussel.
2: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be. Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
3: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Studio.
1: Studio. Brussel. Studio Brussel. Life is music.

0: en Camel Fat, dat was Panic Room.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Heart of the Beast, zo heet de nieuwe survivalfilm met Brad Pitt in de hoofdrol. De film is vanaf vandaag te zien in de bioscoop. We zijn partner van die film, dus vandaar dat we dat in jouw strot duwen deze middag. En daarom maken we vanmiddag ook een top 5 van dingen die je zou zeggen als je Brad Pitt zou tegen het lijf lopen. We beginnen zoals steeds op plek 5 en daar staat de inzending van Jens. Goedemiddag Jens.
2: Dag Gunther.
0: Goedemiddag. En proficiat met jouw 5e plek.
3: Ja, goedemiddag Jens. Boy.
0: Ja. Ga je naar die film gaan kijken? Kan je even spontaan ja zeggen? Dat zou de sponsor leuk vinden.
2: Ja, zeker. Zeker, graag.
0: Die willen we allemaal zien natuurlijk. Hè. Heart of the Beast, vergeet dat niet, beste mensen. Wij zijn benieuwd, want in die film zit Brad Pitt natuurlijk dus in de hoofdrol. Wat zou jij tegen Brad Pitt zeggen als je hem tegen het lijf zou lopen?
2: Ik zou Sexy Boy zeggen van Air.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 5.

0: Dat waren 21 Pilots. Al meer dan 30 jaar verovert acteur Brad Pitt heel wat vrouwenharten en ook sommige mannenharten natuurlijk, want we zijn lekker inclusief. Hij speelt de hoofdrol in een nieuwe film, Heart of the Beast, die vandaag uit is. En daarom maken we vanmiddag een top 5 van dingen die je tegen Brad Pitt zou zeggen als je hem tegen het lijf zou lopen. Op plek 4 van die top 5 staat de inzending van Cassandra uit Sint-Stevens-Woluwe. Zij zou dit tegen Brad Pitt zeggen als hij hem tegen het lijf loopt. I need your love.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
2: Nummer 4.

0: Spike Dis Dummies. And I remember. Zometeen de top 3 van vandaag. En die krijg je te horen na Coldplay.
1: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
2: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
2: Voor de volle 100%. Met de pro van... Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
4: Ik ben het beu!
2: Oei.
4: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek. Ver genoeg van uw ex.
4: Ja, en hoe verder liever?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
4: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
5: Dag, Simo!
6: Knaldi!
7: Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
8: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
9: Amai, de back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebus.
10: Ah, hoor ik mijn naam?
9: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
10: Ik bouw slim op.
9: Ja, maar duidelijk niet snel, hè?
11: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Bijstig toch?
12: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
0: Studio Brussel.

0: Coldplay en Paradise.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Vanaf vandaag nieuw in de bioscoop Heart of the Beast, een survivorfilm met Brad Pitt in de hoofdrol. Voor velen de knapste man op deze aardbol. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van dingen die je zou zeggen tegen Brad Pitt als je hem tegen het lijf loopt. We zitten bij de top 3 en op 3 staat de inzending van Pascal uit Maasmechelen. Goedemiddag Pascal.
2: Goedemiddag.
0: Ah, het kon ook een vrouw zijn, maar het is een man. Zwaar, hè, Pascal?
2: Nee.
0: Ja, oké, 100% man.
2: 100%.
0: Oké. Maar toch heb jij ook kriebeltjes in de buik voor Brad Pitt, neem ik aan.
2: Kriebeltjes in de zin van, er is al zoveel reclame gemaakt dat ik zoiets heb van get out of my head en ik wil de film graag zien.
0: Oké, bedankt voor deze nummer 3.
1: Brussel, 5 over 12. Nummer 3.

0: You got to get ahead. Dat was Red Light. Brad Pitt die schittert dus vanaf vandaag in de nieuwe film Heart of the Beast. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van dingen die je tegen Brad Pitt zou zeggen als je hem tegen het lijf zou lopen. Op die tweede plek van de top 5 staat de inzending van Hannes uit Gent. Goedemiddag, Hannes.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag en proficiat met jouw tweede plek. Maar Brad Pitt die brengt wat los bij wat mannelijke luisteraars, want we hebben voornamelijk mannen in onze top 5 vandaag. Wij zijn benieuwd, wat zou jij zeggen tegen Brad Pitt als je hem zou tegenkomen?
1: Be my baby van
2: The Romance. Radio Brussel, 5 over 12. Nummer 2.

0: The Ronettes en Be My Baby.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Zometeen de nummer 1 van vandaag is een overzicht van de top 5 dingen die je tegen Brad Pitt zou zeggen als je hem tegen het lijf loopt. Op 5, Sexy Boy van Air. Op 4, I Need Your Love van Calvin Harris en Ellie Goulding. Op 3, Get Out of My Head van Red Light. En op 2, Be My Baby van The Ronettes. En op 1 staat de inzending van Robin uit Gent. Goedemiddag Robin.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag en gefeliciteerd met jouw eerste plek vandaag. En nog meer goed nieuws, want jij bent vandaag...
3: De leukste. Je bent vandaag de leukste. Hey.
0: Goed gedaan, Robin. Wij zijn benieuwd, wat zou jij tegen Brad Pitt zeggen als je hem tegen het lijf loopt?
2: Now, will you go to bed with me?
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 1.

0: Would you go to bed with me?
1: Touch and Go, de nummer 1 van vandaag. Dat was Would You Go to Bed With Me? Een vraag die mij zelden gesteld wordt. Maar goed, daarover een andere keer meer.

0: En toen, nadat Tuur had geghost...
1: Nee.
0: Jawel. Toen is hij gewoond op iemand anders.
1: Je meent haar.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht share, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
9: Iedereen?

0: ouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Gaan met die banaan.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
3: Het is 1 uur, een heel goede namiddag.
7: VRT Nieuws.
3: Met Toon Janssens.
8: Een Belgische robotwagen mag over enkele jaren mee naar de maan. In Zaventem in Vlaams-Brabant is een nieuwe maanwagen voorgesteld, de Love Me. Over 3 jaar moet die kunnen rondrijden op de Zuidpool van de maan. De nieuwe maanrover is ontwikkeld door het Belgische bedrijf Space Apps en zal in 2029 meereizen met de eerste maanmissie van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos.
9: Dit is eigenlijk een maanrover van medium klasse, dus 40 kilogram, dus eigenlijk perfect om op veel landers mee te kunnen gaan en toch heel nuttige wetenschappelijke en technologie demonstraties te gaan doen. Dus we kunnen echt heel nuttige data gaan leveren aan NASA of ESA die een maanbasis willen bouwen. Evengoed aan wetenschappers die willen bekijken wat de oorsprong is van ons zonnestelsel. Dus een heel goede balans tussen niet te klein en niet te groot.
8: In Antwerpen is een kleuter in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht nadat het jongetje bijna was gestikt op school. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en het parket bevestigt dat. Het ongeluk gebeurde gisteren tijdens de middagpauze. Het jongetje van 3 verslikte zich tijdens het eten. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en reanimeerden de kleuter. In Antwerpen krijgen studenten vandaag gratis condooms uitgedeeld door Sensoa. Steeds minder jongeren gebruiken condooms, terwijl die net het best beschermen tegen SOA's zoals chlamydia of gonorreu. Daarom start Sensoa een nieuwe campagne voor 20 tot 25-jarigen. Die moet hen aanmoedigen om voor het vrije over condooms te praten. Want uit onderzoek blijkt dat de helft van de jongeren dat moeilijk vindt. Deze studenten vinden het toch noodzakelijk.
10: Ik denk wel dat dat doodnormaal zou moeten zijn. Dat is wel iets belangrijk. Maar ik denk dat veel jongeren daar wel lastig mee hebben om daarover te praten.
11: Zeker met de gevaren die dat dan kan meebrengen, zoals bijvoorbeeld SOA's.
12: Ik zou mij bij eender welke persoon er wel gewoon veilig over voelen om erover te praten. Ook al is dat misschien in het begin een beetje awkward, maar dat hoort er nu wel gewoon eenmaal bij.
13: Ergens hoop je dat de anderen daarover beginnen, maar je moet, als dat niet gebeurt, dan moet je ook wel zelf die stap kunnen nemen. Dat moet gewoon klaar liggen, denk ik gewoon.
8: In Marokko zijn het vandaag parlementsverkiezingen. De eerste verkiezingen sinds de dodelijke jongerenprotesten van vorig jaar en sinds de migratiecrisis in de Spaanse grensstad Ceuta, waar in de zomer plots tienduizenden migranten uit Marokko aankwamen. De werkloosheid in Marokko is hoog en veel jongeren zien geen toekomst in hun land. Dat zegt Samira Jadir, correspondent in Marokko.
14: Nou, de jongeren hier hebben weinig vertrouwen in de politiek. Een jaar geleden ging juist deze generatie de straat op om betere leefomstandigheden te eisen. Maar deze Gen Z-protesten werden beantwoord met een hard optreden van de politie. Ze hebben mede hierdoor dus het idee dat er niet naar hen wordt geluisterd. En ze zien ook geen politieke partijen die dat wel doet.
8: Het weer, zonnig vanmiddag, soms wat wolken. In de namiddag of in het binnenland liever halen we tot 20 graden. Vanavond en vannacht kans op wat lichte regen. Morgen begint de dag grijs, daarna...
14: Mede hierdoor dus het idee dat er niet naar hen wordt geluisterd. En ze zien ook geen politieke partijen die dat wel doet.
8: Het weer, zonnig vanmiddag, soms wat wolken. In de namiddag of in het binnenland liever halen we tot 20 graden.

Solitude is Bliss, maar samen die woensdagnamiddag induiken is misschien nog leuker. Welkom ook onder andere aan Rudolf, Robin uit Gent en Robin uit Torhout, die net via de VRT Max app stuurt: ik ben bijna thuis van school, nu in de auto vanuit Brugge. Dan wens ik je daar een fijne zonnige rit. Zet het maar wat luider in die auto, als het mag. Van mij mag het. Dan hoor je de passen en de lyrics van IJsland nog een tikkeltje beter.

0: muziek onderweg naar alle woensdagnamiddag hobby's. Onder andere deze London Grammar en Baby It's You. En de volgende is van Imagine Dragons.
1: Full Circle Antwerp. Op 10 november. 1 ticket, 1 stad, oneindig veel sidequests. Ontdek 150 Belgische artiesten op 40 unieke locaties. Van het MAS, schoolverdiep in het stadhuis en de Singel, tot het Centraal Station en natuurlijk de vertrouwde iconische clubs. Tickets en info, full-circle.be. Samen met Studio Brussel.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
3: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
5: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
4: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
6: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
7: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

Whatever It Takes van Imagine Dragons. Een heel erg goede woensdagnamiddag. Straks een plaatje vieren dat vandaag 35 jaar oud is. Dus te zeggen, een heel album van Primal Scream. En nu naar het band luisteren van wie je de presentator straks nog eens hoort tussen 4 en 6. De zanger bedoel ik. Dit is Equal Idiots en Adolescence Blues.

0: Lessons Blues equal idiots. En zo is het bijna 1:30 en we moesten iets vieren. 1991, dat was een heerlijk jaar voor albums die nu allemaal zeer tijdloos zijn. Vandaag zijn er zo 2-jarig, namelijk Trompe Le Monde van Pixies. Daar ga ik straks iets uit spelen. En Screamadelica van Primal Scream, ook jarig vandaag. En dus exact 35 jaar oud. Primal Scream, ja, een rock'n'roll band die ook hield van heel diverse muziekgenres. Die ze heel graag ook wat meer wilden laten horen op dat derde studioalbum. Dus Screamadelica, die rode hoes is dat, met dat geel en blauw en zwart. En was dat nu een mannetje of niet? Het doet er allemaal niet toe. Het zag er allemaal inderdaad een beetje psychedelisch uit. Want de inspiratie die haalden ze uit de acid house scene van dat moment in Engeland. Die was toen all over the place. En ze kozen heel bewust voor 2 house DJ's om hun plaat te produceren. De bekendste was Andrew Weatherall. En dit nummer, daar hebben toen heel veel mensen op gedanst. Dat was rock'n'roll en dansbaar tegelijkertijd. Primal Scream en Loaded.
1: Studio Brussel.
2: Just what is it that you want to do?
3: Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
4: Away, baby, let's go.
3: We're going to have a good time. We're going to have a party.

0: Een duet dat tot stand is gekomen dankzij de live concerten waar Olivia Dean het eerst meezong. En toen werd het ook officiële nummer. Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In.
1: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten. It's a
2: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week InForce batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
5: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
8: Geef uw ondernemingsnummer.
9: Ja, maar is dat zelfs als een BTW-nummer?
8: Oh, weet je wat? Hier is mijn huisnummer. See. Nummer 17, bus 3. Trek er uw plan mee. Nee.
10: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat...
8: En nummers haat...
10: Is er Dexter.
8: Ja.
10: Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be.
11: Studio Brussel.

0: need you home. Dirty Cash Money Talks, Pazza and Adventures of Stevie V.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.
0: Vorige zaterdag 3 shows, 3 landen op 1 dag. Nothing the Thieves waren in het land in de AB Club. Dit is Baby Cool.

0: Life is... It is music. Studio Brussel.
1: En we gaan met een zachte stem en geweldige muziek naar het nieuws van 2 uur. Dit is Leon Bridges met Better Man.

0: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
1: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
0: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. En dit keer Italië zelf als het beloofde land.
2: De VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom. Donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
3: Nog voor je kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
6: Ah, hoor ik mijn naam?
4: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt.
6: Ik bouw slim op.
4: Maar niet snel.
6: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
7: Humo!
8: Humo!
9: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexiejobs of sponsoren mama en papa.
10: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
9: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
10: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
9: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
10: Humo!
11: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
12: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
13: Oké,
12: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
14: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
15: Dit is Studio Brussel.
16: Studio Brussel.
17: Het is 2:00, een heel goede namiddag.
18: VRT Nieuws.
17: Toon Janssens.
19: Nederland doet in 2027 opnieuw mee aan het Songfestival. Dat melden toch verschillende Nederlandse media. De deelname ligt voor sommige landen gevoelig door de Israëlische aanvallen op Gaza. Vorig jaar deed Nederland niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. En vorige maand nog liet de Nederlandse omroep Avrotros weten ook in 2027 niet te zullen deelnemen. Maar volgens verschillende Nederlandse media zal de overkoepelende omroep NPO nu zelf de deelname organiseren, zodat Nederland toch mee kan doen. De kleuterschool in Antwerpen, waar gisteren een kindje van 3 levensgevaarlijk gewond raakte nadat dit bijna was gestikt in zijn eten, krijgt deze week extra ondersteuning van het CLB. Zowel de leerlingen, de ouders als het personeel van de school zijn erg aangedaan door wat er is gebeurd. Het incident gebeurde gisteren tijdens de middagpauze. Er kwam eten vast te zitten in de luchtpijp van de kleuter. Die werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Het is intussen niet duidelijk hoe het op dit moment met de jongen gaat. In Zaventem in Vlaams-Brabant is een nieuwe maanwagen voorgesteld, de Love Me. Over 3 jaar moet die kunnen rondrijden op de Zuidpool van de maan. De nieuwe maanrover is ontwikkeld door het Belgische bedrijf Space Apps en zal in 2029 meereizen met de eerste maanmissie van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos.
20: Dit is eigenlijk een maanrover van medium klasse. Dus 40 kilogram, dus eigenlijk perfect om op veel landers mee te kunnen gaan en toch heel nuttige wetenschappelijke en technologie demonstraties te gaan doen. Dus we kunnen echt heel nuttige data gaan leveren aan NASA of ESA die een maanbasis willen bouwen. Evengoed aan wetenschappers die willen bekijken wat de oorsprong is van ons zonnestelsel. Dus een heel goede balans tussen niet te klein en niet te groot.
19: Dan nog het weer, vrij zonnig vanmiddag. Soms wat wolken. In het binnenland halen we tot 20 graden. Vanavond en vannacht kans op wat lichte regen. Morgen begint de dag grijs. Daarna wel wat wolken, ook opklaringen en rond de 19 graden dan.
21: Tegels,
22: natuursteen,
21: parket
22: in Permo.
21: Studio Brussel.
5: Kirsten Lemaire.
17: Weer een nieuw woord bijgeleerd. Een maanrover. Klinkt eigenlijk zalig. Weet je wat ook? Stevie Wonder, Malcolm Todd en deze.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: Too Many DJs en Destiny's Child met Dreadlock Women. Dit is Malcolm Todd, singer, songwriter en producer uit de States.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.

Jazeker, Stevie Wonder is binnenkort in Europa voor een paar shows. En jazeker, ik heb daar nog steeds geen ticket voor en dat is balen. Maar goed, bijgeloof, dat komt misschien in orde. Superstition en dan dit nummer. Ja, GTA 6 is in aantocht in november. Dat is nog eventjes. Maar dit nummer is weer overal. Het is een nummer eigenlijk dat al verscheen in 2021, maar nu gebruikt werd in de trailer. Dit zijn Elderbrook en Bob Moses.

0: Kurt uit Aarschot zegt, dit zou dagelijks in de playlist moeten zitten. Is echt heel goed. En Mieke uit Kortrijk, die zegt, zalige cover. Ja, altijd veel reactie als we deze spelen. Sometime Around Midnight. Origineel van die Airborne Toxic Event. Maar de nieuwe lichtinglaureaat Alice May, die bracht haar indrukwekkende versie in Ik Vraag Het Aan bij Niels de Stadspader.
1: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japandi.
4: Ibiza. Ruim.
5: Ja, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
5: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
6: En die prijzen, zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: De Ford Kuga vanaf €24.500.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
7: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
10: Maak je afspraak op Carglass.be.
11: Hi, I'm Florence of Florence the Machine. You're

hunger naar van alles. Je hoorde Florence and the Machine. Misschien ook honger naar Black Box Revelation. Het goede nieuws is, je gaat ze straks horen bij Nona en Thibaut, want ze komen een pianotape spelen. En ze hebben een nieuwe vierde single uit die nieuwe plaat. En die gaan ze spelen. Dit namelijk. Dit is Wicked.

0: Estupendo van Arsenal met het zonnetje erbij.
1: De Studio Brussel Snowcase.
0: Dat geluid alleen al. We trekken weer naar de bergen in 2027 met Studio Brussel. Dat wil zeggen een bonte bende luisteraars die gaan skiën of snowboarden. En dat zicht op die witte bergtoppen hebben daar. Maar ze zullen ook genieten van live muziek en DJ-sets. Het goede is, jij kan daar gewoon bij zijn. Hè? Want we gaan deze keer naar Saint-Sorlin-d'Arves of Darve. Geen idee hoe ik dat moet zeggen. Maar het is in het domein Lissibel, dat ken je misschien wel. En daar gaat het grootste sneeuwfeest van het jaar plaatsvinden. Van 6 tot 13 maart. En jij kan met je vrienden gewoon meegaan op Snowcase. Alle info en de tickets die vind je terug via Studio Brussel op VRT Max. En ik kan je zeggen, gisteren hoorden we wie de eerste naam is. De eerste naam die al op die affiche van de Snowcase kan. En dat is Dikke. En Nona en Thibaut die hebben hem gevraagd wat we mochten verwachten van zijn passage daar, van zijn show tijdens de Snowcase.
2: Snowcase, wat jullie mogen verwachten, is spektakel, denk ik. Misschien ga ik wel verrassen met iets anders dan het gewone.
0: Iets anders dan het gewone. Wat zou dat allemaal kunnen zijn? In elk geval, hij gaat nog een klein beetje moeten oefenen voor het skiën, want hij was een klein beetje zenuwachtig daarvoor, om dan naar die bergen te gaan.
2: Ik ben super zenuwachtig. Pizza punt. Dat is het enige wat ik op dit moment in mijn hoofd heb. Eén ding is zeker, ik ga sowieso glijden.
0: Pizza punt is een begin, sowieso. Straks tussen 4 en 6 gaan Nona en Thibaut nog een andere naam bekendmaken. Misschien zelfs twee, maar die hoor je dus straks tussen 4 en 6. En wij gaan nog even luisteren naar Dikke.
1: Wil jij mee op Snowcase met Studio Brussel en een pak straffe artiesten?
3: Tickets en info bij Studio Brussel op VRT Max.
1: Studio
3: Brussel.
2: Laat me even.
0: Met de pizza punt.
4: La vieja historia de sus discrepancias con Picasso.

0: kocht de les Duits van Kitsch Creek en Skepta en Blumengarten. Je kreeg Goed Genoeg. Blur staat al klaar na dit.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld en win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
3: Iedereen

0: www.ouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties, gedurfd en relevant. Laat je raken, dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen sorry. Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
3: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
4: XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49.

heel leuk vraag- en antwoordspelletje van Damon Albarn en de rest van Blur in The Narcissist. Een hele goede namiddag, 3:15. Als de zon schijnt, dan moet je een streep reggae bovenhalen, dat is voor straks. Eerst dit heerlijke vintage geluid, maar het is wel helemaal nieuw, van Jay Bernard. Dit is Love Is On My Mind.

0: Bob Marley en de Wailers, alles komt in orde. Zeker bij luisteraar Gert, als ik zijn bericht zie. Rustig beginnen aan wat de pot schaft straks. Klein beetje witte martini, veel ijs en jullie. Alle ingrediënten zijn er, dat horen we graag.
1: Life is music. Studio Brussel!
0: En we gaan stevig richting dat nieuws van 3 uur. Ah, goede opbouw. Dit is Royal Blood, 10 over 10.

0: En toen, na dat tuur had je ghost.
1: Nee.
0: Jawel, toen is hij gewoon op iemand anders.
1: Jij meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Leef gerust met volle teugen, omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
4: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
5: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Puma vanaf €19.900.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
6: Oké.
7: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
8: Jij? Yeah? Mijn eigen zaak starten?
9: Ja,
8: liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
9: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
10: Hema!
11: Humo!
10: Hema!
12: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexiejobs of sponsoren mama en papa.
13: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
12: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
13: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
12: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
13: Hema!
14: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
15: Geef 8 hamburgers.
14: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
16: Dit is Studio Brussel.
17: Studio Brussel.
18: Het is 3:00. Goedemiddag.
19: VRT Nieuws.
18: Toon Janssens.
20: Nederland doet in 2027 toch opnieuw mee aan het Songfestival. Dat melden verschillende Nederlandse media. Vorig jaar deed Nederland niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. En recent nog had de Nederlandse omroep Avro Tros laten weten ook in 2027 niet mee te doen. Maar een andere Nederlandse omroep, de NPO, zou de organisatie nu overnemen. Waardoor Nederland volgend jaar toch een kandidaat kan sturen naar het Songfestival. Aan het Sint-Pieterstation in Gent was er vanmiddag een steekpartij. Dat schrijft het laatste nieuws en de politie bevestigt dat. Een jonge man raakte daarbij gewond. Het slachtoffer werd ter plaatse verzorgd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zwaar die verwonding is, is niet duidelijk. De politie onderzoekt de omstandigheden van de vechtpartij nog en het is ook niet duidelijk of er iemand is opgepakt. In Antwerpen deelt het Vlaams Expertisecentrum voor Seksuele Gezondheid, SENSOA, gratis condooms uit aan studenten. Het condoomgebruik daalt, terwijl de beste bescherming tegen seksueel overdraagbare aandoeningen condooms zijn, zoals chlamydia en gonorree. Met een nieuwe campagne wil SENSOA 20 tot 25-jarigen aanmoedigen om te praten over condooms voor ze seks hebben, want uit onderzoek blijkt dat de helft van de jongeren dat gesprek moeilijk vindt. En dat is herkenbaar voor deze studenten.
21: Ik denk dat iedereen toch wel een beetje hoopt dat de ander erover begint, omdat het wel lastig is om dat zelf te doen. Maar eigenlijk zou er ook wel zelf over moeten beginnen praten.
22: Ik vind ook dat de keuze eerder bij de vrouw ligt dan bij de man. Want aan het einde van de dag, als een vrouw zwanger wordt, moet zij een kind dragen.
21: Goed tegen SOAS, wel dat geleerd op school. Dus ik dacht, ja, het zal wel waar zijn, zeker.
23: Ik zou daar persoonlijk direct over beginnen, want ik vind dat zo belangrijk dat je gewoon dat moet zeggen. Je moet zo rechtuit mogelijk zijn, eigenlijk.
20: Op het Europees kampioenschap volleybal spelen de Belgische mannen om 4 uur in Turijn in Italië hun match in de kwartfinales tegen Slovenië. Dat is een sterke tegenstander, vertelt Steffi Merlevede van Sportza.
6: Klopt, de Slovenen staan momenteel 6e op de wereldranking. Dat is 7 plaatsen hoger dan de Belgen. Ze zijn al een paar jaar in opmars richting wereld- en Europese top en zetten in een kwartfinale met gemak Servië opzij. Op het vorige EK pakte Slovenië brons, net als in de World League afgelopen zomer. Dat is het toernooi met de beste volleyballanden. De Red Dragons staan dus voor een loodzware opdracht. Maar ook zij deden de voorbije dagen vertrouwen op met de uitschakeling van Tsjechië en daarvoor al de groepswinst.
20: Het weer vrij zonnig vanmiddag, soms wat wolken. In het binnenland halen we tot 20 graden. Vanavond en vannacht kans op lichte regen. Morgen begint de dag grijs, daarna wolken en opklaringen en tot 19 graden dan.
10: De Koning. De slimme kijk op ramen. Brussel.
11: Kirsten Lemaire.
19: Ik ga het hier recht toe recht aan zeggen. Ik heb nog een uurtje muziek voor je. Het zijn allemaal prachtige plaatjes. En dat is plechtig beloofd.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

Leven die vibe van de woensdagnamiddag. Wassie Bob van Stormzy. Straks hoor je een ex nummer 1 uit de afrekening. Eentje dat heel lang op die eerste plaats heeft gezeten. Of gestaan, as you wish. Nu de beats van Blackstrobe. Dit is Italian Fireflies.

0: zat weken op de troon van de afrekening, maar werd er vorige zaterdag afgestoten door Marianne van Fontaines DC, Phoebe Bridgers en Lost Boys.
1: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Bibadoobie, de Powerline Store. De Britse singer-songwriter komt naar Brussel. Met haar nieuwe album en special guest Violet Grove. Vrijdag 4 december in Forst Nationaal. Tickets en info, livenation.be. Bibadoobie live, samen met Studio Brussel.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact, bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
4: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
5: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
6: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

Show Me Love van Robin S. Mathieu Terijn van Bazaar die sukkelde heel even met zijn lid worden op de mainstage van Pukkelpop deze zomer. Dat hoor je straks. Aftellen naar goud, dat was dan weer geen enkel probleem. 1, 2, 3...

Oké, Pukkelpop. Geen excuses. Ik wil het fucking weg. Maar je bent lid worden. Ik wil iedereen zien springen. Van voor tot van achter. Ik wil de bij doen daveren op zijn grondvesten. Mooi zin.

editors in een springerige bui met The Rush. Een heel erg goede woensdagnamiddag. Deze Amerikaanse die bracht haar mini-trampoline mee naar de festivals om dan volledig te bouncen op het ritme van het nummer waarmee de meesten haar hebben leren kennen. En dat is toevallig dit nummer. We gaan luisteren naar Sue Me van Audrey Hobart.

0: wanted. Sumi, Audrey, Hobart, Macklemore, die zit hierna.
1: Van virtuoze riffs en rauwe rock tot meeslepende folk metal. Dit najaar brengt de grenzen van het gitaargenre naar Ancien Belgique. Laat je wegblazen door de unieke sound van Last Train, Olivia en LVT. Tickets en info, livenation.be. Samen met Studio Brussel.
2: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. Eén fles, plus één fles gratis. Dat is veel wijn, voor weinig. Dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
4: Nog voor je kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
9: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
8: Ja, kom een keer kijken.
9: Amai, oh merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Studio Brussel.
12: When I was in the third grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw. My uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of

Same Love, Mac Lamore en Ryan Lewis. Kwart voor vier intussen. Ik zei het al, 1991, dat was een zeer goed jaar. Toch, als het gaat over albums... Amai, wat is er allemaal in dat jaar verschenen? Ik heb daar straks nog iets uit Screamadelica gedraaid. Vandaag, 35 jaar geleden, exact verschenen. En dat is hetzelfde voor Trompe Le Monde, de plaat van Pixies. Vierde studioalbum voor de band. Dat is zo die hoes met die blauwe dingetjes op. Zo. Als je weet wat ik bedoel. Zo, het lijken juweeltjes, maar het was... Ik weet eigenlijk niet wat het is. Dat moet ik misschien eens nader onderzoeken. Maar hele mooie hoes met dan die roze letters. Met de P met het vleugeltje aan van Pixies. Trompe Le Monde. Trouwens, de allerlaatste plaat waar Kim Deal dan op meedeed als bassiste. En ik dacht, ik moet daar iets uit draaien. 35 jaar geleden zat in heel veel cd-collecties toen. En intussen misschien ook vinylcollecties van heel wat mensen. Ik ga voor jullie Elk Eiffel spelen uit die plaat. 35 jaar oud vandaag.

0: just repeating now.
1: Vanavond op VRT1.
2: Ik ga hier sowieso geen 20 jaar meer zijn. Maar dan kan ik me gewoonlijk niet inbeelden dat dat volgend jaar al zou zijn.
1: Op VRT1 ontmoet Christel mama's die ongeneeslijk ziek zijn. Op VRT Canvas vertelt de docu Achter de tralies van de tijd over oudere gedetineerden. En op VRT Max kan je het volledige nieuwe seizoen van De 12 al kijken. Tot vanavond.
3: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel. Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Knaldi.
3: Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
1: Maak nu een afspraak op carglass.be.
3: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
7: Ach.
3: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld 380 euro per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
8: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
9: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
10: Studio Brussel. 4 uur, een hele goede middag.
11: VRT Nieuws
10: met Toon Janssens.
12: Ook ons land zal volgend jaar deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de Vlaamse openbare omroep VRT vandaag laten weten aan de organisator van het Songfestival, de IBU. Het was lange tijd onduidelijk of de VRT volgend jaar een deelnemer zou sturen naar het Songfestival. De omroep had zelf aan de IBU uitstel gevraagd voor die beslissing. Maar vandaag is er dus duidelijkheid. De grote baas van de VRT legt uit waarom er toch een Vlaamse kandidaat naar Bulgarije wordt gestuurd.
13: We zijn de afgelopen maanden en weken intensief in overleg gegaan met IBU over de vraag hoe we de oorspronkelijke waarde van het Songfestival konden herstellen. Men beseft dat er daar de afgelopen jaren wat fouten in zijn gemaakt en dat men nu terug van het Songfestival iets wil maken dat echt de waarde van publieke omroepen ook uitstraalt. En ja, die beweging is niet voldragen. We zijn daar nog mee bezig. Daar is nog werk aan. Maar we willen die verandering wel alle rugwind geven die ze verdient.
12: Ook Nederland doet in 2027 opnieuw mee aan het Songfestival. Ook dat is vandaag beslist. Dit jaar deed Nederland niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Aan het Sint-Pietersstation in Gent was er vanmiddag een steekpartij. Dat schrijft het laatste nieuws en de politie bevestigt dat. Een jonge man raakte daarbij gewond. Het slachtoffer werd ter plaatse verzorgd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zwaar die verwonding is, is niet duidelijk. De politie onderzoekt de omstandigheden van de vechtpartij. Het is ook niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen boven Polen gevlogen. De helikopter kwam uit Kaliningrad, het stukje van Rusland dat tussen Polen en Litouwen ligt. Het toestel was zo'n 42 seconden in het Poolse luchtruim. De Poolse luchtmacht heeft uit voorzorg gevechtsvliegtuigen ingezet. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Plaatselijk kans op wat lichte regen, minima rond de 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en temperaturen tot 21 graden. Vrijdag heel zonnig met hier en daar een wolkje en tot 23 graden dan.
1: De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
10: Ja, naar Antwerpen. 20 minuten file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Op Antwerpsring richting Nederland ook 20 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel is het ook 20 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de R4, de buitenring van Gent, gaat het ook traag door werken ter hoogte van Ertvelde.
0: Cambio autodelen. Mijn auto waar ik wil, wanneer ik wil.
7: Studio Brussel. En Thibault.
10: Ja, de woensdag is ondertussen al even bezig, maar het echte nieuws komt nu rond 4 uur pas binnen. België gaat dan toch meedoen aan het Eurovisie Songfestival en dat is iets waar wij vragen bij hebben. Je hoort het zometeen na Queens of the Stone Age.
7: Je luistert naar
1: Studio Brussel. Live is music.

Gert Bosman stuurt Yes Yes, Go With The Flow en Let's Fucking Go. Maar die flow die mag even onderbroken worden, want vandaag lazen wij al dat Nederland, ondanks hun afwezigheid vorig jaar, dit jaar dan toch gaat meedoen aan het Eurovisie Songfestival. En terwijl Spanje en Ierland beslist hebben om niet te gaan en de liedjeswedstrijd opnieuw te boycotten, hoorden wij net in het nieuws van Toon Janssens dat ons land dan toch ook naar Bulgarije gaat. En dan, ja, dan zitten wij met vragen natuurlijk, net zoals jij. En onze Radio 2-collega en vaste commentator bij het Eurovisie Songfestival, Peter van de Verre, die heeft mogelijk wat antwoorden. Dag Peter. Hallo, hallo, hallo. Ik denk dat we Peter nog even moeten zoeken. Kijk ondertussen, hè. Ga ik misschien wat muziek draaien en dan komt Peter zo meteen wel eens piepen.

0: Afterglow van Wilkinson. Ja, ik zei het net al, België doet dan toch mee aan het Eurovisie Songfestival. En dan zitten wij natuurlijk met wat vragen die Peter van de Veire waarschijnlijk kan beantwoorden. Dag Peter.
1: Timo, goedemiddag, hallo.
0: Ja, onze Radio 2-collega, maar ook vaste commentator bij het Eurovisie Songfestival natuurlijk. Ja, Peter, dat is natuurlijk wel het nieuws dat nu binnenkomt rond 4 uur. Jij kan misschien wel een antwoord bieden op de vraag: waarom heeft de VRT nu dan toch beslist om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival?
1: Ja, omdat er heel veel gepraat is en heel veel druk uitgeoefend is vanuit de

0: VRT. En je herinnert waarschijnlijk ook de beelden ook van Frederik de Laplace en de communicatieverantwoordelijke die zeiden van kijk, als er niks verandert, dan doen wij niet mee de volgende keer. En dat is intussen wel gebeurd, in de zin dat er een soort inzicht gekomen is bij die omroeporganisatie en duidelijk gezegd is van we willen hier echt wel naar luisteren, we willen echt wel maatregelen nemen. Dat is allemaal heel technisch en heel veel, maar dat is al een beetje begonnen tijdens de vorige editie, waar ze bijvoorbeeld de jury's hebben uitgebreid die dan ook mochten stemmen in de halve finales. Maar het gaat ook bijvoorbeeld over een maatregel die ze hebben genomen van als er een land wint dat een conflict heeft op het grondgebied, dan kan dat land dat Songfestival niet meer organiseren. En dat is wel een groot verschil met wat er bijvoorbeeld gebeurde bij Oekraïne een paar jaar geleden. Los daarvan zijn er ook bijvoorbeeld heel technische dingen. Er komt een nieuw comité samen waar de leden veel meer invloed gaan hebben op regels, op wat er allemaal gaat gebeuren. Nu, het is wel zo, Thibaut, en dat is misschien heel belangrijk. We hebben ja gezegd, de VRT heeft ja gezegd om mee te doen. Maar dat betekent niet dat de IBU nu gewoon op zijn gat kan zitten en gewoon kan verder doen. Het is heel duidelijk afgesproken van kijk, we gaan dit in de gaten houden. We gaan bekijken hoe het allemaal evolueert. En we gaan ervoor zorgen dat we aan tafel blijven zitten. Maar dat is natuurlijk ook het ding. Als je niet meedoet, als je zegt van oké, we boycotten heel duidelijk, dan heb je ook geen recht meer van spreken om de verdere regels te laten aanpassen en te discussiëren. En dat wilde de VRT toch wel vermijden. Vandaar, we doen deze keer opnieuw mee.
1: Ja, ik zie nu online ook al wel wat onbegrip verschijnen. Dat is heel logisch, denk ik ook. Maar er is dus wel lang nagedacht over deze beslissing, denk ik dan, Peter.
0: Ja, tuurlijk. Ja, maar dat onbegrip dat gaat er altijd zijn natuurlijk. Je zit hier in een heel gepolariseerde maatschappij sowieso. VRT zegt ook duidelijk, het is niet omdat we meedoen dat we de genocide in Gaza en de problemen met Israël niet meer veroordelen. De verslaggeving blijft, de kritische noten blijven daar duidelijk in. Maar ja, je zit op een bepaald moment wel met een idee van je wil dit liedjesfestival dat intussen al meer dan 70 jaar bestaat, wil je niet zomaar helemaal kapot laten gaan. Als je dat overlaat aan degenen die overblijven, dan schiet er na een paar jaar niks meer van over. En dat willen we absoluut vermijden. Dus ze hebben daar inderdaad lang over gepraat. Normaal gezien was de beslissing al genomen voor de zomer. Maar het is duidelijk geweest dat de VRT ook naar andere omroepen gekeken heeft, dat daar ook overleg geweest is. En intussen is dat overleg er geweest, ook binnen de Raad van Bestuur aan de VRT. En is het beslist van, kijk, we doen dit.
1: Oké, Peter, heel erg bedankt voor jouw verhelderende antwoorden. En ik geef ook nog heel graag mee dat je meer info kan vinden op de website van VRT Nieuws.
2: Ik ben Joost en je luistert naar Studio.

Kruistocht in mijn spijkerbroek, lopend door de velden. Mijn papa en mijn mama zijn voor altijd mijn helden. Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Regen op het raam en ik stond huilend bij het venster. Veel te vroeg duister, het is winter in de lente. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.

0: Olivia Rodrigo samen met Robert Smith van The Cure. Gisteren hadden we Dikke op bezoek, want hij gaat mee op Snowcase en dat is ja, met enige zenuw.
1: Je weet wat ik ga doen? Ik denk dat ik gewoon vlak voor Snowcase even hier ergens naar zo'n indoor piste ga.
0: En zo meteen hoor je wie er misschien nog gaat oefenen in een indoor skipiste, want zo meteen krijg je de volgende artiest op de Snowcase line-up.
2: Circle Antwerp. Op 10 november. 1 ticket, 1 stad, oneindig veel sidequests. Ontdek 150 Belgische artiesten op 40 unieke locaties. Van het MAS, het schoolverdiep in het stadhuis en de Single, tot het Centraal Station en natuurlijk de vertrouwde iconische clubs. Tickets en info, full-circle.be. Samen met Studio Brussel.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Vandaag opera. En morgen Booktopia. Doe samen met de Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor NT Gent, Momu, KVS, Booktopia, Concertgebouw Brugge, MC Escher Beyond Infinity, AB, M Leuven en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf geprikkeld, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van de Standaard.
5: €25.000 voor een eigen auto. Of een auto delen, zonder grote investering. Cambio Autodelen. Je twijfelt tot je instapt. Doe de test op cambio.be.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.

0: jullie weten het of niet, maar in mijn vrije tijd ben ik een waarzegger. En ik zie dat je plannen gaat maken. Tussen 6 en 13 maart 2027. Je gaat alles blokkeren in je agenda. En je neemt een dikke vette alcoholstift en vult in je agenda in... De reis van mijn leven, a.k.a. Snowcase.
1: De Studio Brussel Snowcase.
0: Want dit jaar trekken wij naar Lessibel en doen we dat gewoon van eich. Snowcase 2027, dat is opnieuw met je beste vrienden gaan skiën, maar dat combineren met zotte optredens en de beste après-ski. Gisteren mochten wij met heel veel vreugde aankondigen dat Dikke meegaat als allereerste artiest voor die line-up. En ja, die gaf al mee dat hij aan één ding kan denken.
2: Ik ben super zenuwachtig. Pizza punt. Dat is het enige wat ik op dit moment in mijn hoofd heb. Eén ding is zeker, ik ga sowieso glijden.
0: Ja, hij gaat sowieso glijden. Maar wat gaat onze volgende artiest doen? En denkt hij ook alleen maar aan pizza punt. Als alles goed gaat, hangt onze volgende Snowcase-artiest aan de lijn. Hallo Snowcase-artiest.
3: Hallo.
0: Hola. Snowcase-artiest, ben jij al eens mee geweest op Snowcase?
3: Ik ben nog nooit mee geweest.
0: Snowcase-artiest, als welk soort genre mogen we jouw muziek beschrijven?
3: Drum and bass.
0: Oké. Wat is het grootste podium waar je in ons eigen land al hebt gestaan?
3: De Tomorrowland Mainstage.
0: Godverdikke, we hebben hier te maken met een Tomorrowland Mainstager. Snowcase-artiest, wat is jouw naam?
3: Andromedic.
0: Hola! Ja, wij noemen jou met recht en reden een van de grootste Belgische DJ's en producers, maar wij heten jou ook heel graag welkom op de Snowcase. Dag Axel.
3: Hallo.
0: Ja, hoe blij ben je zelf dat je meegaat op Snowcase?
3: Heel blij. Buiten muziek maken is mijn nummer 1 activiteit, snowboarden. Ik hou ervan, dus dat is gewoon the best of both worlds. Dus heel blij, ja.
0: Oh, bangelijk. Ja, dan ga je je hartje kunnen ophalen op Snowcase. Want ja, ik kan geloven, Axel, dat je blij bent als Tomorrowland of Pukkelpop belt. Maar wat dacht je toen wij belden met de vraag, ga je mee op Snowcase?
3: Ik dacht direct gewoon, let's go. Dat is gewoon perfect. Je kunt heel de dag gewoon om dat laten staan en dan ook nog eens goed feesten. Dat is perfect gewoon.
0: Ja, gisteren hadden wij Dikke al te gast. Ja, zijn ideale vakantie was er eentje met uitslapen en eerder warmere temperaturen. Bij jou is dat dan helemaal anders?
3: Ik ben zeker ook fan van uitslapen en warme temperaturen, maar mijn nummer 1 is toch altijd wel de skivakantie. Ik vind dat zalig omdat je ook gewoon zo door niks afgeleid bent. Het is gewoon de hele dag, je bent met iets bezig. En ergens geeft dat ook wel rust, vind ik.
0: Ja, snap ik. Zo, ja, wij gaan jou dan bezig zien aan het werk op Snowcase. Een DJ-set van Andromedic op Snowcase. Wat mogen de mensen nu al verwachten wanneer ze zo meteen naar VRT Max gaan om hun reis te boeken?
3: Ik denk klassiek Andromedic set. We gaan hard gaan, energiek. Afhankelijk van waar het zal zijn, iets harder of misschien outdoors. Een beetje meer, misschien al wat zomersere dingen. Ik denk dat ik dat daar gewoon ga beslissen.
0: Oké, Dikke, zijn woord was pizza punt. Bij jou onthoud ik hard. Heel blij dat je meegaat, Andromedic. En dan zien we elkaar in de bergen. Hè. Salut, hè.
3: Supergoed, tot dan.
1: Wil jij mee op Snowcase met Studio Brussel en een pak straffe artiesten?
4: Tickets en info bij Studio

0: Ik ben zo happy. Soms zit het gewoon in je genen. Dat kan als je Billie Eilish heet en een broer hebt, Phineas. I'm the bad guy, maar ze doet je dad type. I'm the bad guy. Duh. Dat kan ook als je Liam heet en een broer hebt die Noel Gallagher heet. Maar dat kan ook als je zus Audrey Hobert is. In mijn ogen nog altijd een nieuwe virale muzieksensatie met een trampoline op het podium op Pukkelpop bijvoorbeeld. Maar die heeft ook een broer en die luistert naar de naam Malcolm Todd Hobert. En dat is ook een pateken, want hij is de maker van onze hotshot deze week.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Malcolm Todd.

0: Vettig, ranzig, onbeschaamd, gruwelijk, catastrofaal, nietszeggend, abnormaal, hard, vreselijk, glibberend en walgend, gulzig. Ritsen, dat is wat we zo meteen gaan doen.
1: Studio Brussel.
0: Met andere woorden, gewoon samen een leuke quiz over de Actua spelen. En jij kan een van die uitverkorene deelnemers zijn. Hetgene wat ervan afhangt is een toch wel prachtig exemplaar van een bumpersticker. Dat is met Nona en mijn hoofd erop. Met een I love ritsen. Dat is een hebbeding, dat is een gadget, dat is iets wat je wil winnen. Ben jij zo iemand die nu denkt, ah maar ja, ik wil eigenlijk wel ritsen. Stuur dan ritsen in de app van VRT Max.
1: Wil jij onze bumpersticker winnen?
2: Stuur nu ritsen via de VRT Max app en speel mee.
1: Nona en Thibaut.

0: indrukwekkende stemmen en popklassiekers in La Madeleine. Laat je raken door het talent van Freya Ridings, Gavin DeGraw en Matt Hansen. You gotta let him go. Tickets en info, livenation.be. Samen met Studio Brussel.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech lovers en tech leken. Flanders Next, de FTI-expo. 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
4: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.

0: we gaan Ugel en Soto even verder laten doen, want wij moeten natuurlijk nog meegeven dat we gaan ritsen. De Ritsquiz, dat blijft een leuke actua-quiz waarin een luisteraar het opneemt samen met mij of Nona om dan eigenlijk een bumpersticker te kunnen bemachtigen. Vandaag gaat dat net iets anders in zijn werk.
1: Studio Brussel.
0: Want onze Noonzie is er vandaag niet, maar wij hebben alvast een waardige teamgenoot gevonden. En dat is onze stagiaire, Emily. Hallo.
2: Hey, hey Thibaut.
0: Emily, jij bent deze week hier begonnen op de Studio Brussel redactie. Hoe is het al geweest?
2: Superleuk. Het is een hele eer dat ik de stagiair mag zijn van Nona en Thibaut.
0: En het is een hele eer dat jij mag ritsen samen met onze luisteraar Maarten uit Bocholt. Dag Maarten.
3: Goedenavond.
0: Maarten, ja, kijk, het loopt vandaag net iets anders, maar het is zo'n een gekke crazy gaga dag. Jij gaat samen ritsen met Emily, onze stagiaire. Hoe voelt dat?
3: Oké. Super.
0: Super. Kijk.
3: Hopelijk zijn we snel de quiz ook nog, hè?
0: Ja, misschien heeft Emily daar straks al eens een laptop kunnen openzwieren, zoals Ruben van Gucht, en al wat vragen kunnen lezen. Hè. Het kan al maar helpen, Maarten. Het komt er in ieder geval op neer dat het principe hetzelfde blijft. Jij gaat zo meteen om de beurt vragen beantwoorden samen met Emily. Dat zijn vragen uit de actualiteit. Slagen jullie erin om binnen de minuut 4 juiste antwoorden te geven, opeenvolgend dus, al ritsend, dan win jij een bumpersticker. Is dat duidelijk?
3: Ja, heel duidelijk.
0: Oké, ik ga even slikken. Emily, jij bent ook klaar?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Hier gaan jullie. Maarten, welk Belgisch biermerk zal Heineken na 30 jaar vervangen als hoofdsponsor bij de Champions League?
3: Stella.
0: Een goeie Stella. Een doordenkertje dan, Emily. Welke Bos werd vandaag exact 77 jaar geleden geboren in de USA?
2: In de USA. Bruce Springsteen.
0: Correct. Maarten, ik ja. Clouseau treedt als allereerste Belgische artiest ooit op in een Belgisch stadion. Maar welk stadion is dat?
3: Het Koning Boudewijnstadion.
0: Jawel. Emily, beslissende vraag. Daar straks belden we met Andromedic, die meegaat op Snowcase. Maar welke Limburgse artiest, bekend van Gasolina, gaat ook al mee?
2: Ja, ik ben zelf in Limburg, dus ik dat niet weet. Dikke.
0: Dat is juist. Ja, Emily, die krijgt nu een broodje getrakteerd van de collega's. Maar Maarten, jij krijgt een bumpersticker.
3: Ja, super.
0: Zijn jullie nu niet beide van Limburg? Ik denk het wel, hè?
2: Ja, ik hoorde nu accent en ik was al wel zoiets aan het denken. Van waar zit jij?
3: Ja, van Bocholt in Limburg.
2: Ah ja, oké. Okay, ja, ja.
0: Emily, nu ga je te ver als stagiaire. Je mag niet flirten met deelnemers. Dat gaan we even moeten bespreken. Maarten, je krijgt in ieder geval wel nog een Bruce Springsteen cadeau.
1: Nona en Thibaut.

0: Ja, ik weet niet of mijn lichaam klaar is voor het telefoontje dat ik nu ga plegen. Een hele goede middag. Dag Robin uit Gent.
1: Dag Thibault, goedemiddag.
0: Ja, Robin, jij stuurt prangende vragen in de app van VRT Max. Wat is jouw vraag?
1: Is de pianotief van Blackbox al gepasseerd?
0: Nee. Ben je daar enthousiast over dan?
1: Ik ben daar vrij enthousiast over.
0: Ja, en waarom?
1: Ik zou die graag horen.
0: Meer moet het soms niet zijn, hè, Robin. Wel, Robin, ik ga jou even duidelijkheid geven. Wij gaan zo meteen nog luisteren naar een plaat van Pegassi. Dan is er wat reclame, dan is er wat verkeer, dan is er wat nieuws. Dan spelen wij nog een plaatje van de subs en dan gaat het gebeuren. Is dat oké voor jou?
1: Ja, perfect.
0: Oké, blijf dan zeker hangen, hè, Robin. Eerst nog dat beloofde plaatje van Pegassi, Ascension.

0: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
1: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
0: Ik ben Willem van Mullen en voor mijn VRT nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
2: De VRT nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom. Donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
3: Samen. Uit elkaar. Je nieuwe thuis. Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Walen vastgoedmakelaar voor. De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
4: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
6: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
7: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
6: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
7: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
6: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
8: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
9: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recupelen.
8: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
10: Recupel. Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
11: Iedereen in

0: www.stipvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
4: Het is 5 uur, goedemiddag.
5: VRT Nieuws.
4: Toon Janssens.
6: Ons land zal volgend jaar deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de Vlaamse openbare omroep VRT vandaag laten weten aan de organisatie van het Songfestival. Het was lange tijd onduidelijk of VRT volgend jaar een kandidaat zou sturen. Heel wat landen twijfelen namelijk door de deelname van Israël en het geweld in Gaza. De keuze om nu toch deel te nemen betekent niet dat de Vlaamse omroep het beleid van Israël goedkeurt, zegt de topman van VRT.
7: We gaan ook heel kritisch blijven berichten over wat er in Gaza gebeurt, bijvoorbeeld waar er een buitensporig geweld wordt gepleegd. We gaan ook blijven zeggen, dat is onze rol als publieke omroep, maar we denken wel dat wij als publieke omroepen een taak te vervullen hebben, hoe klein die ook kan zijn met een liedjeswedstrijd, om verbinding tussen volkeren mogelijk te maken.
6: Het is opvallend dat VRT toch heeft beslist om een kandidaat te sturen. Gianni Palink, die voor ons het Songfestival Nieuws volgt, legt uit waarom VRT dat doet.
8: De deur stond op een kier, al was de kans klein, klonk het enkele maanden geleden. Maar er moesten veranderingen komen voor de VRT, een duidelijk signaal van de EBU. En dat heeft de VRT nu blijkbaar gekregen, een duidelijk engagement over waarden zoals verbinding. Dat moet wel nog allemaal geconcretiseerd worden, dus wat dat betreft is het nog allemaal wat vaag. Natuurlijk zijn bijvoorbeeld de regels rond televoting wel al strenger gemaakt.
6: Ook Nederland stuurt opnieuw een kandidaat naar het Songfestival in Bulgarije volgend jaar. Dit jaar deed Nederland niet mee. Het geweld tegen vrouwen en meisjes in Gaza is sterk toegenomen sinds de oorlog tussen Israël en de gewapende groep Hamas. Dat blijkt uit 2 nieuwe rapporten van de Verenigde Naties. Het gaat om emotioneel geweld door mannen, maar ook om seksueel geweld en verkrachting. Er zijn ook meer gedwongen huwelijken en er worden ook vaker kinderen uitgehuwelijkd in Gaza. Er zijn verschillende oorzaken. Door de aanhoudende bombardementen moeten Gazanen vaak vluchten en leven ze heel dicht op elkaar. Maar ook het juridisch systeem in Gaza is volledig ingestort sinds de oorlog, waardoor er meer risico is op geweld. Sport. Op het EK volleybal speelden de Red Dragons, onze nationale volleybalmannen, op dit moment hun kwartfinale tegen Slovenië, nummer 6 van de wereld. De match is een uur geleden begonnen en Steffi Merlevede, de eerste set was voor Slovenië. Hoe doen de Dragons het nu?
9: Wel, na een moeizaam begin spelen de Belgen intussen goed mee, maar de vooral blokkerend sterke Slovenen die straffen elk foutje meteen af en de Belgen zijn heel dicht bij een 0-2 achterstand in de sets op dit moment. De eerste set ging naar Slovenië met 25-22, een set waarin de Belgen onder impuls van aanvoerder Sam de Roo terugknokte na een vroege achterstand, maar in het slot moest diezelfde de Roo geblesseerd naar de kant en dat is een ferme domper hoor voor de Belgen. De Slovenen profiteerden meteen van het dipje bij de Belgen. In set 2 herpakte de Dragons zich aanvankelijk met hoofdaanvaller Ferre Reggers als uitblinker. Het bleef heel lang gelijk opgaan, maar intussen leiden de Slovenen weer in het slot en ze staan zelfs op het punt om die tweede set ook te pakken.
6: Dankjewel, Steffi. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Plaatselijk kans op wat lichte regen, minima rond de 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en temperaturen tot 21 graden. Vrijdag heel zonnig met hier en daar een wolkje en temperaturen tot 23 graden.
10: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
4: Op de E17 naar Gent verlies je een kwartier tussen Destelbergen en Gentbrugge door een ongeval op de linker- en middenrijstrook. Naar Antwerpen gaat het traag op de E313 vanaf Massenhoven. Daar is het 20 minuten file rijden en een kwartier extra ook op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Op de Antwerpsring richting Nederland een half uur bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Hecht in Gent ook een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de buitenring rond Brussel ook 20 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
11: De Koning. De slimme kijk op ramen.
12: Studio Brussel.
4: Ja, Blackbox Revelation, die ken je natuurlijk als een rockband met gitaren en drums, maar dat hebben we allemaal weggenomen en in de plek een piano gegeven. We noemen dat hier een pianotape en dat is iets speciaals geworden. Je hoort het zometeen na Party Harders en de Subs.
12: Je luistert naar
11: Studio Brussel. Life is music.
13: I am the pop of dope.
0: I come from California, dirty south from Belgium. Wow.

0: Ja, we kunnen het gewoon zeggen ondertussen. Wij hebben opnieuw schoon volk op bezoek om onze piano te bepotelen. Ja, en vorige week waren dat nog Mario en Ruben van Triggerfinger. En die zou je dus kunnen bestempelen als de sympathieke rocknonkels van Vlaanderen. Maar eigenlijk kwamen we tot het besluit, ja, dat is een beschrijving die we eerder aan een ander duo in ons muzieklandschap willen geven. Dag, Jan en Dries van Blackbox Revelation.
1: Dag, Thibaut.
2: Dag, Thibaut.
1: Ja, we zijn opgeleid door de Mario eigenlijk. Hè. Die heeft onze eerste twee albums geproduceerd.
0: Ik weet het.
1: Dus dat is een nonkel al sinds lang. Ja, de piano rook nog wat naar hun.
0: Ja, ja. En hoe riekt dat dan juist?
1: Daar ook goed, ja. Daar ook naar een hele leuke sessie. Ik heb ze daarna nog eens er bekeken ook.
0: Ja?
1: Dat is heel tof. Ik vind dat tof zo om een totaal andere setting van een nummer is te ervaren.
0: Oké. Zo meteen alles daarover. Maar misschien eerst nog. Ja, vorige week was het denk ik de week van de mobiliteit. Ik heb nu het gevoel dat het de week van Blackbox Revelation is. Jullie hebben het een en ander aangekondigd deze week. Zoals cryptisch weliswaar nog altijd een beetje. Een nieuw album, Dries.
2: Exact, ja. Er is wel het een en het ander aan het gebeuren voor ons deze week. Dus inderdaad, ons nieuwe album aangekondigd. En daarbij ook meteen onze tour dat we gaan spelen.
0: Ja, jullie passeren heel veel Belgische en Nederlandse zalen ook. Dat album, ik heb dus gezocht op jullie Instagram-pagina. Wanneer exact gaat het nu uitkomen?
1: 12 maart komt het album uit.
0: Maar
1: het noemt ook gewoon Blackbox Revelation.
0: Heeft dat een bepaalde reden waarom het gewoon jullie naam is?
1: Het is ons 7e album. Wow, wanneer hebben we die andere gemaakt? Dit zijn wij. En we doen wat we willen. En het pure DNA van de eerste dagen zit erin. Maar ook al die nieuwe sounds dat je al hebt gehoord in Stronger en nu in Wicked. Voilà.
0: Wicked, je hebt het gezegd, Jan. Dat is een nummer dat jullie ook voor de pianotapes hebben ontleend.
3: Tapes.
0: Want dat is dan ja, ons ding. Hè. Dan gaan we jullie zo eens iets moeilijker laten doen. Of ja, ik weet niet of het echt per se moeilijker was.
1: Je hoort aan dit bedje zo. De eerste neiging als je naar een piano gaat is om zo, hè, zoals silent piano te gaan. En zo.
0: Ja?
1: Op die manier de emotionele snaar te raken. Maar dan dacht je, nee. We gaan dat omgooien en zo'n beetje ragtime influence. Een beetje blues bar. We hebben er wel iets leuks van gemaakt. Ja, totaal weggetrokken van de wereld waar we normaal in zitten met de gitaar en de drums.
0: En Dries werd ook een beetje weggetrokken, want
2: ja, ik ben nog in opleiding.
1: Aan de piano.
2: Piano.
0: Het is het nieuwe nummer Wicked. Dat is ook een nieuwe single van het nieuwe album. Kunnen jullie misschien kort nog even zeggen waarover dat nummer gaat en waarom je dat nummer gekozen hebt om het in een pianojasje te steken?
1: Het is een liefdesliedje, ja. Schrijf graag liefdesliedjes. Zo met die tapetje.
2: Pinkend brandje.
1: Het is zo de eerste moment dat je iemand leert kennen. Je bent een toffe avond aan het beleven. De avond loopt ten einde. Oh, je bent zo van, je bent nog niet zo zeker of dat het geconfirmeerd is langs beide kanten of zo. En je kunt niet wachten op de volgende.

0: keer dat je elkaar ziet en zo. De eerste emotie-rollercoaster van ja, verliefdheid en onwetendheid. Zo, dawa, ja, ik dacht, dat is gewoon iets wat dat heel leuk is om te beleven.
1: Vlinders in de buik, zegt.
0: Vlinders in de buik, dat is eigenlijk in drie woorden wat dat was.
2: Zoek naar de confirmatie.
1: Kijk, we gaan dat nu allemaal horen in de pianotape die jullie hebben opgenomen. Black Box Revelation, Wicked in de pianotape.
3: Bekijk alle pianotapes bij Studio Brussel op VRT Max.
4: Studio Brussel.
5: Wicked!

0: Wicked van Black Box Revelation in de pianotape-versie. En dat is dan terecht met applaus, want ik ben zelf onder de indruk, Jan en Dries van Black Box Revelation. Ik vind het bangelijk.
1: Is het tof om terug te luisteren?
0: Ja, je vroeg hier net ook, Jan, van zet dat eens wat luider.
2: Ja.
0: Wel tevreden van dan.
1: Ja, ja, zeker.
3: Je hebt dat goed gedaan, proficiat. Ik ga nog wel mogen oefenen.
1: Dat was niet alleen, dat was niet alleen.
0: Nee, ja.
1: Zie je Frank en Steve ook nog eens om mee te spelen. Ja,
0: ja, want we hoorden mondharmonica, backing vocals. Het was niet alleen dat je het gedaan hebt, hè?
1: Nee. Muziek speelde niet alleen.
0: Er zijn in ieder geval wel lovende reacties ook in de app van VRT Max. Flora uit Bergen die zegt, wicked, dikke schijf. Leuk om die op deze manier zo te ontdekken. Jan uit Lovindegem zegt, het is een hele originele pianotape. Laura uit Merchtem zegt, zo goed. Black Box always delivers, moet ik het juist uitspreken. Tim uit Sems die zegt, ga zeker verder met deze wicked vibes. En dan hebben we ook nog Babs uit Kortenberg. Hallo.
4: Hallo.
0: Babs, wat vond jij ervan?
4: Ook wicked, vanaf de eerste noot eigenlijk.
1: Zalig. Het is goed om mij te
4: denken. Ja, ik vond het echt leuk.
0: Maar Babs, dat is niet het enige dat je gestuurd hebt in de app van VRT Max, want jij hebt ook al plannen gemaakt in je agenda, hè?
4: Yes.
1: Ah, kom jij naar een van de concerten?
4: Itepo.
1: Ah, zalig. Ja, oké, okay, leuk.
0: Intepo.
4: Deze ochtend.
0: Ja.
4: Deze ochtend ticketjes besteld, dus.
1: Ah, wel, je bent bij de eerste, voilà. Sinds vandaag kun je kaarten kopen. We komen naar Depo, naar Cactus, naar... ik ga vergeten, de Roma.
3: De Roma, vooruit.
1: Ja, Pelt. Ah, van alles, moet maar op onze website eens kijken.
0: De website, en daar kan je tickets bestellen. Ja, jongens, jullie hebben een pianotape. Jullie hebben een nieuw album in aantocht. Jullie hebben shows die jullie gaan spelen, maar... En dan doe ik altijd zo van die spannende muziek.
3: Dat is wel heel spannend.
1: Ja, de vraag...
3: De vraag van vandaag.
1: 10 miljoen.
0: De vraag van 10 miljoen is...
1: Nee.
3: De wekker.
1: Die maar, ligt toch al lang wekker.
3: Ja.
0: Jullie hebben nog nieuws, hè?
1: Ja. Mm-hmm. Ik kan alleen al zeggen... Wij zijn niet de inzending voor Eurosong. Dat is het niet.
0: Oké, dat stelt ons al een beetje gerust. Maar jullie horen dat grote nieuws van Black Box Revelation...

0: tickets en info via greenhousetalent.com. De Hayley Williams Show live. Samen met Studio Brussel.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Vandaag genieten van een symfonie. En morgen eerder comedy. Doe samen met De Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Design Museum Gent, Brusk, H-Concerts, Antwerp Symphony Orchestra, Plein Publiek, Bozar, Opera Ballet Vlaanderen en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren en mama. Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
0: Studio Brussel.

0: weekend, dat is nog even, het is woensdag begonnen. Kom aan, even rustig blijven. Maar als je nu inschakelt, weet dan dat we hier bezoek hebben op Studio Brussel van Jan en Dries van Blackbox Revelation. Dag gasten.
1: Dag Thibau.
2: Dag Thibau.
0: Jullie hebben ons niet alleen verwend met een pianotape, maar jullie hebben ook groot nieuws. En daarvoor opnieuw deze spannende muziek. Wanneer jullie klaar zijn, mogen jullie het zeggen.
3: Ik ga...
2: Ik ga ook... mee...
3: op Snowcase.
0: Yo! Oh. Blackbox Revelation, mee op Snowcase. We hebben Dig al aangekondigd als artiest. Andromedic ook al. En jullie zijn de derde artiest op die line-up. Niet de eerste keer Snowcase voor jullie. Jullie weten wat het is. Maar wat mogen de mensen verwachten die misschien nog een reis willen boeken?
3: Het is gewoon fantastisch, hè. Het is een en al feest. Je wordt verwend. Je gaat skiën. Je gaat van op de piste recht naar eigenlijk een Stubru-festival. Je amuseert je gewoon heel de avond.
2: En dat is wat we terug hebben gezien op de filmpjes en de foto's. Hè. Het was zo plezant dat we er niks meer van weten.
0: Ja, want het is dit zal de derde keer zijn dat jullie meegaan. Warme herinneringen wel, Dries?
2: Ja, niks dan warme herinneringen. Ook al is dat in de koude bergen, Thibau, dat is daar echt zalig.
0: Oké. Okay. Ja, we hadden al Dikke op interview en die is relatief zenuwachtig.
4: We zijn super zenuwachtig. Pizza punt. Dat is het enige wat ik op dit moment in mijn hoofd heb. Eén ding is zeker, ik ga sowieso glijden.
0: Pizza punt en glijden.
3: Ik was blij als ik het hoorde. Pizza punt. Ik was ook direct, ja, Jeanke pizza. Ja, wij gaan eigenlijk zo met twee achter elkaar, zo achter de monitor, zo, hè? Die bochten. Ik en een dikke. En jij kunt iets beter.
2: Ja, maar ik ga het niet doen. Ik kan het toch echt niet maken. Ja,
0: en dan was er ook nog Andromedic die zei het volgende over de Snowcase.
5: Dat is gewoon perfect. Je kunt heel de dag gewoon om dat laten staan. En dan ook nog eens goed feesten. Mijn nummer 1 is toch altijd wel de skivakantie.
0: De skivakantie, is dat ook jullie favoriete vakantie of niet echt?
3: Ik heb daar als kind weinig meegemaakt eigenlijk. Ene keer met school. En that's it. Dus vandaar dat ik wat bijlessen neem altijd op. Altijd.
0: En die bijlessen kan je nu opnieuw nemen, Jan. Voor de mensen die toch nog aan het twijfelen zijn, waarom moeten ze zeker meegaan op Snowcase? Jullie spelen er, maar zijn er nog redenen?
3: Zoals net gemeld. Dikke, Andromedic, wij. Ik weet niet, er zullen misschien nog wel namen komen. Je hebt gewoon geontbijt. Je komt een beetje brak uit je bed.
2: Ja.
3: Hè? Gaat gewoon recht in je pyjama op je skilatten. Voilà, je bent...
2: Je glijdt op het einde van een dag de berg af om de zalige concert mee te pikken.
3: En voilà.
2: Dat is toch...
3: Je eindigt met zo'n klein dopje op je neus.
0: Ja. Meer redenen zijn er eigenlijk niet nodig. Jan en Dries, merci om af te komen. Merci voor de pianotape. En merci om mee te gaan op Snowcase. En tot snel.
2: Ja. Merci, Thibau.
6: Dit is de nummer 1 in de afrekening.
7: Stem voor jouw favoriet, hè?
6: Bij Studio Brussel op VRT Max.
8: Hi, this is Fontaine DC, and you're listening to Studio Brussels.

0: Oké, okay, maak uw borst maar nat. Er is heel veel popnieuws. Drie grote nieuwsjes namelijk.
1: Studio Brussel. Nona en Thibault.
2: Popnieuws.
0: En beginnen doen we met iets dat voor Gentse studenten misschien wel eens heel interessant kan zijn.
3: Move your body, your legs with me. Move your body, your legs with me.
0: Want het academiejaar is officieel begonnen en Charlotte de Witte, ook uit Gent afkomstig natuurlijk, die dacht, we gaan een keer goed vegen. Zij gaat een gratis set doen in Gent. Ze heeft dat al eens een keer gedaan in Flanders Expo in Gent, maar nu gaat ze dat doen in de uitgaansbuurt van Gent, de Overpoort. Zoals ze zelf zegt, de meest iconische uitgaansbuurt van de stad. En van Charlotte de Witte gaan we naar iets helemaal anders. De Ieren van Bleach 93 die hadden ook heugelijk nieuws te melden. Vorige week waren ze hier nog bij Nona en mezelf toen ze in de Botaniek in Brussel gingen spelen. En toen hadden ze al lichtjes sensueel gefluisterd in ons oor dat er meer ging komen. En nu is het ook officieel, Bleach 93 komt volgend jaar terug naar ons land. Ze staan in de Trix in Antwerpen en dat is in januari. De ticketverkoop die start op 25 september, dat is deze vrijdag om 10 uur. En ja, Oasis was eerst. Maar ze zijn niet de enige muzikale broers die opnieuw gaan optreden.
4: Dit zijn meer dan mooie woorden, jij verdient de Nobelprijs.
0: Jawel, Chris en Koen Wouters die kwamen deze ochtend langs bij Eva en Dries met heel groot nieuws.
5: Het plan is dat we volgend jaar op 4 augustus het Koning Boudewijnstadion gaan spelen.
0: Ja, en daarmee zijn ze ook de allereerste Belgische artiest of band die in dat stadion gaat optreden en ja, dat geeft wat kriebels met zich mee.
6: Wij denken gewoon, holy f***, een vierletterwoord. Ja. We zijn daar een filmpje gaan opnemen. Ik zweer u, dat is groot, hè. Ja. Daar gaan straks, hopelijk, we verkruisen even onze vingers, 58.000 mensen binnenstaan.
7: Oh, oh.
6: Dat is echt, wij doen het ook een heel klein beetje in onze broek.
7: Ja, dat...
0: 58.000 mensen, die staan mee te schreeuwen op Nobelprijs. Ja, ik ga... Mag ik dan misschien ook wel zeggen. De ticketverkoop die start volgende week woensdag 30 september om 10 uur. Ik ben vooral benieuwd hoe Koen Wouters opnieuw gaat rondvliegen. Zoals in de AFAS Dome de vorige keer. Bon, iets om over na te denken. Nobelprijs, Clouseau.

0: Isabel Timmermans zegt precies wat ik nodig had. Nobelprijs op Studio Brussel, dank. En het is zoals Bert Peters het zegt. Ja, Clouseau in het Koning Boudewijnstadion. Let's fucking Clouseau.
1: In Nederland.
2: Doeg.
1: Italië.
2: Ciao.
1: Frankrijk.
2: Salut.
1: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot. Met Easy Park op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen. Met Easy Park. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
3: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
4: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
5: DSM Keukens.
4: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: Recubel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
9: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
8: Ja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
10: Recupel.
11: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
12: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
13: Wel, meneer, 5317.
12: Ja, maar mijn naam is...
13: Ja, 5317, ik weet het.
12: Oké.
11: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
13: Ja, Peter, dus er zijn verschillende opties die we samen...
11: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
14: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
15: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
16: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
17: Okay. Op, op, alles is op.
16: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
17: Oké,
16: okay. Okay, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.

0: Dit is een woensdag, jawel, en die voelt misschien aan als een gewone woensdag. Maar niets is minder waar, beste luisteraar, want de woensdagavond hier op Studio Brussel, die klinkt helemaal anders vanaf straks. Jij krijgt een gloednieuw programma met gloednieuwe presentatoren.
1: Studio Brussel. Eerlijk.
2: Esther Nwanu en Gelorke Jaco.
0: Programmanaam Eerlijk. Check. Presentatoren Esther en Gaylor, ook check.
3: Woo!
0: Een hele goede middag, Esther en Gaylor.
4: Yo, yo, yo.
0: Ja, welkom op Studio Brussel, wil ik al zeggen. Maar jullie zijn hier natuurlijk al weken aan de gang en druk bezig met een nieuw programma.
4: Ja.
0: Misschien beginnen bij het begin, Esther en Gaylor. Kunnen jullie jezelf misschien eens voorstellen? Mm. En misschien dat jullie elkaar moeten voorstellen. Oh. Zou dat lukken?
4: Zeker. Easy one.
3: Oké, begin.
4: Ik begin? Oké.
3: Ja, doe maar, doe maar.
4: Esther Nwanu. Big radio host, ook wel zoals te horen op M&M. En die heeft zijn transfer gemaakt naar Brussel. Big R&B head, dus ook wel een specialiste genoemd binnen de R&B. Binnen het R&B genre en alles er rond. Denk aan neo-soul, denk aan alles er rond.
0: En Gaylor, je zegt het met een vinger in de lucht van dit is de waarheid.
4: Ja, ja, ja, ja, niet gelogen, niet gelogen.
0: Oh, en we geloven het. Esther, misschien op jouw beurt voor Gaylor.
3: Gaylor Kiyaku, dat is de allergrootste Lil Wayne van die ik ken. First of all, Lil Wayne is zijn goat.
4: Yep.
3: Een wandelende hip-hop Wikipedia. Ik heb het gevoel, Gaylor kent alles en iedereen. Elke naam die je noemt, zegt Gaylor, hey, dat is mijn guy. Dat is mijn guy.
4: Dat is waar.
3: Dat is dus echt
4: veel mensen zijn mijn guys. En mijn girls, of course.
0: Yeah.
3: Of course, of course. En Gaylor is iemand die in tune is met de streets. Maar ook big business. Op big business staat.
4: We doen ons best.
0: Ik hoor jullie al geweldige dingen zeggen. Maar ik heb het kleine vermoeden. En ja, verbeter mij als ik fout ben. Maar jullie gaan geen programma maken over heavy metal gitaar.
3: Nog niet.
4: Nee, nog niet. Dat laten we aan de zwaarste show.
0: Wat mogen de mensen straks verwachten?
3: Dus Eerlijk is een radioshow waarin we heel eerlijk gaan babbelen over de muziek die wij nice vinden. Daar zit hip-hop tussen, R&B, Afrobeat,
4: neo-soul, noem maar op.
3: En nog meer.
4: En nog meer.
3: If we like it, dan draaien we het, dan coveren we het.
4: Letterlijk.
3: En we praten over wat er leeft in de scene. En we geven ook daar onze eerlijke mening over.
4: Yeah.
3: En de mening van onze community is ook meer dan welkom.
0: Ik heb hier wat artiesten opgelijst. Het is aan jullie om misschien achteraf te zeggen van dat zijn de artiesten die zullen passeren. Luister even mee, hè.
5: Okay.

0: Ja, we hoorden onder andere SZA, Doechii, Drake. Dat is hetgeen wat we straks krijgen te horen.
1: Dat was vrij accuraat.
2: Ja, dat is de mood die je gaat horen vanavond.
0: Kijk hoe. Ja. Ik wil jullie alvast heel veel succes wensen, maar ik ben niet de enige. Er is nog iemand die we een kleine boodschap hebben laten inspreken. Jullie horen het nu.
3: Yo, Esther en Gelor, Dikke hier. Ik wil jullie heel veel succes wensen met jullie eerste show van Eerlijk op Studio Brussel. Kill it. Peace.
0: Kill it and peace. Meer hebben jullie.
1: Big up, dikke.
2: Shout out, my guy. Shout out, my guy. Die, hij is ook
1: jouw
2: my guy.
0: Eerlijk, vanavond op Studio Brussel. Om hoe laat om exact te zijn?
2: 9 uur, hè? 9 uur gaan we van start tot 11 uur.
0: 9 tot 11. Heel veel succes, maar vooral heel veel plezier, Esther en Gaylor.
1: Thanks.
4: Eerlijk. Elke woensdagavond van 9 tot 11 op VRT Max en bij Studio Brussel.

0: En ik ga de Joey toch heel beetje vroeger moeten afkappen, want de laatste plaat van vandaag die komt van Mieke.
1: De laatste plaat van Nona en Thibaut.
2: Hey Nona en Thibaut, dat is Mieke. Ja, dat is in het West-Vlaams dat je het eigenlijk weer al wat gewend bent voor tegen dan onkoos weer op televisie. Dat is het volgende. Zo gaan er als laatste schrijven die emptiness machine van Linkin Park niet een keer willen draaien. Maar dat is eigenlijk vooral de die die in de laatste jaren tegen een scheme meegeskipt. En heeft toe een goede gitaar en ik heb meeskruil met Emily, dat kan wel een keer deugd doen. Nu, moest het lukken, dan zeg je er vrij wel merci. Tot

0: En toen, na dat tuur had geghost...
1: Nee.
0: Jawel. Toen is hij gewoon op iemand anders...
1: Je meent dat.
0: Oh, nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Ben je op zoek naar je eerste job?
4: Zo klaar voor.
3: Of is het tijd voor een carrièreswitch?
5: Ja, zo klaar voor.
3: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
5: Zo klaar voor.
3: Stap binnen bij Job Village en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
6: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
7: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
8: Wauw!
7: Van Vibra.
9: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
8: Ja, ja.
9: En zaterdag scouts weekend.
8: Komt goed.
7: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor maar €7,50. Das.
9: Wauw!
7: Van Vibra.
10: Iedereen doet

0: www.mijnouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Ja, met die banaan.
3: Ah, ik ben het beu!
4: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe ver door liever?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
5: Dag, Simo!
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
8: Het is 6:00, goedenavond.
9: VRT Nieuws.
8: Toon Janssens.
10: VRT stuurt volgend jaar toch een kandidaat naar het Songfestival. Het was lange tijd onduidelijk of de Vlaamse openbare omroep volgend jaar zou deelnemen. Heel wat landen twijfelen namelijk door de deelname van Israël en het geweld in Gaza. Er is nu toch beslist dat de VRT meedoet, maar dat betekent volgens de openbare omroep niet dat daarmee het beleid van Israël wordt goedgekeurd. Toch komen er heel wat negatieve reacties op die beslissing, onder meer van de socialistische vakbond ACOD.
11: Het is echt schandalig, hè? Dus de VRT-directie en de EBU wringt zich in allerlei bochten om recht te praten wat dat krom is, namelijk dat ze samen met een staat Israël op het podium gaan staan, een staat die de mensenrechten à volonté schendt en een genocide aan het plegen is.
10: De Socialistische Vakbond wil er alles aan doen om de uitzending van het Eurovisie Songfestival in Bulgarije te boycotten. Het geweld tussen vrouwen en meisjes, of tegen vrouwen en meisjes liever, in Gaza is sterk toegenomen sinds de oorlog tussen Israël en de gewapende groep Hamas. Dat blijkt uit twee nieuwe rapporten van de Verenigde Naties. Het gaat om emotioneel geweld door mannen, maar ook om seksueel geweld en verkrachting. Er zijn ook meer gedwongen huwelijken en er worden ook vaker kinderen uitgehuwelijkd in Gaza. Er zijn verschillende oorzaken. Door de aanhoudende bombardementen moeten Gazanen vaak vluchten en leven ze heel dicht op elkaar. Maar ook het juridisch systeem in Gaza is volledig ingestort sinds de oorlog, waardoor er meer risico is op geweld. Sport. Op het EK volleybal in Italië speelden de Red Dragons, onze nationale volleybalmannen, op dit moment hun kwartfinale tegen Slovenië. De tussenstand is 1-2 in sets voor Slovenië. En Steffi Merlevede, hoe verloopt die vierde set?
12: Wel, na een sterke derde set is het nu toch weer moeilijk voor de Belgen, want ze staan 12-19 achter met de rug tegen de muur. In set 1 knokten de Belgen na een minder begin terug onder impuls van captain Sam de Roo. Maar net die de Roo, al een heel toernooi op topniveau, moest dan geblesseerd naar de kant. En dat was een ferme domper. De Slovenen profiteerden meteen van het dipje en pakten de eerste set met 25-22. Daarna herpakten de Belgen zich wel met vooral hoofdaanvaller Ferre Reggers, die er steeds meer doorkwam, maar de vooral blokkerend sterke Slovenen strafte elk foutje af. Weer 25-22 en 0-2 achter. In set 3 schoof de Belgische bondscoach dan met zijn pionnen. Zette Basile Dermot als hoofdaanvaller en dat werkte. 25-20. Maar ja, de Dragons moeten nu dus ook de vierde en de vijfde set nog winnen, willen ze naar de halve finales. En dat blijkt een zware opgave.
10: Oké, dankjewel Steffi. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Plaatselijk kans op wat lichte regen, minimaal rond de 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en temperaturen tot 21 graden. Vrijdag heel zonnig met hier en daar een wolkje en temperaturen tot 23 graden dan.
13: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
14: Op de E17 naar Gent verlies een kwartier tussen Lokeren en Gentbrugge door een eerder ongeval. Naar Antwerpen 20 minuten file rijden op de E313 vanaf Massenhoven en 10 minuten op de A12 vanaf Wilrijk. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
13: De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.

0: Unwind your mind.
1: Out of office.
2: Bert van Steenbergen.
3: Klaar voor die avond met een mooie ondergaande zon. Ik dacht het wel. Zeker met de muziek die voor jou klaarstaat. Goedenavond.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

van die vrolijke beat om goed aan de avond te beginnen. Met dank aan Junior Jack. Ik zorg voor een goede playlist tussen 6 en 7 om vlotjes out of office te gaan. Straks Goldband. Ook The Prodigy. Na Ray. En haar twee zussen Absolutely en Emma. Dit is Joy.

0: stevige werk van de Prodigy No Good. Misschien wil jij ook wel een stevige plaat aan het einde van je werkdag.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: De anti-stressplaats.
0: Zo'n goede plaat waar je lekker kan meeschreeuwen of wie weet goed kan dansen, zodat alle stress uit je lijf en uit je hoofd is. Dat is dan jouw anti-stressplaat, dat nummer. En die wil ik zo meteen voor jou spelen. Dan kan jij met alle gemoedsrust aan je avond beginnen. Dus wat is die plaat van jou? Stuur jouw anti-stressplaat via de VRT Max app en dan kan ik hem zo meteen voor je spelen. Deze track die nu komt, die is van Adriatic, Coming Home.
1: Het voelt goed om gerust te zijn. Net

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Ah, dag juffrouw.
3: Hey.
2: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
3: Ja.
2: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
3: Oké.
2: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
3: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
2: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
3: Zeker, en dan krijg je misschien centjes.
2: Haha, jij bent een slimme.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.

0: Office.
1: De Antistressplaat.
2: Goedenavond, David.
3: Goedenavond.
2: Hoeveel punten geef jij deze woensdag op een score van 10?
3: Zeker een 8, maar misschien zelfs een 9. De zon schijnt dus.
2: Misschien zelfs een 9, en is dat puur omdat de zon schijnt?
3: Maar ja, ook, ja, ik heb vanmorgen ook een vriend gezien die ik al lang niet gezien had, dus dat is ook altijd leuk.
2: En dat kan deugden inderdaad. Hoe lang geleden was het dat jullie elkaar hadden gezien?
3: Toch wel een paar maanden, ja. Door omstandigheden een paar maanden elkaar niet meer gezien, dus...
2: Ja.
3: En normaal gebeurt dat zo lang niet.
2: Ja, maar voelde het als vanouds, David?
3: Ja, ja.
2: Dan is het goed. Dan is het goed, dan was het geslaagd. En dan snap ik dat vandaag een 8 is en misschien zelfs een 9 met die zon. Schijnt de zon nog waar jij nu bent? Ik zit nu binnen in de studio, ik kan het even niet zien.
3: Ik denk het wel. Ik zie het ook niet echt, maar ze schijnt nog wel, hoop ik.
2: Ik zit nu ook
3: in mijn werk, dus...
2: Ja, oké. Okay. Zometeen dan. Hopelijk nog mooie ondergaande zon voor iedereen. Dat zit dan al vrij goed. Ik wil je nog wat extra gemoedsrust geven met jouw antistressplaat. Welk nummer?
3: Dat is Danny Nedelko van Idols.
2: Maar wat een goede keuze.
3: Een nummer voor op te dansen.
2: Ja. Ja, dansen, springen, brullen, alles eigenlijk bij elkaar.
3: Ja, inderdaad.
2: Dan gaan we dat gewoon een paar minuten goed samen doen. Goed hard gaan met de guys van Idols. David, brul maar lekker mee of doe wat je wil. En fijne avond ook.
3: Ja, voor je ook. Dankjewel.

krijgen mooie foto's in de app. Ja, foto's van zonsondergangen. Zowel uit Kroatië als uit Italië. Dit programma is dan natuurlijk ook out of office, dus zeer goed gestuurd allemaal. Dit zijn Turnstile en Elton.

0: Belgique. Geniet van onvergetelijke concerten van Jay Bernard, The Clockworks, Aileen Orson, Blondshell, Dikke. Of ontdek een van onze vele workshops, expos of screenings. AB, Home of Music. De volledige kalender, info en tickets vind je op abconcerts.be. Samen met Humo, De Standaard en Studio Brussel. It's a
1: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
2: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
3: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
5: Alsjeblieft.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Jij? Yeah?
7: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
6: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: Daar zit je dan. Op de beurs te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be... En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
9: Hey, ik ben Stromae.
10: Hallo folks.
9: Je luistert naar
0: Studio.

0: van boord zijn.
1: Vorig jaar was dit een van de nummers die wij in de spotlight hebben gezet als straffe Belgische dance tijdens Europe's Biggest Dance Show. Een waanzinnig radioprogramma dat er nu vrijdag terug is.
2: Seven countries, one massive night of dance.
3: It's back.
2: Yeah.
3: Let's dance.
2: London,
3: Dublin,
2: Cologne,
4: Berlin,
2: Tallinn,
3: Vienna,
4: Stockholm,
2: Brussels,
3: Helsinki,
2: Oslo,
4: Amsterdam,
3: Kiel.
2: This
3: is Europe's biggest dance show.
1: 12 Europese radiozenders die zorgen vrijdag samen voor één lang programma met de beste dance uit al die landen. Wij doen met Studio Brussel ook mee. Vrijdagavond om 10 uur. Dan is het aan ons om 30 minuten lang de beste Belgische dance aan heel Europa te laten horen. Zoals bijvoorbeeld, wie zou daartussen kunnen zitten? Nova met die goede harde sound. Ze is echt de nieuwe rising star in de techno scene. Het is crazy hoe haar carrière gaat. Er is Nova met Rave Never Ends.

komt nog een mooie woensdagavond aan. Met straks om 9 uur voor de eerste keer eerlijk op je radio op woensdagavond hier op Studio Brussel. En zometeen is Thomas er om 7 met de radar na Camelfat en Wicked Weekend. Studio.

0: Wanneer komt het besef in thuis?
1: Adem rustig.
0: Dat niemand Dennis echt kent.
2: Dat mens is zo zot als een achterdeur.
0: Kan Emma uit zijn klauwen ontsnappen?
3: Ik ga hem hier alsjeblieft.
2: Er is schieten.
4: Emma?
0: Thuis. Elke weekdag op VRT1 en op VRT Max.
5: Luister, hè. Het enige dat ik wil, is zelfstandig zijn. Mijn eigen praktijk, eigen klantjes, eigen centen. En niet al die paparazzen!
6: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat, is er Dexter. Boekhouden? Ja. Maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
9: Wat?
8: Hier staat op alle modellen.
9: Ja, ja.
8: En die prijzen zijn die gecheckt?
9: Absoluut.
8: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
9: Yep.
8: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
9: Oké.
10: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
11: Ford.
12: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
13: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
14: Van het bos tot in de tuin.
13: Zagen.
14: Snoeien.
13: Blazen.
14: Maaien.
13: Meer maaien.
14: En nog meer maaien.
13: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
14: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
15: Stiel. Sterk werk.
16: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties. Gedurfd en relevant. Laat je raken. Dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen sorry. Coward. Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
17: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
18: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
17: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
19: Studio Brussel.
20: 7 uur, goedenavond.
21: VRT Nieuws.
20: Met Tony Janssens.
22: Er komen heel wat reacties nu België toch deelneemt aan het Songfestival. Vlaams parlementslid Katja Zegers van Vooruit vindt het spijtig dat VRT deelneemt aan het Songfestival volgend jaar in Bulgarije. Ook Israël neemt deel en de VRT had de kans om zich tegen die deelname uit te spreken, zegt ze.
23: Ik vind dat de VRT hier echt een heel duidelijk standpunt had kunnen maken. De voornaamste vraag voor mij... en dat gaat al terug naar 24, is de discussie al bezig over kan Israël deelnemen aan het Eurosongfestival. Die heeft ook al sinds 24 bij ons gewoed. Die vraag, dat is duidelijk. Israël kan voor ons niet deelnemen.
22: Ook de socialistische vakbond ACOD vindt de deelname een schande en wil de uitzending boycotten. Vlaams minister van Media, Sieltje van Achter, vindt het dan weer goed dat VRT deelneemt. Zij zegt dat het Eurovisie Songfestival een evenement is dat mensen over grenzen heen samenbrengt. De Amerikaanse ex-filmproducer Harvey Weinstein is veroordeeld tot 15 jaar cel voor het seksueel misbruiken van een productieassistente. Hij was daar eerder al eens voor veroordeeld, maar die uitspraak werd teruggedraaid na procedurefouten. Weinstein is 74 en had veel invloed in Hollywood. Hij is al door meer dan 80 vrouwen beschuldigd van intimidatie, aanranding of verkrachting. Hij zit op dit moment ook al in de gevangenis voor een andere verkrachtingszaak. Op het EK volleybal zijn de Red Dragons, de volleybalmannen, uitgeschakeld in de kwartfinales. Ze verloren van Slovenië met 3-1. Een verslag van Steffi Merlevede.
24: De Red Dragons knokten tegen de nummer 6 van de wereld voor wat ze waard waren. Maar ze zagen in de eerste set hun aanvoerder Sam de Roo geblesseerd uitvallen. De Roo speelde al een heel toernooi op topniveau. Dit was dus een ferme domper. De Slovenen profiteerden van het Belgische dipje dat opleverde om de eerste set te winnen met 25-22. Ook in de tweede set bleven ze elk foutje genadeloos afstraffen en ze wonnen die met dezelfde cijfers. In de derde set, met de rug tegen de muur, schoof de Belgische bondscoach met zijn pionnen. Hij zette Basile Dermot als hoofdaanvaller en dat werkte, 25-20. Maar in set 4 krikten de Slovenen hun niveau dan toch weer op. De Dragons moesten het spel ondergaan. 25-13 was het pijnlijke resultaat.
22: En voetbal. Ongeveer een kwartier geleden is Oud-Heverlee Leuven bij de vrouwen begonnen aan de groepsfase in de Champions League. Tegenstander is AS Roma en het staat er op dit moment nog 0-0. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Plaatselijk kans op wat lichte regen. Minima rond de 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en temperaturen tot 21 graden.
1: Cambio Autodelen. Mijn auto waar ik wil, wanneer ik wil.
2: Studio Brussel.
3: This is Joe from Idols.
4: I'm Charlie XCX.
11: Hi, I'm Jamie XX.
25: Resin Kaat van Stralen.
26: Hi, this is Fontaine's DC.
27: Ik ben Evie de Visser.
28: What's up, it's Gies.
29: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys. En je luistert naar Radar.
30: We're listening to Radar.
31: Radar.
32: Radar.
33: Radar.
34: Radar.
35: Thomas Michiels.
36: Een hele fijne avond. We starten met een trio dat je kan omschrijven als een uit de hand gelopen zijproject van Abel, Sef en Faisal. Dit is IJsland met Tijdsgeest.

tijdsgeest van IJsland. Ja, we komen lekker op dreef zo. En toch leg ik de boel alweer even stil. Tijdsgeest van IJsland. Ja, we komen lekker op dreef zo.

fictie helemaal niet bestaat. Het nummer Easy Street ken je al? Er is nog een single uit, Insignificant Other. En vandaag komt daar dus een derde single bij. En terwijl die vorige twee singles eerder aan de zachte kant waren, dat hoorde je zo net nog met Easy Street, is deze weer iets meer volgens de DNA dat we van Queens gewend zijn. Dus laat je horen in de app voor Josh & Co. met Where the God Girls At. Studio Brussel. Radar. First Play.

voilà, je weet weer waar naar te luisteren de komende dagen. De nieuwe van Queens natuurlijk. Tim zegt, ja, die nieuwe zalig begin met de gitaar en een supergoeie opbouw. Ja, klopt wel. Naar het einde toe, straffe song weer al. Dit is Over Mono.

0: Night in Shining Prada. Geen idee of het Prada ook het merk is van Malcolm Todd, maar hij is wel de witte ridder in onze playlist deze week.
1: Muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Oké, wat hebben we deze week al geleerd over Malcolm Todd? Dat hij amper 23 is, de broer van Audrey Hubbard, en dat hij graag nummers schrijft over de liefde, het meest universele thema van allemaal. En toen hij begon aan zijn muzikale zoektocht, ik ben eens gaan graven in zijn leven, zijn jonge leven, en dan vond hij op jonge leeftijd al inspiratie bij zijn grote voorbeeld, Steve Lacy.
2: I was probably 15. I'm listening to like Steve Lacy's like demos, like his SoundCloud songs. That was just like, yeah, it was just such a formative time, and it was pretty life-changing at the time to just be like, whoa, what is

0: beeld het me wel in. Malcolm Todd op zijn kamertje aan het scrollen door de Soundcloud van Steve Lacy. Dat is eveneens een Amerikaans singer-songwriter met dus een boeiende Soundcloud-pagina, blijkbaar en een paar jaartjes ouder dan Malcolm Todd. Dat helpt ook altijd. Het is zo'n beetje als opkijken naar de grotere jongens en meisjes op de speelplaats. Dat is voor iedereen, denk ik, wel een super herkenbare gevoel. Onze kleine jongen, Malcolm Todd, die leerde tijdens COVID dan op zichzelf instrumenten bespelen, werd snel een pakje groter en heeft inmiddels al 2 albums uit. Hij weet dus echt wel waar hij mee bezig is. Op 18 februari komt hij naar Vorst Nationaal.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Malcolm Todd.

0: Nog voor je kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
4: Het is weer Bol Tiendaagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week A-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks voor maar 74 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
6: Studio Brussel.
7: Hi, we're Westside Cowboy, and you're listening to Radar on Studio Brussels. Bye.

0: Thomas Michiels.
1: Morgen om 11 uur zet je best een wekker of zit je best in de buurt van je gsm of je laptop of je doet alles tegelijk. Want dan kan je tickets bestellen voor West Side Cowboy op 31 maart in Trix. Maandag kwam de Nederlandse Elmer langs. En laat je niet misleiden door de snor die hij soms opplakt voor liveshows, want het is wel degelijk Merel de Pauw die daar achter schuil gaat. Zo kwam haar nieuwe album Man O Man voorstellen.
2: Het gaat over mijn relatie tot mannen. Het is sowieso een ode aan de man, wilde ik brengen. Want dat vond ik eigenlijk, daar had ik behoefte aan om dat te doen. Zeker een ode aan de fantastische mannen in mijn leven. Het is ook een hele kritische ontleding van mannen die ik stom vind en wat ik zie als toxische mannelijkheid. Maar nog het allerbelangrijkste is het een album dat gaat over alle manieren waarop ik mij in mannen herken. En de manieren waarop ik mij wel eens een man voel.
1: Ja, een album dat dus eigenlijk een soort onderzoek is geworden naar de man. Man, oh man. Ja, het zegt het zelf. Heel meerlagig en zeker niet enkel negatief. Integendeel, ik heb een ode gehoord aan de man. Staat zeker op dat album van Elmer.
2: Wat ik probeer is dat ik zeker met mijn show, maar ook met de plaat, ik wilde echt eindigen met een ode. Omdat ik vind dat er heel veel artiesten zijn die ook hartstikke terecht vrij negatief zijn over de man en mannen. En ik wilde daar iets tegenover zetten. Zeker als een artiest. Ik treed best vaak op met een snor. Ik speel met gender. Als ik iets zou zeggen, als ik hou van je zou zeggen tegen mannen, dan heeft dat een bepaalde meerlagigheid. En daar was ik heel nieuwsgierig naar.
3: Sleutels tussen vingers, pepperspray en dingen. Trappen missen, kloten als je stoot, let op je ringen.
1: Ik vond dat zo'n boeiend gesprek met Elmer. Niet alleen om de dingen die hij zei, maar ook hoe fantastisch klinkt die plaat. Productioneel zit dat supergoed in elkaar, dat album. Ze was ook heel lovend over de producer die daarmee aan heeft gecreëerd. Keenan Mundane, als je het wil opzoeken. Zeker bij deze sleutel tussen vingers. Twee keer meervoud. Sleutels tussen vingers.
2: Ik hoorde deze beat en meteen kwam daar een soort spookverhaal uit van dat je 's nachts door een park loopt. Ik voel ook die voetstap als een soort, alsof er zo'n monster achter je zo achter je aanloopt. Maar ja, het bijzondere aan deze track is denk ik dat je twee perspectieven hoort. Je hoort zowel het vrouwelijke als het mannelijke perspectief over angst in de nacht.
1: En het bijzondere aan Elmer is dat zijn theaterachtergrond heeft. En dat hoor je in alles wat hij zegt. Het is zo beeldend. Het album klinkt als een soort trip of als een soort horrorboek dat je aan het lezen bent. Zeker in deze sleutels tussen vingers.

nog maar eens een Belgische datum voor de Ieren van Bleach 93, want 15 januari komen ze naar Trix. Daar kan je vrijdag pas tickets verkopen, maar die gaan wel buiten vliegen. Dus je gaat echt rap moeten zijn. 15 januari, Bleach 93 in Trix. Ik zeg het nog eens, het is nog maar net herfst en toch haal ik deze al eens boven. Je kon Mariah Carey vorige week ook al horen in Radar. En niet omdat je je kerstboom al moet beginnen versieren, of ja, dat kies je zelf natuurlijk. Wel omdat haar record gesneuveld is. Ja hoor, in Amerika staat Ella Langley nu officieel langer op nummer 1 in de Billboard Hot 100. She's from Texas, I can tell. En dat is een prestigieuze lijst, hoor. Waar alleen maar zware kanonnen in staan of hebben gestaan. Zoals The Beatles, Rihanna, Michael Jackson, Beyoncé en Justin Bieber. Maar sinds februari stond Ella Langley dus bijna onafgebroken op 1. Enkel Ariana Grande, Taylor Swift, BTS, Drake en Olivia Rodrigo zijn er af en toe eens tussen gesprongen en hebben met die eerste plaats even zijn die gaan lopen. Maar Ella Langley belandde altijd terug op 1. En nu zit ze dus aan 23 weken op 1 en is ze absolute recordhouder. En dan vraag je je wel af, als luisteraar, wat heeft dat nummer van Ella Langley nu dat het zo bijzonder maakt? She's from Texas, I can tell. Nou, ik haal het er nog eens bij. Ik luister samen met jou. You Tell Me, de warme gitaartjes, de zonnige sound. Ik weet het echt niet, maar er kan een antwoord zijn. Misschien moeten we het gaan zoeken in de revival van de country. Die zo perfect past in de spirit van Amerika, weten we wel. Maar deze jaren ja, is country weer helemaal hip. En upcoming. Het zit helemaal in de lift. De top 3 van de Billboard Hot 100 maakt dat misschien ook duidelijk, want die wordt vervolledigd door nog 2 andere country nummers. Ella Langley, trouwens super schattig. Ze reageert zelf vol ongeloof en zegt op haar Instagram: dank jullie wel dat jullie van dit lied zijn gaan houden en er zoveel naar luisteren. Het verandert mijn leven, de levens van de schrijvers van het liedje en dat van mijn familie. Oh, het is je gegund, Ella Langley.

0: Ella Langley, absolute recordhoudster. En iedereen wordt er warm van in de app van VRT Max. Het is bijna 7:15. En in veel cinemazalen gaat nu ongeveer het licht uit voor de film. Zometeen hebben we het over de nieuwe trekpleister waar deze muziek in zit van Blood Orange.
1: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel. Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
2: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Drift vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
4: Er trekt een actieve onweersone over het land.
5: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
6: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
5: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, schat.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
6: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
8: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
6: Ja. Kom een keer kijken.
8: Amai. Oh, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
9: Bepat.
7: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Profel.
10: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
11: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
10: Absoluut. Met de pro van...
9: Profel.
10: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
12: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.

0: Die invite van Amélie Lens aan het adres van Angèle was een schot in de roos. Maar is die invite de film dat ook? Volgens sommigen de grappigste film van het jaar alvast. Geregisseerd door Olivia Wilde, zelf ook te zien in de film. En Penelope Cruz, Seth Rogen en Edward Norton vervolledigen die topcast van The Invite. Een van de nieuwste films die speelt in de zalen. Onze collega en filmfanaat Munia, die is hem al gaan kijken en die geeft haar eerlijke recensie.
1: Ik heb onlangs The Invite gezien en ik vond dat echt een topfilm. Ik heb oprecht nog nooit zo hard gelachen in de cinema. En in een volle zaal is dat alleen nog maar beter. Het heeft super goede one-liners, absurde momenten, sterk acteerwerk en een zotte line delivery. Ik denk dat de film vooral heel hard leeft nu, omdat het oprecht heel grappig is, maar tegelijk ook op een slimme manier uitdaagt, want onder die humor zit ook heel veel over relaties, verlangen en de dingen die we niet altijd tegen elkaar durven te zeggen. Je komt dus buiten met buikpijn van het lachen, maar er blijft toch iets hangen. En een film is niks zonder goede muziek en dat bewees Blood Orange door prachtige originele muziek te maken hiervoor, waardoor ik alleen nog maar meer kan zeggen, ga kijken!
0: Ja, echt grappig dus. Dat onthoud ik vooral uit die recensie van Munia. The Invite. Daarvoor alleen al zou ik naar de cinema gaan. Ik vind, als een film echt grappig is, dan vind ik dat de moeite om af te zakken naar daar. Maar ook die soundtrack, deze Blood Orange. Die speelde nog een super dik concert op Pukkelpop deze zomer. Ik weet niet of je daar stond, of dat je dat gehoord hebt. Is dat het antwoord nee op die vraag? Dan moet je Blood Orange zeker beter gaan checken, want die is ook geen groentje als het over filmmuziek gaat. Hij schreef al muziek voor onder andere Queen & Slim, Passing en de HBO-serie We Are Who We Are. Dan heb je toch al wat op je catalogus staan. Blood Orange. En hij werkt ook al samen met de symfonische orkesten van Londen, van Sydney en van LA. Dat is ook al niet niks. Misschien moet die Atomic Orchestra ook eens bellen naar Blood Orange. Het zou wel super straf zijn, ik meen het. Ervaring genoeg dus om er iets van te maken van de film soundtrack voor The Invite. Ik heb wat interessante momenten uit het album genomen en in een minuutje sfeer proberen samenvatten. Let vooral op de veelzijdigheid.

Dit speelt perfect in op die stijgende spanning van de film. Ook de spanning tussen de personages. En zelfs de claustrofobie op een bepaald moment in de film. Ja, ik zou hiervoor naar de cinema afzakken. Voor de invite dus. Op Pukkelpop stond Blood Orange dus om zijn nieuwe album Essex Honey voor te stellen. Oh, klinkt niet zo filmisch als dit hier. Maar er staan ook wel geweldige nummers op, zoals deze Mindloaded met Caroline Polachek, Lord en Mustafa. Radar. Radar. Studio Brussel. Ben jij van de spanning ook een paar keer van je stoel gegleden? Dan moet je die film The Invite gaan checken. Al is het voor de soundtrack van Blood Orange alleen al. Wat een zalige artiest. Geniet ervan, van deze Mindloaded. Geweldig nummer.

0: Gisteren kwam Alice May langs om te vertellen over haar nieuwe nummer.
1: Dit nummer is wel een goede weerspiegeling van de liveshows. De liveshows zijn ook heel stevig. En het is een beetje die conclusie die ik maakte, zo een maand voordat de plaat uitkwam, van er staan heel veel stevige nummers op. En de mensen hebben dat lijkt nog niet, als je ons niet live hebt gehoord, dat niet gezien. Dus misschien moeten we dat ook even wel meegeven van verschiet niet.
0: Het gaat dus heel stevig klinken, de nieuwe van Alice May. Ze kwam hem gisteren al voorstellen. Hier is hij, Not That Deep.

0: Wanneer komt het besef in thuis?
1: Adem rustig.
0: Dat niemand Dennis echt kent.
2: Dat mens is zo zot als een achterdeur.
0: Kan Emma uit zijn klauwen ontsnappen?
3: Ik ga aan de gang hier alsjeblieft.
4: Dat is schieten.
5: Emma?
0: Thuis. Elke weekdag op VRT1 en op VRT Max.
6: Leef gerust met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
7: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
8: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
9: De preventieminuut met AXA Verzekeringen. Thuiswerken maakt intussen deel uit van ons dagelijkse leven. Ook in het nieuwe werkjaar zal dat niet snel veranderen. Maar hoe zit dat met de verzekering als je thuis een ongeval hebt? Wel, tijdens de werkuren en binnen een professionele context is het een arbeidsongeval. Bijvoorbeeld als je uitglijdt op de trap of je loopt een lelijke snijwonde op terwijl je je middaglunch bereidt. Maar ga je tussen twee meetings door de haag snoeien en val je van de ladder, dan valt dat buiten het professionele kader en dus buiten de dekking. Ook goed om weten, ritten die verband houden met de verplaatsingen naar je werkplek, zoals je kinderen oppikken, genieten dezelfde bescherming. Zo kan je altijd telewerken in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen.
10: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
12: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
13: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
10: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
14: Dit is Studio Brussel.
15: Studio Brussel.
14: Life is music. Life is music.
15: Studio Brussel.
16: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De Franstalige liberalen van MR willen de belastingen verlagen voor bedrijven en dat met 2 miljard euro extra. Dat is een van de 17 maatregelen van een plan van de MR om de Belgische economie sneller te laten groeien. De partij doet de voorstellen op het moment dat de regering, waar MR in zit, op zoek moet naar 10 miljard om het gat in de begroting te verkleinen. Toch is het belangrijk om de loonkosten aan te pakken, zegt vicepremier David Clarinval, want daarin zijn we wereldkampioen.
17: In België zijn we de champions du monde en coût du travail. On est beaucoup plus cher que dans le reste de pays européens. Donc, trop d'impôts tue l'impôt. Quand on est trop cher, on va tout simplement créer de l'emploi ailleurs. Donc, on veut diminuer les cotisations sociales sur le travail pour, d'une part, être plus compétitif et créer de l'emploi, tout simplement.
16: Ja, we zijn te duur voor de werkgevers, zegt Clarinval. En met een verlaging van de loonkosten creëren we jobs en zijn we competitiever. De partij zal het plan op tafel leggen bij de begrotingsbesprekingen. Frankrijk gaat premies geven aan wie de auto nodig heeft om naar het werk te rijden. De Franse regering wil zo de impact van de stijgende brandstofprijzen milderen. Er is een premie van €100 voor wie met de auto gaat en onder een bepaald inkomen zit. Bedrijven kunnen werknemers een brandstofpremie geven van €1000. De Verenigde Staten hebben de Russische president Poetin uitgenodigd voor de G20-top in Miami in december. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Rubio gezegd. Hij had vandaag in New York een ontmoeting met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov in de marge van de algemene vergadering van de VN. Rusland is officieel lid van die G20, maar heeft al sinds 2019 geen top meer bijgewoond. Eerst door de coronacrisis, daarna door de Russische invasie in Oekraïne en het arrestatiebevel tegen Poetin van het internationaal strafhof. Liever. In de Champions League voetbal spelen de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven een eerste wedstrijd in de groepsfase. Hermien van Bever in de tweede helft. Hoe staat het daar?
3: Het is nog altijd 0-0, maar in deze tweede helft wel al kansen voor OH Leuven. Een best goeie. Eerst was er een verrassend schot van Konijnenberg en daarna Sarjansen, die te verrast was om de bal van dichtbij in doel te deviëren. Roma dan, de bezoekers speelden de bal wel beter rond, maar in de tweede helft kwamen zij nog niet tot echte kansen. Voor rust wel, en ze scoorden ook één keer, maar dat doelpunt werd terecht afgekeurd voor buitenspel. En zo dus na een uur spelen aan den dreef nog 0-0 in deze eerste Champions League match van OH Leuven.
16: Dank je, Hermien. Op het EK volleybal zijn de Red Dragons uitgeschakeld in de kwartfinales. De Belgische mannen verloren van Slovenië met 3-1. Zetstanden 25-22, nog eens 25-22, 20-25 en 25-13. Aanvoerder Sandro is ontgoocheld. Hij viel geblesseerd uit.
4: Teleurgesteld natuurlijk. Enerzijds voor het resultaat in de eerste plaats. En anderzijds omdat ik zelf ook niet de bijdrage heb kunnen leveren die ik in gedachten had. Noodlot heeft een beetje anders beslist. Iets voelen scheuren in mijn adductor. Het einde van de eerste set helaas. En als team hebben we eigenlijk nog wat kans gecreëerd. Nadien ook. Dus er zat wel nog eens in, vond ik. Helaas was het net niet genoeg tegen toch wel sterke Slovenië.
16: Het weer vanavond en vannacht meer wolken met kans op wat regen. In de Ardennen nevel en tot 15 graden. Morgen zon en wolken en het wordt zacht tot 21 graden. Meer op VRT-nieuws.
5: Studio Brussel.
18: This is Joe from Idols.
19: I'm Charlie XCX.
20: Hi, I'm Jamie XX.
21: Resikaat van Stralen.
22: Hi, this is Fontaine's DC.
23: Ik ben Evie de Visser.
24: What's up, it's Gies.
25: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys. En je luistert naar Radar.
26: You're listening to Radar.
27: Radar.
28: Radar.
29: Radar.
28: Radar.
29: Thomas Michiels.
30: Hey, meer concertbezoekers in ons land, maar minder inkomsten. Hoe komt dat? Je hoort het zo meteen. Eerst je favoriete Mario en je favoriete Ruben. Van Trigger Finger natuurlijk.
31: Je luistert naar
32: Studio Brussel. Life is music.

0: op die nieuwe van Triggerfinger. Chase Status staat op 26 februari in de ING Arena. Morgen start die pre-sale, dus ik stel me voor dat je al helemaal klaar zit.
1: Radar.

0: Innocent Smile van Jason Statham. Die voorverkoop die start dus morgen. Het clubcircuit heeft in een persbericht gemeld dat er in 2025 maar liefst 30.000 bezoekers meer naar concerten zijn gegaan in de grote zalen van ons land dan het jaar ervoor. Klinkt als positief nieuws, dat is een stijging van 3%. En toch leggen de clubs rode cijfers voor. Aan de lijn heb ik Mark. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond Thomas.
0: Mark Steens, jij bent de woordvoerder van clubcircuit. Anders heel kort, dat is een overkoepelende term. Maar welke zalen vallen daar precies allemaal onder, Mark?
1: Momenteel tellen wij 14 leden. Dat zijn ook de meeste van die clubs zijn ook betrokken bijvoorbeeld bij het soundtrackverhaal dat we samen met Vibe op poten zetten. En dat gaat om clubs zoals de 4AD in het westen van het land tot een club AFF in het oosten dan. Trix in Antwerpen, Depot in Leuven, Democrazy in Gent, Cactus in Brugge, Casino in Sint-Niklaas. En die vind je allemaal terug op onze website clubcircuit.be.
0: Alright, ja, dus best wel de grote zalen in ons land. Is wel correct als we het zo verwoorden. Mark Steens, wij lezen dan in dat persbericht meer bezoekers. Dan denk je, ja, meer tickets, meer centen. Maar dat is niet automatisch het geval.
1: Nee, dat klopt. We hebben inderdaad meer bezoekers en ook meer centen binnengehalen. Hè. De omzet is ook gestegen in vergelijking met 24, met 2,5%. Ticketinkomsten zijn ook gestegen met bijna 8%. Maar we merken dat de kosten sneller stijgen dan onze inkomsten. We hebben daar een stijging van 5,7%. En dat is een beetje vergelijkbaar met het fenomeen dat in Nederland in het begin van het jaar al gesignaleerd werd door onze Nederlandse collega's die het toen zelfs hadden over code rood. En omdat in Nederland 2/3 van de poppodia, zoals die zalen daar noemen, dat die met rode cijfers hadden afgesloten. En wij zien hier ook een beetje een soortgelijk fenomeen voor het eerst in jaren. En dat baart ons toch wel een beetje zorgen.
0: Ja, want ik lees dan in dat artikel hogere gages voor artiesten, hogere personeelskosten, komt er allemaal bij kijken. Eigenlijk stijgt er heel veel. Er is heel veel hetzelfde gebleven, waardoor de balans dan misschien negatiever trekt. En op het eerste zicht lijkt het een positief verhaal, maar dat is dus niet zo. Even een voorbeeldje, Mark. Als de zaal uitverkocht is, dan betekent dat dus niet automatisch dat die zaal daar altijd veel aan overhoudt.
1: Nee, dat hangt ook af van de deals die met de artiesten worden afgesproken. En veel heeft ook te maken uiteraard met de capaciteit van een zaal. Hè. Om een voorbeeld te geven, de 4AD heeft een capaciteit van maximum 250. Zij kunnen nooit winstgevend zijn, gewoon nooit. Dat is bijvoorbeeld ook de reden waarom ze in de Melkweg besloten hebben om geen

0: concerten meer te organiseren in een kleine club. Omdat die per definitie verlieslatend zijn.
1: Wow. Oké, daar zit dus geen winstmodel in. Ondanks dat de ticketverkoop goed gaat, daar valt gewoon geen positief verhaal uit te trekken.
0: Het is te zeggen, een positief verhaal is wel dat de muziekclubs blijven inzetten op talentontwikkeling. En daar ligt een van onze voornaamste taken.
1: Ja.
0: Ook zorgen voor muzikale diversiteit in het landschap. Hè, dat alle mogelijke genres aan bod komen. En het is ook door soms grotere concerten te organiseren in zalen met een hogere capaciteit. Dat we erin slagen om daar toch iets aan over te houden. Dat we dan weer kunnen investeren in die jonge, kwetsbare artiesten die nog hun weg aan het zoeken zijn in de live sector.
1: Ja, het is ook een beetje moeilijk, denk ik. Hè. Je kan niet altijd de ticketprijzen blijven verhogen, want dan leg je het weer bij de concertgangers en dan ga je weer een tegenovergesteld effect krijgen. Hoe lossen de clubs dat doorgaans dan wel een beetje op? Of hoe maken ze die verliezen een beetje goed, Mark?
0: Ja, ze proberen dat te doen door af en toe wat bekendere namen te gaan programmeren. Hè, dat ze daar dan wel iets aan overhouden. Elke euro die wordt uitgegeven keren ze geen twee, maar vier keer om.
1: Ja.
0: Er zijn ook steun van partners en sponsors waar dat we op rekenen, maar dat ook moeilijker en moeilijker wordt. En uiteindelijk gaat het erop neerkomen dat dat iemand toch met extra middelen over de brug gaat komen om die rijke muzikale diversiteit te bewaren. Want daar hebben we nu ook een beetje schrik voor. Hè. De berichten die de ronde doen over de begroting van de Vlaamse regering die op tafel ligt.
1: Ai, ai, ai.
0: En waar besparing op cultuur ook genoemd worden. Ja, als je maar weinig hebt en ze nemen er nog een beetje meer af, dan blijft er nog minder over.
1: Ja,
0: dat
1: zeker.
0: Willen we zeker vermijden. En we denken ook... uiteindelijk, we hebben bijna 1 miljoen bezoekers over de vloer gehad, over de 14 clubs samen.
1: Ja.
0: Dus dat is 1 Vlaming op 6 die jaarlijks wel eens naar een concert gaat in de muziekclubs. We denken dat nog beter kan.
1: Aha, en daar zit het dan de oplossing. Want Mark, dat wou ik nog vragen.
0: Voilà.
1: Veel Radar en Studio Brussel luisteraars, die gaan al eens graag naar een concertje. Hè. Wat kunnen we met z'n allen dan eigenlijk doen om dat clubcircuit te steunen, Mark?
0: Ja, ook eens, ik zou oproepen om ook eens verder te kijken dan enkel de grote namen die je op de affiche ziet.
1: Ja,
0: niet alleen bij ons in de clubs, maar zeker ook de arenaconcerten. Want we merken dat grote internationale artiesten die België aandoen, die vragen wel forse ticketprijzen. Geld dat mensen daar uitgeven, kunnen ze niet meer in de club om de hoek gaan uitgeven.
1: Nee, inderdaad.
0: Dus ook eens te kijken naar wat er daar op de affiche staat in de clubs van het clubcircuit. Om de talenten van de grote namen van morgen nu al te ontdekken. En eigenlijk van op de eerste rij live mee te maken. Hè, want alle clubs zijn uitgerust met een zeer professioneel geluidssysteem. Mm-hmm. Dus de concertbeleving in de clubs bij ons is echt wel optimaal en wordt ons ook benijd door het buitenland. En het zou spijt zijn als we dat verliezen. Hè.
1: Ja, wel, dat vind ik dus een hele mooie slotnoot. Bedankt Mark Steens van Clubcircuit. En dus je hoort het, hè, kom uit je kot, ook voor lokaal talent. Zoals Portland en Rosie Stewart bijvoorbeeld. Mark, fijne avond. Dikke merci. Hè.
0: Bedankt jongens. Ja, tot ziens.
2: Studio Brussel.

0: die staan morgen op het programma, die albumpremière van Kyo. Ik kijk er zo hard naar uit. Morgen vanaf 9 uur.
1: Studio Brussel. Piano Tapes.
0: We kregen weer een mooi bezoek vandaag in de studio. Daar straks kon je het al horen bij Thibaut en Nonna. De heren van Black Box Revelation die kwamen langs. Want die hebben zich achter die paarse piano gezet en daar een hele coole versie uit hun mouw geschud.
2: De eerste neiging als je naar een piano gaat is om zo, hè, zo wat silent piano te gaan en zo.
0: Ja.
2: Op die manier de emotionele snaar te raken. Maar dan dacht je, nee. We gaan dat omgooien en zo'n beetje ragtime influence, een beetje bluesbar. Ja, totaal weggetrokken van de wereld waar we normaal in zitten met de gitaar en de drums.
0: Ik word altijd gelukkig als ik Jan Pater Noster hoor vertellen. En dat gaat ook weer in die pianotape doorschemeren, denk ik. Ze brachten hun nieuwe song Wicked. Het is meteen een primeur ook dat je krijgt. Als je meekijkt in de app van VRT Max, Studio Brussel kanaal, dan kan je ook zien hoe dat eraan toe ging met beeld.
1: Bekijk alle pianotapes bij Studio Brussel op VRT Max. Studio Brussel.

0: van Vrouwtje. Alice May die zat daar net al in de playlist met haar nieuwe nummer en ze had een stukje van de monster bij The Warning.
1: Dat zijn drie zussen, drie powervrouwen in de rock. Dat is wel gewoon mijn ding. Ik vind ook vrij zo, fuck it all, we gaan gewoon ons ding doen en zo heen schijnen. En dat is wel iets waar ik gewoon heel groot fan van ben.

0: Ja, de poeier van de Warning op Rock Werchter moesten ze nog verstek geven. Ze moesten afzeggen. Alice May, onze Alice May, die verving toen. Maar op 26 maart komt de Warning terug naar de AB. En dan gaan we naar de zachtere gitaartjes. Die van Kingfisher. De Ierse band die bracht vorig jaar zijn debuutplaat uit. En die maakte echt een goede beurt op Rock Werchter om dan nog maar eens terug te keren naar de zomerfestivals. Impressive hoor, op de mainstage. Ik heb daar beelden van gezien, ik was er niet bij, ga ik eerlijk zeggen. Want dat is dan makkelijk gezegd achteraf. Ik stond daar niet tussen, maar de beelden die ik heb gezien, die kerels, ja, they pumped up their game. Ze zijn al een paar keer gepasseerd in ons land. En ik denk dat ze binnenkort weer een reden hebben om terug te komen.
1: Studio Brussel. First play.
0: Ah, voilà, het zal wel zijn, want ze hebben een nieuw nummer uit. Dus eerst die debuutplaat al, komen voorstellen op Werchter. En nu sla ik je al terug rond de oren met nieuwe muziek van Kingfisher. Dit is hem, hun allernieuwste, How Lonely.

0: Michiels.
1: Goo Goo Gaga van Charlotte Adigéry en Bolis Poepel hoorde je. De beslissing van VRT om mee te doen aan Eurovision 2027 is voor sommige mensen onbegrijpelijk. En die kritiek die snapt ook Peter van de Veire.
2: Ja, tuurlijk. Ja, maar dat onbegrip dat gaat er altijd zijn natuurlijk. Je zit hier in een heel gepolariseerde maatschappij sowieso. VRT zegt ook duidelijk, het is niet omdat we meedoen dat we de genocide in Gaza en de problemen met Israël niet meer veroordelen. De verslaggeving blijft, de kritische noten blijven daar duidelijk in. Maar ja, je zit op een bepaald moment wel met een idee van, je wil dit liedjesfestival dat intussen al meer dan 70 jaar bestaat, wil je niet zomaar kapot, helemaal kapot laten gaan. Als je dat overlaat aan degenen die overblijven, dan schiet er na een paar jaar niks meer van over. En dat willen we absoluut vermijden. Dus ze hebben daar inderdaad lang over gepraat. Normaal gezien was de beslissing al genomen voor de zomer. Maar het is duidelijk geweest dat de VRT ook naar andere omroepen gekeken heeft. Dat daar ook overleg geweest is. En intussen is dat overleg er geweest, ook binnen de raad van bestuur aan de VRT. En is het beslist van, kijk, we doen dit.
1: Nederland, Spanje, Slovenië en Ierland die weigeren deel te nemen. Dus ik maak de beslissing om een Ierse artiest te spelen. Radar. Studio Brussel. De Lieverts van Couriers. Want die komen vrijdag met een nieuwe plaat. Dat is overmorgen al. Dit is Nothing Happens Twice.

0: Hier wordt al dik gefeest op Slater. Old Technology, die komt naar Trix, maar dat is hopeloos uitverkocht. En ik denk als er kaartjes zouden zijn voor de volgende radioshow, dat die ook iedere week uitverkocht zijn. Welkom Esther en Gaylor in de studio.
1: Ja,
2: mooie intro. Mooie intro.
0: Hey, dat is collegiaal van mij. Hè? Dat is collegiaal.
2: Toch wel.
0: Binnen een kwartiertje, lieve luisteraars, start er een nieuw programma. Na het nieuws van 9 beginnen jullie eraan, Esther en Gaylor. En voor al onze luisteraars, waarvoor staat jullie programma eigenlijk? Eerlijk. Ja. De titel geef ik al even mee.
3: Voilà. Eerlijk is eigenlijk iets in the name wij. En met wij bedoel ik Esther en ik. Een paar reactors die op de meest eerlijke manier onze mening geven over muziek dat wij nice vinden, waar wij naar luisteren. Heb ik het goed uitgelegd?
1: Ja, it's for the people, for the culture.
3: Voilà. For us, by us.
1: Je kan hip-hop verwachten, R&B, Afrobeats, Neo's, wel echt een brede waaier aan muziek, maar de consistentie is dat wij er eerlijk over gaan babbelen.
0: Oké, en het klinkt een beetje streng, als ik eerlijk ben.
1: Goh, er wordt veel gelachen ook.
3: Voilà, ja, veel banter, veel dus lachen.
0: Dat willen we horen. Ik hoor het nu al, ik zag het al meteen terwijl jullie de studio hier binnen. Dus elke woensdag van 9 tot 11 is dat het plan. Straks hebben jullie ook al meteen bezoek in de studio van geen onbekenden. Hè. Wie komt er langs?
1: Shaka Shams.
0: Aha. Ja, het DNA van Studio Brussel zit er keihard in. Heeft natuurlijk meegedaan met de nieuwe lichting.
3: Ja.
0: En die komt bij jullie in de studio sfeer maken.
1: Zeker, zeker.
0: En zo'n gast, wat mag die doen? Moet die vooral luisteren naar jullie eerlijke mening? Of mag die ook hun eerlijke meningen spuwen?
1: Die moet ook hun eerlijke mening spuwen.
3: En het is geen promo-momentje of zo. Het is echt gewoon, zij komen eigenlijk als derde reactor eigenlijk in onze show meebabbelen.
0: Ja, mega goed. En jullie typen dus ook artiesten die ik dan ook wel eens kan meepakken in Radar misschien?
3: Klopt.
1: Zeker.
0: Dat is ook een goed ideetje. Er is er zo eentje die hier klaar staat. En dat is Natanja. Ik zou dan al echt eens een zware bio moeten gaan lezen om iets te weten over die artiest. Is dat bij jullie parate kennis, zulke artiesten?
1: Een deel is wel parate kennis. Natanja is iemand bij wie ik al even tuned in ben. Ik ben grote fan. Dus zij komt uit de UK. Ze is nog maar 24 of zo. En zij is zo'n multitalent. Ze zingt, ze produceert, ze schrijft, ze bedenkt haar eigen visuals. Het is ongelooflijk. Weet je wat ik trouwens ook heel interessant vind? Zij is beginnen produceren nadat ze Tyler, the Creator, had ontdekt.
3: Maar nee.
1: Dan is ze naar haar muziekleerkracht gestapt en had ze zoiets van, ik wil leren produceren. En dan is ze zo met Logic Pro, dat programma,
3: ja, dat hoort gewoon
1: aan het produceren geslagen.
0: Oké.
1: Het is zo vet.
0: Het zijn zo'n weetjes dat we gaan te weten komen. Er komen nieuwe dingen op ons. Eigenlijk is het gewoon een uitbreiding van Radar.
3: Klopt.
0: Maar in jullie vakgebied.
3: Het is complementair.
0: Ja, sowieso wel. Het is meer...
1: Eén team, één taak.
0: Ja, dat is ook zo. Studio Brussel for Life. Ja. Daar straks hebben we samen gegeten. Gaan we vaker doen op woensdag, denk ik.
1: Ja.
3: Elke woensdag.
0: Er was één ding dat mij is opgevallen. Mm-hmm. Frietjes met mosterd.
3: Yes.
0: Mag ik daar een eerlijke mening over geven?
3: Vertel.
0: Ik vind het ranzig.

Candyland van Natanya. Zulke dingen gaan we dus ook horen in Eerlijk. Ik denk dat het daar ook een snoepspeeltuin wordt. Iedere week op woensdag van 9 tot 11. En straks dus voor het allereerst op je radio. Dat is binnen een kleine 10 minuutjes. Dus blijf plakken, snap je? Snoep, Candyland. Nee, never mind. Ik heb nog A Good Day van Anderson .Paak en Corday voor je klaarstaan. Want dat is het wel, hè, deze mooie woensdag.

0: Hey, good day. Ik heb nog één plaat voor je klaarstaan voor 9 uur. De laatste radarplaat. Het is The Radiator van Get Down Services. Mogen binnenkort op tour met Harry Styles.
1: Radar. Radar. Studio Brussel.
0: En ze hebben dat helemaal zelf bewerkstelligd. Door in een vroeger nummer al op te roepen dat Harry gebeld had om samen te werken. Harry heeft dat opgemerkt en hij heeft echt gebeld en gevraagd: hey boys, willen jullie mee op tour? Get Down Services to the rescue.

0: came through.
1: This is Studio Brussels.
2: Studio Brussels.
1: Life is music. Life is music.
2: Studio Brussels.
3: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In New York heeft de Oekraïense president Zelensky zijn toespraak gehouden voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Ja, Mieke Strengs, gisteren had Zelensky al een ontmoeting met de Amerikaanse president Trump en zij willen dat de oorlog tussen Oekraïne en Rusland stopt. Wat heeft Zelensky vandaag gezegd?
4: Wel, hij begon met te zeggen, iedereen wil dat deze oorlog eindigt, behalve Poetin, want die belooft wel van alles, maar gaat telkens weer harder door, met nu zelfs steeds meer agressie tegen andere Europese landen. Zelensky waarschuwde dus dat de oorlog zich kan verspreiden naar andere landen. En de enige manier om Poetin te stoppen, zei hij, is druk zetten. Economische druk, sancties, ervoor zorgen dat hij geen geld meer heeft om die oorlog te voeren.
5: Limit his room to act. Limit his money. Limit his war.
4: Ja, en deze winter wordt erg hard, zei Zelensky nog een keer. Het is dus van belang dat er voordien een akkoord komt. Zelfs al is het maar om geen wederzijdse aanvallen meer uit te voeren tegen energieinfrastructuur. Zelensky is blij dat de Amerikaanse president Trump op die lijn lijkt te zitten. Maar hij hoopt dat ook de Chinese president Xi Jinping overtuigd kan worden om mee druk te zetten. Want Xi komt straks aan in de Verenigde Staten.
3: Dank je, Mieke. Frankrijk gaat premies geven aan wie de auto nodig heeft om naar het werk te gaan. De regering wil zo de impact van de stijgende brandstofprijzen milderen. Er is een premie van 100 euro voor wie met de auto gaat werken en onder een bepaald inkomen zit. En bedrijven kunnen werknemers een brandstofpremie geven van 1000 euro. Zo'n premie kan op korte termijn enig soelaas bieden, maar het is geen structurele oplossing. Dat zei energie-expert Thijs van de Graaf in Ter Zake.
6: We zien ook dat buurlanden zoals Frankrijk, Duitsland nu stappen ondernemen om dat te doen. Maar dat heeft dan weer een compensatie voor de begroting. En ja, je moet weten, als je op die prijs inwerkt, dan doe je alleen maar symptoombestrijding. Ja. Je lost het onderliggende probleem niet op en dat is dat er schaarste is op de markt.
3: Sport in de Champions League bij de vrouwen heeft oud-EVRD Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Het ging om de eerste wedstrijd van de League Phase. Het verslag is van Hermien van Beveren.
7: Net als vorig jaar begint OH Leuven de Champions League met een gelijkspel. Een verdiend punt op basis van de tweede helft. Maar een punt dat nog bijna in rook opging door een strafschop voor Roma in de extra tijd, nadat Everaerts de bal ongelukkig tegen de arm kreeg. Maar Pandini miste de 11 meter en zo werd het vooral een gewonnen punt voor Leuven, dat na rust veruit de beste kansen had, met Konijnenberg tot 3 keer toe en de beste mogelijkheid van dichtbij voor Saar Jansen. Maar met een punt kan de Belgische kampioen best tevreden zijn. De volgende wedstrijd is tegen Paris Saint-Germain.
3: Vanavond en vannacht meer wolken met kans op wat regen en tot 15 graden. Morgen zon en wolken en zacht tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
2: Studio Brussel.
9: Esther Nwanu en Gelor Kiyaku.
10: Misschien verdiende Macklemore toch gewoon die Grammy.
11: Is Freddie Konings de nieuwe Malcolm X?
10: De radio show! Wie zijn idee was het om onze radioshow te geven?
11: Ja, hey, I don't know, maar welkom iedereen.
10: Elke woensdag, hè, wat we hier juist komen doen, ga je straks allemaal ontdekken.
11: Let's go.
2: Je luistert naar Studio Brussel.

0: Andreas, 4 mei.
1: Beetje zoals jij en ik, Gilaar.
2: Ja, toch wel. 4 mei, 4 handen.
3: Studio Brussel.
2: Eerlijk?
0: Welkom
2: to the Eerlijk Multiverse.
0: Multiverse, effectief. Want we zitten overal, basically.
2: Ja, overal. En deze keer ook op Studio Brussel, helemaal live. Maar bon, het begon allemaal in de beninging. Met de Eerlijk livestream. En dat is dus elke week, ja, luisteren naar nieuwe releases. Denk aan praten over de scene. En onze eerlijke mening geven samen met de Eerlijk Reactors. En eentje daarvan, die ga je misschien kennen. Maar die komt straks ook langs in de studio, so stay tuned.
0: Ja, en net als in de livestream gaan we hier ook praten over all things hip-hop, R&B, Afrobeats, neo-soul, soms zelfs een beetje alternative pop. If you like it, gaan we dat gewoon draaien.
2: Sista, because we can. En dat mag je ook hier in onze radioshow verwachten. Muziek die wij ook en jij ook nice vinden. Bon, we gaan praten over de facts, maar ook over de wereldse muziekdromen. Dus voilà.
0: Dus check @eerlijk.vrt op Instagram, op YouTube en of course hier op Studio Brussel. Dan ben je helemaal mee. Up next, Fred Gara.
3: Eerlijk?

0: Esther.
1: Ja.
0: Ik was 2 weken terug toevallig in een pub. Een English pub. Ik was dus vibing, minding my business. Mind you, opeens hoor ik wie? Ik hoor gewoon een track van Fred fucking Gata. Londen, dus die man wordt gewoon overal afgespeeld.
1: Van Leuven naar Londen, hoe sick!
2: Radio Brussel. Eerlijk? What a week!
1: Guys, ik hoop dat jouw week beter is dan die van Ed Sheeran. Er is veel gebeurd. En er blijft veel gebeuren, heb ik het gevoel.
0: Ja.
1: Maar we got you. Je krijgt een kleine rundown nu van wat deze week ons heeft gegeven. En dan steken we die in een tierlist.
0: Yes, nu, ik moet niet uitleggen wat een tierlist is. Maar bon, we gaan wel even uitleggen wat de regels zijn. S-tier is echt het beste van de week. Dus echt het beste wat van ons hele leven, laten we zeggen. En dan heb je A, B, C enzovoort. Dus van S tot aan F. F is echt wel het maximum, hè? Toch?
1: Ja,
0: laten we daar de grens trekken.
1: F is als Frank Ocean zegt... Ik release nooit meer muziek in mijn hele leven. Totdat hij het heeft gezegd, geloof ik dat er nog kans is. Ja.
0: Kijk, keep on dreaming, hè? En Rihanna ook zeker.
1: I'm gonna pick my battle.
0: Dat is beter, denk ik. Nu, maar er is ook nominatienieuws, hè?
1: Ja, let's see wat we hebben vandaag. De nominaties van de VMA's zijn binnen. Drake is de enige rapper in de grote categorieën. Iceman maakt kans op best album. Maybe the jig really is up.
0: Yes, Jay-Z die viert ook 30 jaar carrière met een wereldtournee dan nog. En verder dropt hij ook een 8-delige docu op Netflix, voor wie dat interessant vindt. En dat klinkt een beetje zo.
3: Well, 9 is when I caught the bug, like being obsessed. I will write every day. Writing. Just writing. Every day.
0: Ja, Jay-Z die is zo verdacht actief de laatste tijd. En eerlijk, het voelt zo aan alsof Jay-Z got bullied by Drake. Ja, Esther, the jig is up.
1: Is up.
0: En hij moet dus nu aantonen dat hij nog steeds relevant is en zo. Anyways.
1: Jhené Aiko is back. Westside Whimsy, haar nieuwste album is uit. Na 6 jaar. En ze scoort haar eerste nummer 1 album in haar carrière.
0: Wow.
1: Finally. Het is mega goed. Straks hoor je daar een track van met Kendrick Lamar.
0: En dan voor mijn gamers, ik heb GTA 6 nieuws. Nu ze lossen 6 van de 34 tunes. Nu real gamers weten dat de GTA-reeks altijd een fire soundtrack heeft. En bon, dat is ook dit keer hetzelfde. Denk aan Pink Panthers. Daar hebben we een tune van gekregen. Fred Again. En zelfs een

0: Lean, Future en Metro Booming track. Allemaal op één track, op één featuring. En bon, nu GTA zonder Travis Scott. Well, it doesn't hit the same. En bon, hem kan je dus ook verwachten in die brand new GTA. Die dus in november gedropt gaat worden. Dus ik zou zeggen...
1: It's lit!
0: Exactly, dankjewel.
1: What a week. Dan moeten we dat even in onze tier system steken. Zoals Gilard eerder zei, S is echt de beste week van iedereen's hele leven. F is de allerslechtste. Dus wat wordt die? Ik moet zeggen, het feit dat Jhené Aiko na zo'n lange tijd terugkomt, bumpt de week...
0: Een beetje naar boven, ja. Dat is goed nieuws.
1: Omhoog.
0: Dat is heel goed nieuws zelfs.
1: Yeah.
0: Bon, laten we zeggen, Travis Scott, GTA 6, dat is ook voor mij heel goed nieuws.
1: Ja,
0: ook gewoon, bro, GTA 6, hoe lang hebben we gewacht? 10 jaar. Dat is heel goed nieuws. Dus op zich, de week is...
1: Niet zo slecht.
0: Maar. Ja, voilà, er is een maar.
1: The jig is up.
0: The jig is up, Jay-Z. I don't know, wachten we nog op, I don't know, 30 jaar Jay-Z en tours en documentaires.
1: Ja, en verwachten we ook niet gewoon meer rap?
0: Ja,
1: in
0: voilà.
1: Nominaties.
0: Voilà.
1: Dus ja, als we dat allemaal samen optellen...
0: Aha.
1: Wat is de week dan?
0: Ik
1: you got it?
0: Ja,
1: you got it?
0: Ik heb het. De week is B-tier.
1: Hey.
0: Travis, die kon je al in GTA 5 en GTA Online horen. En op 19 november dus ook in GTA 6 met

0: Yo, Janae Aiko en Kendrick Lamar. So good. Heerlijk. Tim uit Semst stuurt ook dat hij aan het meegenieten is. Succes daar, mannekes. Aan het volgen. Een toffe vibe. Laat hij weten. That's real cute.
1: Yes, yes. Ik zie ook in de chat. Eerlijk, we hebben ook meer rap en R&B crossovers nodig in de BE. Volledig mee eens, Alan. Shout naar jou.
0: Zeker. Yo, guys. Ed Sheeran? moeten we even over hebben. Kutweek voor hem, to say the least. Op zijn laatste concert heb je dit misschien zien passeren.
2: And I've had to take and make difficult decisions. And I am making mistakes. And I'm so, so sorry. I don't want to disappoint fans. And I've never wanted to be an activist musician. But this has put me in the middle of an important and passionate argument about freedom of speech and the most complex political issue on the planet.
1: Ja, bon, als je heel goed luistert, dan kan je die prompter ook gewoon horen. Hè. Okay.
0: Die apology speech in het begin van de show is kind of crazy. Ja. Ja, iedereen weet ondertussen wel wat er is gebeurd. Hè. Macklemore was opener op de tour van Ed Sheeran. Hij is van die tour gesmeten omdat hij zich uitsprak over Palestina. Ja. En daar is heel veel backlash opgekomen. Ed Sheeran heeft heat.
1: Ja, hij heeft
0: gekregen.
1: Heel veel heat. En om eerlijk te zijn, een beetje een lame apology als je het mij vraagt. En ik denk ook, you had to learn like the hard way. Van kies in zo'n momenten, ook al kies je geen kant, dat is niet bepaald iets positiefs of zo.
0: Ja.
1: Mensen gaan je daarop aanwijzen. Dus anyways,
0: voilà.
1: Kutweek zoals je zegt.
0: Maar het ding is, hoe het internet werkt is very mysterious. Want ineens is Kendrick Lamar ook betrokken in de conversatie.
1: Ja, en in het begin vond ik dat een beetje random, but it actually makes sense. Ja, om een beetje background story te geven. Ja, in 2014 had je dan de Grammys en je had dan de Best Hip-Hop Act Grammy. Bon, als je denkt aan dat jaar, denk maar aan Jay-Z, die Magna Carta had. Drake, die Nothing Was The Same heeft gedropt. Macklemore, die obviously ook zijn album heeft gedropt.
0: Mm-hmm.
1: Kendrick Lamar, die Good Kid, Mad City heeft gedropt. Volgens velen een van zijn beste, als het niet zijn beste album is.
0: Mm-hmm.
1: Dus voilà. Mensen dachten van, ja, verdiende Macklemore het om te winnen?
0: Ja, veel mensen dachten, nee.
1: Ja,
0: hij kreeg heel veel bullshit over zich heen. Maar zelf was hij het er precies ook mee eens. Hij stuurde ook een bericht naar Kendrick van, yo, sorry, jij verdiende eigenlijk die Grammy en zo.
1: Ja, en dat was niet het ergste. Hij heeft dat bericht gestuurd, fine. Maar je screenshot dat en je zet dat in je story. Zo van, kijk, ik heb me verontschuldigd. Hey, kijk, wereld.
0: Ja, veel keuzes zijn daar gemaakt. Maar fast forward naar nu. Veel mensen denken nu, Macklemore, eigenlijk een goede gast. Misschien waren we wel iets te hard voor hem. Misschien was die Grammy-win toch terecht.
1: Ja, bom. Hm? Laten we niet overdrijven. I mean, Kendrick Lamar's Good Kid, Mad City. Maar ook andere albums zoals die van Jay-Z of Drake verdienden het op muzikaal vlak misschien meer om te winnen. Maar bon, Macklemore, in retrospect, mag de vraag wel gesteld worden van, bon, wie spreekt zich meer uit over belangrijke dingen when it actually matters? Want ja, Kendrick wordt volgens veel gezien als, laten we zeggen, de luidspreker van socioculturele problemen, politieke issues en zo verder. En hij heeft eigenlijk nog niks gezegd over die hele Heisein-situatie.
0: Ja, en veel mensen denken van, ja, verwachten we dit ook van Kendrick Lamar, omdat hij bijvoorbeeld over black issues wel heel uitgesproken is? Verwachten we dat Kendrick Lamar zich over alles uitspreekt? De meningen zijn heel verdeeld.
1: Voilà, voilà. Iemand die zich daar zeker over heeft uitgesproken is uiteraard Macklemore. En we gaan misschien luisteren naar Macklemore met Hinz Hall.
0: Ja, één ding. In de app komt iets binnen van Sander uit Zonnebeke. Die stuurt, muziek is geen politiek. A lot of people would disagree. Zoals inderdaad Macklemore.
3: Eerlijk? Studio Brussel.
4: This song is called Hinz Hall.

0: Spits, daar eerlijk de radio show. For the people, for the culture.
1: For the culture, de eerlijkste radioshow. Ja, we luisteren gewoon naar muziek dat wij graag hebben. Denk aan hip-hop, R&B, afro, alles daar rond.
0: Ja, en we nodigen ook mensen uit die we graag hebben.
2: Studio Brussel. Eerlijk. Osternwanu en Gelorke Jacob.
0: De Eerlijk familie is groot. Iedereen met een liefde voor muziek, voor de scene, is welkom. En vandaag is dat de persoon die je net hoorde. Niemand minder dan Chaka Shams.
1: In de
0: welkom,
1: building.
0: Welkom.
1: Thanks for having me.
0: Ken je misschien nog als een van de winnaars?
1: Sorry, I have to.
0: For sure.
1: Appreciate the love.
0: Ken jij nog als een van de winnaars van de nieuwe lichting back in 2022? Super getalenteerde artiest. Deel van onze Eerlijk crew. Happy to have you. Welkom.
3: Happy to be here, sowieso.
1: Yes, ik ben eigenlijk heel blij dat ik jou hier in deze studio heb en niet in een andere studio waar we soms ook elkaar tegenkomen. Want hier kan ik jou gewoon vragen. Yo, what's up with the music? Waar ben je mee bezig, Chaka?
3: Hey, ik ben bezig. I'm always busy. Trust me. I don't want to say too much. But I'm always busy.
1: Wat mag je vertellen? Wat mag je kwijt?
3: Hey, I'm coming.
0: Die ogen, hij meende dat.
1: Ja. Like soon, soon-ish.
3: I don't say nothing. I sneak up on him, snap je? Bah, sneak up on him.
1: Yo, Esther, I can't say I tried.
0: Kijk, we zullen het maar geloven. De nieuwe lichting, dat is 4 jaar geleden dat je hebt gewonnen. Hoe blik jij daarop terug?
3: Echt goed, echt supergoed. De nieuwe lichting heeft low-key mijn leven veranderd. Ja, like high-key, low-key. Echt wel, zeker in de tijd. Like, my life was kind of in shambles back then. En dan ineens won ik de nieuwe lichting. En I was like, oh shit, shows, money, all of that, support, recognition.
1: Waar was je toen, op dat moment toen je besliste van, fuck it, I'm just do it, ik ga me inschrijven.
3: Het ding is, ik deed dat sowieso standaard. Ik denk dat dat de derde keer was. Misschien vierde, max vierde keer, maar I'm not sure yet. En ik stuurde dat gewoon algemeen van, ja, nieuwe lichting, cool. Want ik maak altijd muziek, zo. Ik was van, welke single ga ik nu sturen? En dan stuurde ik dat en was van, oh, I'm selected, cool, soms je? En dan I won en I was like, oh, even better, soms je?
0: Nee, maar dus je hebt je 4 keer ingeschreven.
3: Ja, ik denk al van 18 of 3 of 4, I don't know.
1: Yo,
0: dedication.
1: Luisteraar die muziek maakt, that's dedication. Dus Chaka, als ik zou je geven van, aarzel niet om te blijven sturen, het zal ooit lukken.
3: Maar ook gewoon algemeen met muziek, soms je? Like, als iets je passie is, niet enkel met muziek, maar general, like, als iets je passie is, go for it.
0: Mm-hmm.
3: Als je daar niet voor kan blijven gaan, is it really your passion?
0: Oh, yeah. That's
3: the way I think about it. So.
0: Ja, en as we speak lopen die inschrijvingen en er zijn sowieso mensen die nog twijfelen om zich in te schrijven. Wat zou je tegen hun zeggen?
3: Wees 100% jouzelf mee wat jij stuurt. Luister ook naar jouzelf, want wat ik deed soms, zeker met de laatste keer dat ik gewonnen had, was ik had 2 liedjes, maar ik dacht van, dat zou wel passen bij Studio Brussel of zo. Like, een beetje de profiel ook aan het bekijken van wat past hier binnen.
1: Yeah.
3: En wat heb ik dat binnen dat past, maar sowieso blijf ik mezelf. En ik weet niet, mensen waren zo andere dingen aan het zeggen van, stuur die. Die track dat ik heb gestuurd was purely my instinct. Follow your instinct, follow your gut, blijf ervoor gaan. Just make sure it's undeniable, snap je? En als je iets undeniable stuurt en je wordt niet geselecteerd, moet je gewoon weten dat er nog steeds kansen zijn. Want look at Neltzet bijvoorbeeld, like, die hebben niet gewonnen, maar hun carrière is ook really good, snap je?
0: Voilà. Wijze raad van Chaka Shams, onze eerste guest in onze allereerste radioshow van Eerlijk. Eerlijk draait, of course, ook rond eerlijke meningen. Die zijn heel belangrijk hier.
1: Ja, dat kent Chaka goed.
0: En we zijn heel benieuwd naar die van jou over iets. Freddy Konings heeft een nieuwe track uit. Vlaams Belang.
3: Ja.
0: Heb je het al gehoord?
3: Letterlijk onderweg naar hier.
0: Oh!
3: Oh shit, you're gonna bespreken. I cool, bad. Soms ja, maar listen to it.
0: Oké. We gaan nog eens luisteren samen. En dan ben ik heel benieuwd om te horen wat jij ervan vond. Eerste mening van mij al is, de titel is
1: crazy.
0: Woe! Spraakmaker.

0: berichtje in de app van Kenza. Zij stuurt Vlaams Belang volgende week hotshot A en B. Dat is duidelijk.
1: By the way, bij deze ook een oproep. Laat zeker weten in de chat wat jij vindt van Vlaams Belang. De trek van Freddy Konings.
0: Belangrijk om dat toch even
1: te
0: aanduiden. Ja.
2: Echt wel hard dat hij die titel heeft gepakt. Like, toen ik die titel zag, was ik even zo van... Maar dan dacht ik van, oh ja, eigenlijk Vlaams Belang. Als je dat puur los van de partij bekijkt wat dat betekent, is dat wel iets voor iedereen. You know what I mean? Klopt. Voor iedereen.
1: Voor elke Vlaming.
2: Elke Vlaming.
1: Ja.
2: Maar ja...
0: Stop met hem te voederen.
1: Nee. Ik weet niet waar jij dacht, maar ik had het puur over letterlijk elke Vlaming.
0: Nee, het is waar.
1: Ja, ik snap je.
2: Ik vind ook nice dat dat de turn-up.
1: Ja.
2: Dat is turn-up. Dat is niet... Vlaams Belang. Nee.
1: Dat kan ook. Kumbaya, Vlaams Belang.
0: Oké, voilà. Het was geen We Are The World of
2: Boom.
1: Ja.
0: Ik zie nog iets binnenkomen van Tsoxboe. Die kennen we nog uit de chat van onze livestreams.
1: Klopt.
0: In Brussel. Die stuurt track is fire. Ja, het is kort en krachtig. Right?
1: Het is kort en krachtig, inderdaad. Letterlijk kort. Het duurt niet zo lang, die track. En dat vind ik er ook nice aan. Het heeft heel veel replay value.
0: Mm-hmm.
1: Ja, here I am again with this word.
0: Replay value. Gaan jullie nog vaak horen, trust me. Ik vind het ook heel nice dat het zo een hype track is,
1: ja.
0: En dat het iets is waarbij ik mij kan inbeelden. Zo. Het is eigenlijk een crazy visual. Zo op een festival of op een show.
1: Nu komt het.
0: Freddy Konings dropt die track. Heel de crowd. Vlaams Belang. Dat is toch insane.
1: Dat is een crazy dream.
0: Als je daarmee kunt wegkomen, dan... Ja, respect.
1: Maar als iemand daarmee kan wegkomen, is het wel Freddy Konings. Ik ben heel benieuwd naar zijn eerste festivalshow en ik denk dat ik daarbij ga zijn.
0: Ja, ik ook.
1: Puur om te zien.
2: Ja, even denken... Crowd vol autochtonen.
1: Omgekeerde wereld. Man.
0: Er zijn voor minder documentaires gemaakt. Straks nog een andere visual die, waar we even over willen nadenken met jullie. Dat is voornamelijk.

0: By the way, deze track is ook produced by Pharrell. Nu, over de Migos gesproken. Ik weet niet of jullie het hebben gezien, Esther en Chaka. Maar in mijn For You page zie ik alleen maar video's. Van, zie je zo die AI-video's van de Colors Show performance van Quavo en Takeoff, twee members van de Migos.
1: AI.
0: Dus, ja, ja. En also, zie je zo hun performance van die Colors Show? Ze zijn zo in dubio en zo, en ze zijn zo heel erg zo in symbiose met elkaar. En nu zetten ze basically, stel je voor, ja, Ronaldo en Ronaldinho. Dus eigenlijk de dynamic duo's eigenlijk, die samen performen. Het is wel crazy, want het is wel overal.
1: Scary,
0: ja, het is internet is a scary place, bro.
1: Ja, man, wat? Nee, dat heb ik niet gezien. Dat heb ik
0: het
1: niet gezien.
0: Overal, man. TikTok, Instagram, X, voormalig Twitter.
2: Very, very scary.
0: Ja, man.
2: Er is nog een berichtje binnengekomen over Vlaams Belang. De track van Freddy Konings van Alessio, die stuurt kritisch naar zichzelf, hoorde ik in Vlaams Belang. Je meningen daarover mogen blijven binnenkomen.
3: Eerlijk?
2: We hebben vaak big dreams voor de scene bij Eerlijk. Soms is het wel de moeite om daar een beetje verder over te fantaseren. Daarom hebben we elke week een hypothese bij. Een what if.
0: Ja.
2: Waar wij over hebben nagedacht. Waar jij ook mee over mag nadenken. Chaka, jij bent bij ons in de studio. Jij mag ook mee nadenken. En vandaag, voor onze allereerste show, is het deze.
3: What if?
2: Wij de Super Bowl headliners mochten bepalen.
0: Basically, als je Jay-Z werd die de Super Bowl mocht bepalen.
1: Ja.
0: Wat zou je doen? Er worden eigenlijk langs alle kanten gespeculeerd erover en zo. En ze gaan die naam anytime now droppen. Maar wij willen toch gewoon onze two cents geven hierover. Die van jou zijn ook welkom, Chaka. Die van jou, chat, beste chat, luisteraar, zijn ook welkom. Wie mag van jou die Super Bowl show headlinen? Drop het in de chat.

0: little things. Little things van LMA. Die is as we speak aan het spelen in Koninklijk Circus.
1: Oh, shout out LMA.
0: For sure, for sure. Studio Brussel. Heerlijk?
1: Yes, yes, onze statement of onze what if was dus: wat als wij de Super Bowl headliners mochten bepalen? We gaan dus samen dromen over als wij gewoon mochten kiezen wie de Super Bowl headliner mocht bepalen. En in de chat gingen mensen echt crazy. Ik lees T-Pain, please. T-Pain is eigenlijk geen slechte.
2: Echt een goeie.
1: Ja, dat is een goeie.
0: Ja, sowieso. Die heeft zoveel classics. Want allez, je moet ook weten: er staat veel op het spel, hè, die show. Ja. Meer dan 100 miljoen. Kijkers, dat zijn gigantische superstars die die shows doen. Bad Bunny, Kendrick Lamar, Usher, Rihanna, The Weeknd. De line-up has been crazy. Dus het moet wel iemand zijn die op dat
1: die status heeft of zo. En inderdaad, Bo, in de chat wordt ik denk dat het een mopje is, wordt Ed Sheeran gezegd. Iemand zegt, het is moeilijk om niet Drake te zeggen, maar ik ga toch liever voor iets anders. Iemand zei zelfs, eerlijk, Distinct, een Belgisch artiest, ook mooi om te zien.
0: Oeh.
1: Ja, Distinct wil ik wel graag op Super Bowl zien, maar misschien too soon.
2: No offense, not realistic.
1: Ik ben chauvinistisch, man.
0: Oh my god, ik zie nog een comment binnenkomen van Loïc uit Heemiksem, die stuurt Playboy Cardi. Super Bowl.
1: Yeah, I'm all in.
2: guest song van Playboy Cardi is al hard.
1: Yeah, The Weeknd.
0: Guest song, sure.
2: Yeah.
0: Hele show.
2: Nee, hele show is crazy.
1: See ya. Nou, anyways. Ik had die van mij gegeven, was dat goed is?
0: Ja.
1: Oké. Okay. What if Miss Lauryn Hill headliner zou zijn? De NFL halftime show.
2: Oké.
1: Ik leg uit.
0: Sorry.
1: Eerst en vooral, reparations. Waarom? Want hoe heeft zij eigenlijk nog nooit de Super Bowl halftime show gedaan?
2: Ze gaat te laat komen.
1: Eerlijk, ik heb daarop geanticipeerd. Want obviously gaat ze te laat komen, but she will still be there. Want meestal,
0: will
1: komt,
0: she?
1: Meestal komt ze naar haar shows gewoon een beetje laat, maar...
0: Meestal. Dat vind ik echt geen goede odds.
1: Maar if you know, you know. Wanneer ze er is, she gives up a good show. Denk ook gewoon aan die BET Award show van dit jaar. Daar was haar prestatie echt gewoon crazy. Denk aan de guests die ze zou kunnen brengen. Inderdaad, Esther. Ze heeft niet heel veel featuring gehad, want ze heeft maar één album uitgehad. Maar ze heeft wel een whole ass catalogus eigenlijk met de Fugees, haar groep. Dus denk maar aan tracks als Doo-Wop, Fuji-La, oh la la la. Mm-hmm. Zie je heel het stadion meezingen?
2: Alles.
0: Ik zie de vibe.
1: Zou sowieso peak Super Bowl moment zijn. Denk aan de timing, die ook heel goed is. Want ze is dit jaar ook heel actief. Vorig jaar ook, 2 jaar geleden ook. Ze doet terug shows. Ze teast naar nieuwe muziek. It would make sense, snap je? Het is niet zo random.
0: Ja?
1: Waarom is zij opeens de Super Bowl headliner? Nee, ze is gekomen naar Sportpaleis bijvoorbeeld. Dus we hebben haar wel in de actua gezien of zo.
0: Ja, for sure. Ik heb ook een case die ik wil brengen.
1: Mm-hmm.
0: En dat is eentje die mijn persoonlijke agenda dient. Ik ga er eerlijk over zijn, maar ook die van de people. Mm-hmm. Tyler, the creator.
1: Oké.
0: Het ding is, mensen hoopten al dat hij ging verschijnen toen Kendrick Lamar headliner was.
1: Mm-hmm.
0: En de reden waarom ik denk dat dat een banger Super Bowl halftime zou zijn, is gewoon die totaalbeleving. Hij is een keigoede performer. Ah, ja. Tyler, zijn energy on stage is ziek. Hij smijt zich in personages, ook als zichzelf. De potentiële guests zien er ook goed uit. Interessante collabs met Doji.
2: Yup. Ik ga meer akkoord met jou.
0: Ja. Pharrell, Jay-Z, The Big Boss. Maar, het toppunt is mijn personal fave, Frank Ocean.
1: Yeah.
0: Ik moet een manier vinden om Frank Ocean op dat podium te krijgen.
1: You would never.
0: Solo, jamais.
1: You would never.
0: Maar misschien wel met Tyler.
1: Hij zou nooit komen.
0: Dat weet jij niet.
1: Hij zou nooit komen. En daarbovenop, NFL, halftime show. Kent u maar 1 track van Tyler, the Creator?
2: Daar heb je wel een punt. Tyler is big, maar niche at the same time.
0: Ah.
2: Dat is wel waar.
1: Maar als ik vraag, kent u maar een track van Lauryn Hill?
2: Business-wise,
0: Oké, maar Tim stuurt ook in de chat Lauryn Hill lang geleden op Cactus gezien en toen veel te laat.
1: Ja. In de chat wordt ook gezegd, I need a party though. Dat was denk ik toen ik het had over Lauryn Hill, klopt. Mensen die zeggen Lauryn Hill zou nooit op tijd komen, dus mensen zijn het eens met jullie.
0: Ja, maar vergeet ook niet, die show is maar tussen de 12 en de 14 minuten. Hè. Als hij een kwartier te laat is, it's over.
1: Maar het is de Super Bowl, ze zou nooit van...
0: Never say never. Nog één laatste ding dat ik wou zeggen over Tyler. Mm-hmm. Zijn catalogus. Logus heeft 9 studioalbums, dus er is genoeg om uit te pollen om die show vol.
2: Maar zijn eerste albums, denk ik niet dat je op de Super Bowl gaat.
1: Nooit van zijn leven.
0: Nee, misschien niet de eerste, maar zo een Chromacopia, een Flowerboy.
1: In een freestyle met zo 7 andere artiesten. Zo, de 14 minuten zijn al op. Gewoon oldie performen en alle minuten zijn al op.
2: Gewoon de lyrics, dat je.
0: Nee, en één final ding dat ik in de strijd ga gooien is, hij is Nigeriaans. Dus dat is voor mij doorslaggevend. Niger represent. Shaka Shabs, onze special guest van vanavond. En dus ook de jury in dit debat. Welke case wint? Wie kies je?
2: Ik kies eigenlijk nog steeds voor Tyler, want ik denk gewoon dat...
1: Because you're a hater.
2: Love Lauryn Hill. Maar weet je, ik denk gewoon Tyler... Ook al kent u, onze moeders kennen hem niet. Mm-hmm. Performance gaat zo goed zijn.
0: Ze gaan hem kennen.
2: Ja, exact. En als hij de juiste liedjes kiest, die heel accessible zijn.
1: Oké, back to differ, maar.
0: Het is klaar.
1: Alle meningen, alle eerlijke meningen mogen hier. Het kan gewoon, dus I hear you.
0: Voilà. Voelen we dit of niet? Tyler, Super Bowl halftime show. Make it happen.

0: an album in the UK here because of hope.
1: Great.
0: This is Only Love. And Only Love hier in de Eerlijk Radio Show. Straks gaan we een kleine luistersessie doen met tracks die wij hebben meegebracht voor jullie. Waarvan we vinden dat je die gehoord moet hebben. Het wordt keigezellig. Dus stay tuned.
2: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
3: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
2: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT-nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
4: De VRT-nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom. Donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
7: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws, mensen Brecht Schabrigs. De Oekraïense president Zelensky roept op tot meer sancties tegen Rusland om president Poetin aan de onderhandelingstafel te dwingen. Dat heeft hij gezegd in New York in zijn toespraak voor de algemene vergadering van de VN. Mieke Strings luisterde mee.
8: Iedereen wil een einde aan de oorlog, zei Zelensky, behalve Poetin. Die gaat, ondanks allerlei beloftes, al maar harder door. Met nu zelfs al prikken tegen Europese landen. Hij waarschuwde dat de oorlog zou kunnen uitbreiden. Daarom moet er meer druk op Rusland komen, zei Zelensky, tot Poetin geen geld meer heeft voor zijn oorlog.
9: Limit his room to act. Limit his money. Limit his war.
8: De winter wordt erg hard, zei Zelensky opnieuw. Daarom zou er best voordien nog een akkoord met Rusland komen. Minstens om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Zelensky is blij dat de Amerikaanse president Trump op die lijn lijkt te zitten, maar hoopt dat ook de Chinese president Xi Jinping overtuigd kan worden om mee druk te zetten op Rusland.
7: Ja, die Xi komt straks aan in de VS. Frankrijk gaat premies geven aan wie de auto nodig heeft om naar het werk te gaan. De regering wil zo de impact van de stijgende brandstofprijzen milderen. Er is een premie van 100 euro voor wie met de auto gaat en onder een bepaald inkomen zit. Bedrijven kunnen hun werknemers een brandstofpremie geven van 1000 euro. Zo'n premie kan op korte termijn soelaas bieden, maar het is geen structurele oplossing. Dat zei energie-expert Thijs van de Graaf in Ter Zaken.
10: We zien ook dat buurlanden zoals Frankrijk, Duitsland nu stappen ondernemen om dat te doen. Maar ja, dat heeft dan weer een compensatie voor de begroting. En ja. Je moet weten, als je op die prijs inwerkt, dan doe je alleen maar symptoombestrijding. Ja. Je lost het onderliggende probleem niet op en dat is dat er schaarste is op de markt.
7: Er zijn veel en voornamelijk ontgoochelde reacties na de beslissing van VRT om toch deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival van volgend jaar. Die deelname was lange tijd niet zeker, omdat Israël mag meedoen aan de liedjeswedstrijd, ondanks de massamoord in Gaza. Volgens VRT zijn er voldoende aanpassingen binnen de organisatie van het Songfestival en is een deelname geen goedkeuring van wat er in Gaza gebeurt. Wie VRT als kandidaat stuurt is nog niet duidelijk. Clouseau wordt het zeker niet. Koen en Chris Wouters deden alles mee in 1991, in heel andere tijden, dat zei Koen in de afspraak.
11: Toen was het echt totaal niet politiek. Hè. Zoals wij daarmee opgegroeid zijn, was dat gewoon een fijn liedjes.
12: Nee, dat was zelfs met een klassiek orkest en zo.
11: Ja, ja, zeker. Ja. En live. Ja, wij zouden nu, op deze moment waar Clouseau staat, gewoon denken, nee, ten eerste been there, done that, bought a t-shirt. Ten tweede, wij hebben ons al duidelijk uitgesproken over heel de toestand in Gaza. En wij zouden er feestelijk voor bedanken. Het is altijd problematisch, omdat van het minste dat je daar een uitspraak over doet. Het is nooit zo zwart-wit. En dus daar valt heel veel context bij te geven.
7: Sport in de Champions League voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Hermie van Beveren.
13: Net als vorig jaar begint OH Leuven de Champions League met een gelijkspel. Een verdiend punt op basis van de tweede helft. Maar een punt dat nog bijna in rook opging door een strafschop voor Roma in de extra tijd, nadat Everaerts de bal ongelukkig tegen de arm kreeg. Maar Pandini miste de 11 meter en zo werd het vooral een gewonnen punt voor Leuven, dat na rust veruit de beste kansen had, met Konijnenberg tot 3 keer toe en de beste mogelijkheid van dichtbij voor Saar Jansen. Maar met een punt kan de Belgische kampioen best tevreden zijn. De volgende wedstrijd is tegen Paris Saint-Germain.
7: Met geen halve finale voor de nationale volleybalmannen op het EK in Turijn verloren de Red Dragons met 3-1 van Slovenië. Aanvaller Ferre Reggers zoekt naar een verklaring.
1: Maar ik denk wel dat we, zeker ook in die laatste set, dat we echt wel gewoon alles gegeven hebben wat we hadden. Het is geen makkelijk toernooi. Maar die eerste tweede ronde hebben we echt wel een degelijk niveau gehaald. Er zat iets meer in. Maar we zullen het inderdaad nooit weten hoe dat uitgedraaid was als alles een beetje mee zat. Maar dat mag geen excuus zijn. We moesten alles geven wat we hadden. En ik ben er wel van overtuigd dat we dat gedaan hebben.
7: Het weer vannacht meer wolken met kans op een bui. En daar ten een nevel en tot 15 graden. Morgen krijgen we zon en hoge wolken. En het wordt zacht tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Studio Brussel.
0: De radio show. Eerlijk is voor de people. Die houden van hip-hop, R&B, neo-soul, afrobeats en veel meer. Roos uit Zwijndrecht stuurde in de app ook: yo, ik wil even zeggen dat ik eerlijk echt apprecieer. Eindelijk wordt R&B wat meer in de spotlight gezet.
6: Yes.
0: Roos, shout-out naar jou.
6: Shout-out, we love to see it. Dit uur hebben wij elk een paar tracks bij. Waar we eigenlijk over gaan praten. Very eerlijk, like. Een beetje een cozy listening session doen. Jouw mening erbij halen en zo verder.
0: Mm-hmm. First up is eentje van Chaka Shams. Nog steeds bij ons in de studio, onze eerste guest. Met welke gaan we beginnen?
6: Nas is like.
0: Oeh, is er iets dat we moeten weten voor we gewoon luisteren?
14: Eerste track dat ik van buiten ken.
0: Oké, let's go.
14: Dit.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is

0: Special guest Chaka Shams van Buitenkent. Heeft hij zomaar bewezen het? Ja, om even voor iedereen te zorgen dat iedereen mee is. Dit is eerlijk de radioshow. Late night edition.
1: Yes.
0: Ja, we zijn voorbij 10 uur. Alles kan, alles mag.
1: Om eerlijk te zijn is this actually my favorite part.
0: Ja.
1: Yeah. Now we can go crazy, Chaka.
2: Crazy.
0: Dit is waar.
2: Crazy kan stoppen.
0: Dit is waar cool people blijven hangen. Nee, we hebben nu elk een aantal tracks mee. Tracks waarvan we denken, die moet je gehoord hebben. For whatever reason, nieuw, oud, snel, traag, whatever. En deze eerste was...
1: Een oud nummer.
0: Ja, Chaka. Yeah. Why did you bring us this?
3: Basically omdat Nas is, dat is hoe ik hip-hop heb ontmoet. Basically. Mijn nicht heeft mij meegenomen toen ik 8 was of zo naar Rivierenhof. Oh. Toen hij daar kwam optreden. En Sampje, that shit captivated me. Toen Nas is like, I was started bumping that shit. Ik was 8 jaar of zo. En dan, zo ben ik in zo'n lyrical rap eigenlijk geraakt. En yeah, that was like kinda as an 8-year-old trying to know the lyrics. But Nas is like, it's not altijd so easy, because you know, it's lyrical as hell. Maar zo.
1: Yeah.
3: Dat is gewoon een van de eerste liedjes eigenlijk van hip-hop that really got me. Dus daarom deze track.
1: Ja, om eerlijk te zijn, toen ik heel jong was, I used to rap. En dat is denk ik de
0: deze reveal.
1: De allereerste beat.
0: In de eerste show.
1: Ja, zomaar. De allereerste beat waarop ik echt heb gefreestyled was op Nas is Like. Ja, yeah, we staan met een groep en zo back in the days. Dus voor mij, this one also hit different.
3: Hit different, DJ Premier. Yeah. De beat.
1: Premier.
0: Ja, en jullie zijn niet de enige, want Sox Boo stuurt ook in de chat wie deze nooit in de headphones heeft gehad onderweg naar middle school of high school blocked. Hey, we gaan moeten praten.
1: Esther, did you?
0: Ik was op een andere wave. Nee, maar een classic. Ben je iemand die vooral, Chaka, naar classics luistert? Of?
3: Nee. Echt van alles. Echt ook veel experimentele stuff. Ook veel dingen die niet per se rapmuziek zijn of zo. Like, broad spectrum. Ik zou gewoon zeggen, ik ben niet really into like pop. Like pop. Mm-hmm. Dat is minst mijn ding. Maar zo, buiten echt like... like pop, like Taylor Swift pop type music. Better that.
1: En pop rap, bijvoorbeeld.
3: Eigenlijk ook niet. Ik denk het ook niet. Misschien is er een track dat ik nice zal vinden, maar so far not. Mm. Maar daarbuiten, ja, I don't know. I like UK stuff. Veel elektronische dingen vind ik nice. Ook rock vind ik wel nice. Iets minder. Allee, niet per se iets minder. Ik luister daar gewoon iets minder naar. Maar ik zou gewoon zeggen, als er één genre is dat ik niet echt wil luisteren, dat is pop. Al de rest... I'm very open to it.
0: Yeah. Okay. All right. Als je UK stuff nice vindt, kent je toevallig Destin Conrad?
3: Nope.
0: Oh, wacht, nee, ik doe het weer!
1: Hij is niet van de UK.
0: Dus, Destin Conrad, wacht. Voor alle duidelijkheid, is niet van de UK, maar hij heeft wel sterke ties met de UK. Okay. Onlangs was er een interview op de BBC, waarin de host ook versteld stond dat hij niet van de UK is en hij dropt daar zijn UK accent en dat was lekkerloos.
1: Lekker. En die is lekkerloos. Ook gewoon heel... Ik heb die denk ik 3 weken geleden gezien op Carnival, Notting Hill Carnival, in de UK ook weer. Dus
0: want
1: die
0: eigenlijk...
1: elke week in de UK is. Dus, they claim him kind of.
0: Ja, maar dus hij is gewoon van Florida.
3: Van Florida?
0: States, ja. En hij is echt zo die Y2K-baby van de Vine-generatie. Hij ging vroeger ook zo viral op Vine. Hij heeft heel veel met Kelani samengewerkt. En er is 1 track die hij heeft gedropt deze zomer. Alleen heel album, een dancehall-inspired album. Roadrunner, die heb ik deze zomer op repeat staan. En dit is een van mijn faves daarvan. I Love Your Body. Hij is echt een genre-bender van jazz naar dancehall. Het is echt insane.

0: Janis.
1: En als je afvraagt hoeveel bars dit waren, 101 punchlines van Janis.
2: Studio Brussel.
3: Eerlijk?
1: Yo Esther, we moeten het ook wel hebben over wat er allemaal in de chat wordt gezegd, gevraagd. Hè? Toch Esther?
4: dat is gezegd, ja. Dat we dat moeten doen, hè.
1: Oké, ik citeer. Esther, is dat jouw stem bij de jingle van Eerlijk?
4: Oh!
1: Vertel eens Esther, ben jij dat?
4: It's me, y'all.
1: Yeah, first show, hebben mensen het al door, man.
4: Okay. In the flesh, ghost singer. Ik ga niet liegen, dat was wel leuk. Zo in de studio en zo die harmonies, zo zoeken van wat past samen en zo. Like, I felt like, ik was echt Destiny's Child aan het channelen.
0: Dat is een scherp, ik had dat zelf niet door.
4: Ah, now you know.
1: Als je niet vocals op jouw volgende album...
4: Bel mij.
1: Als jij überhaupt een album gaat uitbrengen of niet, you know who to call voor de vocals, snap je?
0: I know who to call, oké. Okay.
4: Graag, met veel plezier. Ja, voilà.
1: Janis. Maar goed, Janis, een van die artiesten die je sowieso moet hebben gecheckt. Hij was samen met zijn crew Brux ook nog op Pukkelpop te horen, te zien. En dat is gewoon iemand die alles aan het overnemen. Deze track dat we net hebben gehoord is ook een track die hij heeft geperformd op 101 Bars. Het is een Nederlands platform voor freestyles en zo verder. En iedereen vroeg in de chat naar de track op Spotify en de Apples en zo verder. En Janis is for the people, dus hij heeft die gewoon gegeven. Maar we gaan blijven in de Belgische vibes. Want jij hebt een track mee die je zo meteen ook, waar je zo meteen ook iets kwijt over wat, toch?
0: Ja, sowieso.
1: Alright. Wat gaan we doen?
4: Ja, Shaka, waar is de volgende die jij wil horen?
0: The next one is van Benz Faro, Home Run.
4: Oké, waarom heb je die bij?
0: Benz is heel lang bezig. It's only been getting better, so y'all need to hear that track, bro. Like, soms, dat is gewoon iemand die echt lang, sinds dat ik ben begonnen, ken ik hem al. En I need to give him his flowers, because mensen in België kind of sleeping on his ass. So yeah. I was like, gotta check it. Hij komt ook met een album en zo. I don't know. Look, I live under a rock. I just know he's coming with an album. En ik weet zo, hey, wat ging hij doen? Some nice shit. Something with a house party or something like that.
4: Oh, okay.
0: Yeah. With the album. Like, after who a dope concept. And I was like, yo. You need to get your flowers, bro. Like, you need to get your flowers.
1: 100%. Ik heb Benz ook op een bepaald moment geïnterviewd. En ik zei hem ook van... Benz is eigenlijk een voorloper op die nieuwe American sound.
4: Mm-hmm. Yep.
1: Hier in België, vind ik.
0: Ja.
1: Iemand die daar heel vroeg heeft beseft van... Oké, this is the next thing. Toen mensen nog waren aan het haten op die sound. En nu opeens... Is hier op die new wave, Playboy Cardi type song.
0: Wat ik aan hem is, hij is altijd in zo zijn lane gebleven.
1: Ja.
0: Soms hij heeft zijn lane gevonden al, like, sinds way back. En like, oké, sowieso, dat verandert wel een beetje of zo. Maar like, I don't know, just looking from the outside in. Dat is van, yo, dope dat jij gewoon blijft doen wat jij doet. En you don't give up, you just keep going. And you, like, you keep getting better. And yeah, bro, give him his flowers, bro.
4: Oké, kijk, een recommendation van Shaka Shabs is een recommendation die ik vertrouw. Dus we gooien die erin. Benz Faro met Home Run. Als jij het ook nice vindt, laat het even weten in de chat.

0: track. De keuze van Chaka Shabs. Onze guest in onze allereerste show van Eerlijk. Trouwens, als je aan het luisteren bent en je denkt, damn, ik heb al nice muziek gehoord hier. En je wil de muziek terugvinden waar we het over hebben gehad, VRT Max. Daar, na de show, komt de playlist daar gewoon allemaal mooi in terecht.
1: Yes, met alle track ID's, ook mooi op volgorde. Yes, yes, je hoorde Ben Farrow. En jij wil er nog iets over kwijt. Belangrijke informatie toch wel.
2: Ja, hij produced ook. Soms ik denk ook dat hij zijn eigen beats maakt. En zo, like, yeah, so that's something you gotta take into account too. Because like, sowieso. Yeah, that's dope.
0: Oeh, oké, okay. hard. Ook nu we toch in de BE-vibe zijn. Ik ga eraan toevoegen. Een nieuw talent van bij ons, Sally.
1: Sally, ja.
0: Zij heeft haar tweede single gedropt, Wannabe. Nee, ik ben echt van. Het ding is, because I didn't even know dat zij artiest was like that. Omdat ik volg haar ook al een tijdje op TikTok. En zij is hilarisch. Echt hilarisch. Ze heeft een coole stijl. Dus ik had zoiets van, yes, I love the personality. En dan blijkt dat zij ineens ook keigoede muziek maakt. Heerlijk. Haar vocals, die zijn echt zo buttery smooth. Heel Jhené Aiko leaning. Kali Uchis hoor ik er ook een beetje in. En het ding is, ik ben niet de enige die het nice vindt.
3: Sally is echt the future of Belgium. I'm telling you guys, she's gonna be so big. The sound dat ze brengt is international. Ze is fris, no gimmicks. She has a story, she has an image. Ik vind dat gewoon fantastisch.
0: Dat was de skit die je hoorde. Supporter van het eerste uur.
2: Ik ken Sally ook via Kid. Toen ik Kid ook Sally soort aan delen. En like, I checked it out en I was like, yo, this is some dope ass shit.
1: Ja, same. Ik zag Kid in zijn story, zag ik altijd Sally. Yeah. Hij pushte haar zo. Was in de comments. Ik dacht, oké, ja, Kid is. Als Kid fan is, moet ik misschien gaan checken.
2: En ook Sally convinced me de eerste 3 seconden van het moment dat ik haar stem hoorde, de beat en de flow. Was ik zo van, oké, I see. Sotia, dat is een orange. Ja, echt wel.
0: Ik ben vooral ook heel blij dat er een nieuwe stem is binnen het R&B-genre in België.
1: Yes.
0: Want dat blijft wel een moeilijke.
1: Het blijft een heel
0: genre.
1: Om eerlijk te zijn, ik vind het altijd jammer, omdat je wel heel veel talent hebt of zo. Maar ik heb het gevoel dat artiesten, R&B-artiesten hier in België, zo soms niet durven muziek uit te brengen, omdat die game hier niet zo developed is in België, jammer genoeg. Snap je? Er wordt niet genoeg love naar gegeven. Je hoort het niet vaak on air en zo. Daarmee, eerlijk.
0: Eerlijk. Er moet meer R&B gepusht worden.
1: Yes.
0: Roos, die daar straks in de chat stuurde, Roos uit Zwijndrecht, die blij is dat R&B wat meer in de spotlight wordt gezet. I hope you like this one, Wannabe van Sally. Gloednieuw. Blijf haar checken, want ik heb het gevoel dat ze echt nog crazy dingen gaat doen. She's gonna shake the game.
1: Yes.

Yes, yes, yes. Sally met Wannabe. Heel goed nummer. En ik ben niet de enige die dat vindt. In de chat wordt er ook gezegd, Sally X Marta Daro. Misschien, misschien wel. Would be nice. Mensen zeggen, deze sound is so nice. Mensen zeggen, not gonna lie, de clip is ook underappreciated. Anyways, ik denk dat het een heel goede track was die je meebracht. Nu gaan we luisteren naar Alo van Mechelaar C7. En C7 die komt deze vrijdag met nieuw materiaal. Top fit. Maar nu gaan we luisteren naar Alo. United.

0: Alo van C7. In de chat wordt er ook heel veel love getoond aan deze tune. Mensen vinden het nice dat er heel veel Belgische nummers worden gedraaid in Eerlijk.
1: Studio Brussel. Eerlijk. Esther Nwanu en Gelor Kiyako.
2: En ook Chaka Shams at this very moment. Wat zei je over de track van net? De Belgische Pop Smoke?
3: Ja, exact.
0: R.I.P.
2: For real. En Gelor, waarom heb je deze meegenomen ook?
0: Omdat volgens velen, maar ook volgens mij, wordt er gezegd dat C7 eigenlijk de next up drill artiest is hier in België. Hij heeft een beetje een mix van die NL rap sounds, gemixt met die nieuwe Duitse drill sound en zo. Dat is gewoon heel vet. Dus sowieso de moeite waard om eens te gaan checken.
2: Ja, nog meer berichten in de chat. The Presence, die stuurt Sally was fire. En Alan, die was daar meer van nu net harde trap, boze trap, stuurt hij. Ja, good stuff. Ik stel voor dat we terug naar jou gaan. En jou weer een plaatje laten kiezen. Jij wil heel graag over naar iets van Joy Orbison. Wie, voor de mensen die totaal niet weten wie dat is, wie is dat?
3: Actually, don't know myself. Ik luister gewoon naar zijn muziek.
2: Because you live under a rock.
3: Dat is een producer. Eigenlijk heb ik zijn hele album beluisterd en like, I don't know really, ik weet niet eens hoe hij eruit ziet.
0: Maar guy,
2: dat is nice.
0: Ik zo'n random, het is niet om te haten op deze guy, maar het ziet eruit als een Jantje Modaal. Normale white guy, UK guy.
3: Maar zijn muziek is zo...
0: Zo zweverige sound, zo...
2: Bass
0: music. Eigenlijk het is zo zweverige sound meets bass, heavy bass en 808. Het is echt heel moeilijk om uit te leggen.
3: Je kunt workouts daarop doen, je kunt beelden schudden daarop. You can do anything on that.
2: Ja, want ik zie zo'n foto hier voor mij. Hij ziet er ook uit alsof hij zo een lecture gaat geven aan de KU Leuven of zo. Maar echt, met alle respect, hè.
0: Respectfully.
2: Ik ben wel echt benieuwd wat daaruit gaat komen. Joy Orbison, Flight FM heb je mee voor ons, Chaka Shams. Waarom die specifiek?
3: Dat is echt een van mijn favoriete tracks zonder lyrics dan of zo. Eigenlijk gewoon general, eigenlijk. Ik zou zeggen, dat is mijn top 10 tracks dat ik echt wel beluister. Ik beluister dat vaak, deze liedje. En ook gewoon hem als algemeen, al zijn beats en sounds, is voor me.
2: Oké. Dus nul lyrics hier. Gewoon vibes. Oké, let's enjoy.

0: Oké, ik heb net iets super vet gelezen. Blijkbaar heeft Joy Orbison deze track gemaakt terwijl hij aan het wachten was op een ride naar zijn stage op een festival waar hij moest spelen. Ja, hij staat erom gekend om heel spontaan te zijn. Crazy.
1: Crazy guy.
2: Studio Brussel.
1: Eerlijk?
0: Shout-out naar jou, Shaka, om deze mee te brengen. Joy Orbison. I'm gonna have to deep dive.
1: Ja, sowieso doen. Is ook een artiest die heel veel collaboreert met verschillende type artiesten. In de hip-hop scene, in de bass scene. Dus sowieso checken. Staat ook op het album van Fred Again. USB. De USB-album van 2025.
3: Ook wat we net hebben gezegd. Eigenlijk, if you like Joy Orbison, check Overmono ook.
1: Yes.
3: Overmono is ook dope shit.
1: Voilà, een beetje dezelfde vibes. En Overmono, die kan je by the way ook in de AB checken. 15 november is dat sowieso de moeite waard.
0: Intussen komt er ook liefde binnen in de chat. Peter uit Gent stuurt 4 hartjes. Dus 1 voor ons elk. En nog 1 extra te share.
1: Of en nog 1 extra voor de regie.
0: Voor regie, shout-out regie.
1: In de chat wordt er ook gezegd, merci Shaka voor dit. En nu een 16, alsjeblieft. Ze gaan jou nu met rust laten, Shaka.
3: Nee, niet zij. 1 persoon.
1: Nee, het was zelfs niet die... Jawel.
0: Het was hem. I love ook hoe dat alles wat hier passeert van muziek zo uiteenlopend is in genre, in vibe. Als jij hetzelfde hebt en als jij denkt, er zijn echt tracks die ik in mijn playlist moet steken, check VRT Max, de volledige playlist komt erop. En dan kan jij het allemaal herbeluisteren en herbeleven. All good. De volgende die ik heb meegenomen is iets totaal anders. Het is veel rustiger.
1: Okay.
0: Het is een girly uit Canada, ook opkomend talent. En zij maakt zo een soort van bedroom pop alternative R&B type muziek. Denk cozy, intimate, lo-fi vibes.
1: Okay.
0: Past een beetje bij de cozy listening session dat we hier aan het doen zijn.
1: Ik weet niet waarom, maar wanneer ik denk aan lo-fi, denk ik zo aan dat YouTube-kanaal.
0: Ja.
1: De lo-fi girlie die zo studeert. Zou je zo'n track van haar, van Girls With Voice, kunnen horen in...
0: Ja, maar... Het is nog iets dreamier.
1: Oké. Nog
0: wat
1: dreamier.
0: Zij maakt. Ja. Maar ik moet even zeggen, shout-out naar die lo-fi girl op YouTube. Want er zijn blokperiodes dat zij mij erdoor heeft gesleurd.
1: Yes, mij ook, zo. Shout-out de lo-fi girl.
0: Ja, maar nu vooral shout-out Girl Sweet Voiced, want zo heet ze. Haar album dat ze net heeft gedropt, of ja, net een paar weken geleden, denk ik, ondertussen, heet Love Sweet. En het is... heerlijk, het heeft no skips. Maar een van mijn favorites is A Minute, A Mile. En het ding is, dat lied heeft zo die opbouw van zo van die worship songs.
1: Oké, zo gospel.
0: Ja. Zo religieus of niet, je gaat dat voelen. Je gaat een bovennatuurlijke presence voelen in de ruimte. En ja... Het is zo'n track waar ik zo spontaan emotioneel van zou kunnen worden.
1: Oké. Dus we gaan u nu zien zweven in de studio.
0: Als je heel goed kijkt, gaat je zien dat ik toch een paar centimeter van de grond ga komen. Zo toch slightly elevated. Zet hem even luid. Doe je ogen dicht. You're gonna need it.
1: Let's go.

0: Margot Ellis zegt in de chat. It's giving, I'm riding my cutie bike through the autumn leaves. Echt wel, deze track schreeuwt echt. De herfst is hier. And it's gonna be cozy.
1: Studio Brussel.
2: Brussel.
3: Ja, in de chat wordt ook gezegd, merci voor dit, Esther. I needed this.
0: You're welcome.
3: Iemand zegt ook, Gelor is aan het vibe. I see you. Ja, ja, no shame. No shame. Was
4: wel een vraag, though. Welke genre zou je dit noemen?
0: Dat is een goede vraag. Want ook altijd als ik zo'n omschrijving lees van Girl Sweet Voiced, haar muziek, is het altijd ja, een paragraaf, basically. De ene zegt bedroom pop, de andere zegt alternative R&B, de andere noemt het lo-fi. Dus allee, er komen heel veel termen samen. Dus ik zou het echt gewoon haar eigen universe noemen. Ja, die wel ontstaan is vanuit haar slaapkamer.
3: Dus ja. Bedroom. I mean, in 2026, people care less ook about genres en zo. Dat is allemaal vermengd. Mensen
4: Facts,
3: maken zo niet...
4: Maar vrijdag komt daar... Ik zei ook daarnet van, ik luister niet naar pop, maar zo... Allee, dat ik dat niet, dat is de minste genre, maar zo... Deze vind ik nog wel nice.
0: Hmm.
4: Dus daarom dat ik zo ben van, oké... Okay, I wanna know, ik wil weten...
3: Am I listening to pop?
4: Ik niet nice vind en ik wil dat juist benoemen, snap je?
0: Hmm.
4: Als deze bedroom pop is, dan like, ah, still fuck with bedroom pop.
0: Ja, ja, ja. Laten
3: we het bedroom pop noemen.
0: For sure, for sure.
3: For his sake, zodat hij kan luisteren.
0: Maar dus genre aside, jullie eerlijke mening over Girl Sweet Voiced is...
3: Fire, fire, fire. Dat is voor mij echt een track dat ik zou luisteren.
4: Is hij, snap je? Dus,
3: ja, eerlijke mening zijn.
0: Ja, net zo, zwart,
4: zwart. Gewoon zo van, is hij, als iemand dat zo opzet, ik zou gewoon zeggen, it's a vibe, but don't play it again. No
3: oh! Oh! Oh! Okay. Oh my god.
0: Oh! Oh! Hey, dat was dus A Minute, A Mile. Maar heel dat album Love Sweet is echt de moeite om te checken. Up next...
4: Eerlijk?
0: Is eentje van jou.
3: Yes, yes, yes, yes, yes. En ik heb zo... Kan je mij zo een beetje een spannende sound geven? Want I got something for y'all. Mm-hmm. Oké, in de chat wordt er gevraagd... Hebben jullie baddies in Belgica al... Hebben jullie die gekregen, basically, die track? Want de track is voor degenen die niet mee zijn. By the way, dit is een world premiere. This is a world premiere. Issa, dankjewel Esther. Issa, de Antwerpse producer, artiest, die ook actief is bij Soundplug. Die tiest al een tijdje naar die nieuwe baddies in Belgica sound. Dat is eigenlijk een banger. En shout-out eigenlijk naar alle baddies in Belgica, in Fransa. In Hollanda. Bon, ik quoteer hem, hè. Dus, hij zegt allemaal zo. Anyways, ga maar voor Congo, Marokko, Turkije en zo verder. Als je een actieve TikToker bent, moet ik jou niet uitleggen dat die Issa Baddies in Belgica tune eigenlijk letterlijk in elke TikTok-video te horen is in België, in Nederland, in Frankrijk zelfs. Bon, het kan zijn dat je band bent op TikTok of zo. Basically, ging deze track zo viraal dat het een nummer 3 song hit werd in België en in Nederland. En het ergste van al, de track is nog niet eens officieel uit.
0: Oef.
3: Maak dat mee.
0: Maak dat mee.
3: Anyways, lanceer maar. You heard it first op Eerlijk, de radioshow. Horn effect.
0: Let's go!
2: Eerlijk? Studio Brussel. Oeh.

0: Geen moves in de chat, maar ook hier in de studio. Bally's in Belgica.
1: Yes.
0: Isa.
1: You heard it first.
0: De volgende die ik bij heb is... kijk, heb ik die bij of heeft Chaka Shams die bij? We moesten Daniel Caesar een beetje splitten.
1: Beetje
0: we gaan het straks
2: hebben.
0: Ja, ik heb die ook bij. We moeten het

0: de stem van Kali Uchis in deze outro. Get you.
1: Yo, Gabby, all of you, my feeling.
2: Eerlijk?
0: Maar dit is echt funny, want de opdracht was, breng elk een paar platen mee. En zonder dat we het wisten van elkaar, Chaka Shams,
3: letterlijk,
0: hebben we allebei Daniel Caesar meegenomen. Waarom jij?
3: Daniel Caesar heeft mij verliefd laten voelen voor ik ooit een relatie zelfs had.
0: So. Ah!
3: Yeah.
1: Maar wacht, Daniel is vrij. Wacht, dat is 2016, voor 2016, 17 werd jij niet verliefd?
3: Nah.
0: Kijk, you heard it here first.
1: Yeah, you heard it first.
0: Maar was je naar zijn show geweest 2 weken geleden?
3: Ik zie mensen hun stories, ik was van, what?
1: What?
0: Jij wist
3: traan,
0: niet...
3: Traan.
0: Jij wist niet dat hij ging komen?
3: Nee, ik wist dat niet.
0: Nee.
3: Dat bedoel ik, Patrick Ster onder een afstand.
1: Je dacht dat hij nog altijd gecanceld was.
3: Nee, naar hier. I would still win.
0: We don't talk about that. We don't talk about that. Oh, wat... Allee, sorry, ik moet even meegeven hoe die show was. Want dat was wel echt een hemelse, een miraculeuze, bovennatuurlijke experience. Hij had een koor bij. Hij had een koor bij.
1: Hij had een choir.
0: Ja, dat was ziek goed.
3: My heart.
0: En het ding is, ik had een beetje schrik of zo. Omdat ik video's had gezien op TikTok waar hij heel nonchal op podium stond. En zelfs lach en te laat kwam. En ja, het was een hitting, maar in Vorst Nationaal... Iets like the church. Wees er gewoon eens.
3: Volgende keer. Ja, volgende keer. Maar ja, dat is de volgende album waarschijnlijk dan. So I gotta
0: wait. I guess so.
3: That's ook, Daniel Caesar is ook niet de type artiest die om de 2 jaar iets dropt of zo.
0: Nee, dat is waar. Bon, je was niet daar, maar je was gelukkig wel hier. Bij onze allereerste eerlijk radio show.
1: See what you did there.
0: Hoe was het voor jou, Chaka Shams?
3: Nice, amazing, good vibes. I liked it. Echt waar. Okay. Sorry,
1: okay. Je voelde op je gemak.
3: Ja, sowieso. Ik heb hier een beetje gedanst voor de camera.
0: Ja.
1: Was het niet te eerlijk?
3: Misschien was ik te eerlijk soms.
1: Ja, dat is ook gewoon de whole point of this show. Dus shout naar jou voor jouw eerlijkheid. Dank je wel. Dat was een vibe, hè?
0: Ja, echt wel. Merci om hier te zijn. Merci aan iedereen in de chat ook om vol een bak berichten te sturen. Volgende week zijn we opnieuw. Doen we dit helemaal opnieuw met een nieuwe special guest. Dus stay tuned. Als je wil weten wie dat gaat zijn, gaan we ook terug platen meebrengen. Gaan we ook door alle muziek actueel we door moeten gaan. The stuff that happened.
1: Maar in de chat wordt er ook
0: erbij.
1: Voilà, in de chat wordt er ook gezegd, zeker van de partij, de komende woensdagen. Shout naar jou, Tim. En ik hoop dat jij niet de enige bent die volgende woensdag zal zijn.
0: Ja, we sluiten af met een plaatje van jou, Aguilar. Heel snel, welke komt ze eraan?
1: Kort en bondig, een brand new Nigeriaans artiest. Ik weet dat jij Nigeriaans bent, dus ik wou eentje meenemen van bij jullie, hè.
0: Van bij jullie. Kayode. Crazy om te zeggen.
1: Kayode is de naam. En je hoort Bere Mole. No gender, Nigeriaanse trap shit. Enjoy.

0: Studio Brussel.
1: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaatrichs. De Oekraïense president Zelensky roept op tot meer sancties tegen Rusland om president Poetin zo aan de onderhandelingstafel te dwingen. Dat heeft hij gezegd vanavond in New York in zijn toespraak voor de algemene vergadering van de VN. Mieke Strings luisterde mee.
2: Iedereen wil een einde aan de oorlog, zei Zelensky, behalve Poetin. Die gaat, ondanks allerlei beloftes, al maar harder door. Met nu zelfs al prikken tegen Europese landen. Hij waarschuwde dat de oorlog zou kunnen uitbreiden. Daarom moet er meer druk op Rusland komen, zei Zelensky, tot Poetin geen geld meer heeft voor zijn oorlog.
3: Limit his room to act. Limit his money. Limit his war.
2: De winter wordt erg hard, zei Zelensky opnieuw. Daarom zou er best voordien nog een akkoord met Rusland komen. Minstens om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Zelensky is blij dat de Amerikaanse president Trump op die lijn lijkt te zitten, maar hoopt dat ook de Chinese president Xi Jinping overtuigd kan worden om mee druk te zetten op Rusland.
1: Ja, en Xi komt straks aan in de VS. De Britse zanger Michael Kiwanuka herstelt van een hersenbloeding, dat schrijft hij op Instagram. Kiwanuka kreeg die hersenbloeding enkele maanden geleden en de oorzaak was een hoge bloeddruk, zegt hij. Daardoor heeft hij een aantal concerten in de VS moeten annuleren. Hij zegt dat hij er naar uitkijkt om opnieuw op te treden, maar ook dat dat een lange en zware weg zal zijn. De Franstalige Liberalen van MR willen de belastingen voor bedrijven verlagen met 2 miljard euro extra. En dat is een van de 17 maatregelen van een plan om de Belgische economie sneller te laten groeien. MR stelde dat plan samen op met de werkgeversorganisaties. En Unizo-topman Bart Buijsen is blij dat MR dat tijdens de begrotingsonderhandelingen die nu aan de gang zijn op tafel legt.
4: Het is zeker belangrijk dat er een plan voor groei is en dat in het kader van de huidige begrotingsoefening niet enkel gezocht wordt naar bijkomende inkomsten of lasten voor ondernemingen, maar echt maatregelen die ondernemerschap gaan ontwikkelen. Met een 17 concrete domeinen waarop gewerkt wordt, waar we toch wel redelijk wat maatregelen herkennen die we vanuit Unizo naar voren hebben geschoven en die dus een vooruitgang kunnen betekenen voor KMO's.
1: Ja, de regering is op zoek naar 10 miljard euro om het gat in de begroting te verkleinen. Sport in de Champions League voetbal hebben de vrouwen van Oud-EVD Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Het ging om de eerste wedstrijd van de League Phase. Het weer vannacht meer wolken met kans op een bui in de Ardennen nevel en tot 15 graden. Morgen krijgen we zon en hoge wolken en het wordt zacht tot 21 graden. Vrijdag veel zon en dan tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De Chinese president Xi Jinping is zo net aangekomen in de Verenigde Staten voor een staatsbezoek. Op de luchthaven in Washington wordt Xi opgewacht door de Amerikaanse president Trump. Dat is een eer die weggelegd is voor maar weinig staatshoofden. De inzet van dit bezoek is dan ook groot, vertelt China-kenner Veerle de Vos.
2: China en de Verenigde Staten leven al een tijd op gespannen voet met elkaar. De VS zien China als een bedreiging voor hun eigen positie als wereldleider en willen de opgang van China afremmen met invoertarieven en handelsbeperkingen. China vindt dan weer dat het onfair behandeld wordt door de VS, zeker als het gaat om de ontwikkeling van artificiële intelligentie. De agenda van deze top is dan ook omvangrijk. Handelstarieven, importbeperkingen, AI, Taiwan en de oorlog in Iran, het ligt allemaal op tafel straks. Grote doorbraken worden niet verwacht. Een verlenging van de huidige wapenstilstand is wellicht het meest haalbare.
1: En eerder vanavond heeft de Oekraïense president Zelensky in New York opgeroepen tot meer sancties tegen Rusland om president Poetin zo aan de onderhandelingstafel te dwingen. Dat heeft hij gezegd in zijn toespraak voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Mieke Strings luisterde mee.
3: Iedereen wil een einde aan de oorlog, zei Zelensky, behalve Poetin. Die gaat, ondanks allerlei beloftes, al maar harder door. Met nu zelfs al prikken tegen Europese landen. Hij waarschuwde dat de oorlog zou kunnen uitbreiden. Daarom moet er meer druk op Rusland komen, zei Zelensky, tot Poetin geen geld meer heeft voor zijn oorlog.
4: Limit his room to act, limit his money, limit his war.
3: De winter wordt erg hard, zei Zelensky opnieuw. Daarom zou er best voordien nog een akkoord met Rusland komen, minstens om elkaars energie-infrastructuur niet meer aan te vallen. Zelensky is blij dat de Amerikaanse president Trump op die lijn lijkt te zitten, maar hoopt dat ook de Chinese president Xi Jinping overtuigd kan worden om mee druk te zetten op Rusland.
1: De Britse zanger Michael Kiwanuka herstelt van een hersenbloeding, dat schrijft hij op Instagram. Kiwanuka kreeg die hersenbloeding enkele maanden geleden. De oorzaak was hoge bloeddruk, zegt hij. Daardoor heeft hij een aantal concerten moeten annuleren. Hij zegt dat hij er naar uitkijkt om opnieuw op te treden, maar ook dat dat een lange en zware weg zal zijn. Er zijn veel en voornamelijk ontgoochelde reacties na de beslissing van VRT om toch deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival van volgend jaar. Die deelname was lange tijd niet zeker, omdat Israël mag meedoen aan de liedjeswedstrijd, ondanks de massamoord in Gaza. Volgens VRT zijn er voldoende aanpassingen binnen de organisatie van het Songfestival en is hun deelname geen goedkeuring van wat daar gebeurt in Gaza. Wie VRT als kandidaat zal sturen is nog niet duidelijk. Clouseau wordt het zeker niet. Koen en Chris Wouters deden alles mee in 1991, in heel andere tijden, dat zei Koen Wouters in de afspraak.
5: Toen was het echt totaal niet politiek. Zoals wij daarmee opgegroeid zijn, was dat gewoon een fijn liedjes.
6: Nee, dat was zelfs met een klassiek orkest en zo.
5: Ja, ja, zeker. Ja. En live. Ja, wij zouden nu, op deze moment waar Clouseau staat, gewoon denken, nee, ten eerste been there, done that, bought a t-shirt. Ten tweede, wij hebben ons al duidelijk uitgesproken over heel de toestand in Gaza. En wij zouden er feestelijk voor bedanken. Het is altijd problematisch omdat van het minste dat je daar een uitspraak over doet. Uh-huh. Het is nooit zo zwart-wit. En dus daar valt heel veel context bij te
6: Absoluut.
5: Geven.
1: Het weer nog vannacht, meer wolken met kans op een bui. En daar ten een nevel en tot 15 graden. Morgen krijgen we zon en hoge wolken. Het wordt zacht tot 21 graden. Vrijdag veel zon en dan tot 23 graden. Zo, woensdag 23 september zit erop. Een goede nacht.

0: Radio Brussel.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Chinese collega Xi Jinping een uurtje geleden persoonlijk verwelkomd in Washington DC. En dat voor een driedaags staatsbezoek. Het is uitzonderlijk dat Trump bezoekers verwelkomt op de luchthaven. Donderdag gaat het officiële deel van het staatsbezoek van start in het Witte Huis. Vlak na de landing werd wel al bekendgemaakt dat de VS en China het tijdelijke bestand over een handelsconflict verlengd hebben tot 10 januari. Xi en Trump gaan het ook nog hebben over artificiële intelligentie. China en de VS zijn in een race verwikkeld over wie de dominante macht wordt op dat vlak. Terwijl wereldwijd de roep weer klinkt om de ontwikkeling van AI te vertragen. En tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties ging het ook over AI. De CEO's van 3 grote AI-bedrijven hebben in de VN-veiligheidsraad nog eens gewaarschuwd voor de gevaren. Dario Amodei, de CEO van Anthropic, noemde artificiële intelligentie een risico voor de hele mensheid. Het kan in handen van verkeerde mensen vallen en het risico bestaat ook dat artificiële intelligentie niet meer onder controle kan gehouden worden.
2: These questions are global in scope and concern all of humanity. They are grave enough that I believe they are important questions for this council, not just for economic or ICT ministries. If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
1: Het zijn belangrijke vragen waar ook de VN over moet spreken, zei Amodei. En hij beloofde ook nog dat zijn bedrijf de ontwikkeling zoveel als mogelijk zou vertragen om ervoor te zorgen dat de AI-modellen die op de markt komen veilig zijn. Straks beginnen in het Canadese Montreal de wegritten op het WK wielrennen. Maar de UCI, de Internationale Wielerfederatie, heeft intussen ook bekendgemaakt waar de wereldkampioenschappen van 2032 en 2034 zullen plaatsvinden. In 2032 wordt het WK georganiseerd in India. En in 2034 is het te doen bij onze noorderburen. In het noorden van Nederland, meer bepaald in de steden Drenthe en Groningen. Vannacht meer wolken, met in het noorden ook kans op een bui. Minimaal rond 13 graden. Overdag krijgen we aangenaam weer met zon en hoge wolken. En zachte maxima tot 21 graden. De dagen nadien nog aangenaam nazomerweer eigenlijk. Met vrijdag maxima tot 23 graden. En zaterdag 24 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Radio Brussel.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De CEO's van 3 grote AI-bedrijven hebben nog eens gewaarschuwd voor de gevaren van hun eigen technologie tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dario Amodei, de CEO van Anthropic, noemde artificiële intelligentie een risico voor de hele mensheid. Het kan in handen van verkeerde mensen vallen en het risico bestaat dat artificiële intelligentie niet meer onder controle kan gehouden worden.
2: These questions are global in scope and concern all of humanity. They are grave enough that